0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

uit. Hallo Drenthe, ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
6: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
5: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
7: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
5: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
9: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
10: Radio. Radio Drenthe.
11: Goedemorgen, Drenthe.
12: Ja, Drenthe, een heel goedemorgen. 31 augustus, maandag, de laatste dag van de maand. De meteorologische herfst staat voor de deur. Die begint officieel morgen, op 1 september dus. Zo voelt het buiten alsof de herfst zijn intrede al heeft gedaan. Judith is er niet vandaag, maar ik start heel graag met je op. Doe ik niet alleen. Marita is er ook. Goedemorgen, Marita.
6: Goedemorgen.
12: De komende 2 uur praten we hierbij over alles wat je moet weten, zodat je straks weer helemaal bij bent bij het koffieapparaat. Want ja, wat is er zoal in het nieuws vandaag? Het hoge beroep tegen Richard K. gaat van start. Vorig jaar kreeg hij door de rechtbank in Assen een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op het echtpaar Sem en Ineke uit Wijtenveen. Op 16 januari 2024 liep een langlopend conflict over een woning in Wijtenveen uit op een drama waarbij dat echtpaar werd vermoord. Nou, de komende dagen is er een hoger beroep. En de belangrijkste vraag tijdens dat hoger beroep is: was het een vooropgezet plan of gebeurde het in een opwelling? Verslaggever Stefan Klomp die volgt die zaak voor ons en ik spreek hem zo meteen. En waar FCM het seizoen zo goed begon met 9 punten uit 3 wedstrijden, ging de club gisteravond flink onderuit. In Venlo verloor Emmen met 4-0 van VVV. Straks krijg je de reactie van trainer Menno van Dam. Het gaat goed met de kraanvogels in Drenthe. In het Leggederveld bij Hogesmilde is zelfs een kraanvogeljong uitgevlogen. Nou, hoe bijzonder dat precies is, vraag ik straks aan Hans Krol van Natuurmonumenten. En natuurlijk pelgrim Barry Gebke. Het is maandag, hij is nog steeds onderweg naar Fatima in Portugal. Later vanmorgen bel ik even met hem om te kijken hoe zijn reis verloopt. Nou, dit en nog heel veel meer nieuws uit de provincie de komende 2 uur in Goedemorgen Drenthe. Morgen begint dus die meteorologische herfst. Maar wie vandaag naar buiten kijkt, heeft het idee dat de herfst zijn intrede al lang heeft gedaan. Er vallen regelmatig buien, soms met flinke onweer, of soms met hagel, sorry, soms met onweer en flinke windstoten, dat moet ik zeggen. Af en toe is er ook ruimte voor de zon en het wordt zo'n 18 graden.

0: Bee Gees. Jive Talking. Goedemorgen, Drenthe. Het is bijna 8:10. Sorry, 7:10. Het hoge beroep tegen Richard K. gaat vandaag van start. Vorig jaar kreeg hij door de rechtbank in Assen een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op het echtpaar Sam en Ineke uit Wijtenveen. Op 16 januari 2024 liep een langlopend conflict over het ouderlijk huis van Richard K. in Wijtenveen uit op een drama, waarbij dat echtpaar dus werd vermoord. Nou, de komende dagen is het hoge beroep in Leeuwarden. Verslaggever Stefan Klomp volgt de zaak voor ons. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Richard K. en zijn advocaat gingen dus in hoger beroep vorig jaar tegen die opgelegde levenslange gevangenisstraf. Volgens hen is het geen moord, maar doodslag. Waarom vinden ze dat?
1: Dat komt vooral omdat ze vinden dat K. Verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft in de jaren voor de dubbele moord meerdere hersenbloedingen gehad en ook een infarct gehad. En dat heeft geleid tot hersenschade. En hierdoor zou hij moeite hebben om impulsen onder controle te houden en snel overprikkeld zijn. Ja, en dat zou dan weer een rol hebben gespeeld in het handelen van de verdachte, zo vindt de advocaat. En zo zijn er ook volgens de advocaat aanwijzingen voor een vorm van dementie. Deskundigen hebben dit trouwens tijdens de rechtszaak in Assen eerder weersproken. Maar ja, K. en zijn advocaat blijven hierbij. En dus mag het gerechtshof hier nu over gaan buigen.
0: Ja, dat is de komende 3 dagen. Het was natuurlijk een gigantisch nieuws destijds. Kun jij nog eens schetsen wat er precies is gebeurd op die 16 januari 2024?
1: Ja, na die dag in januari 2023 verkoopt Richard K. zijn ouderlijk huis aan het echtpaar Sam en Ineke. En na de overdracht van die woning ontstaat er al snel een conflict, een zakelijk conflict. En dat wordt ook een persoonlijk conflict. Er volgen over en weer aangiftes van bedreigingen, stalking, smaad. Ja, beide partijen houden elkaar goed in de gaten, letterlijk. En bij en om de woning van het stel. Aan de Bargerweg worden dan ook camera's opgehangen. Ja, en een jaar later, op 16 juni, eindigt de ruzie in die drama. Die dinsdagochtend stapt Ineke in de auto om haar dochter naar school te brengen. En even later stapt ook Richard K. in zijn auto en hij rijdt naar zijn voormalige ouderlijk huis. Hij komt Ineke tegen als zij op de terugweg is van school. Zet zijn auto dwars op de weg, stapt uit en loopt op slachtoffer af. K. schiet 4 keer door de autoruit. Ineke overlijdt uiteindelijk aan een schot in haar hoofd. En daarna rijdt K. op hoge snelheid door. Vervolgens door een besneeuwd landschap naar de woning van Sam en Ineke. Belt aan. Een 12-jarige zoon doet open. En voor de ogen van de jongen wordt de vader door grof geweld om het even gebracht. Terwijl hij buiten nog op de vlucht is. Sam die wordt neergestoken, gestoken en geslagen. En daarna gaat K. nog live op sociale media, waar hij zijn daad bekent. En even later wordt hij aangehouden door de politie.
0: Ja, dat is allemaal op die 16 januari 2024. Het OM klaagt hem aan voor dubbele moord en eist een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank ging daar dus in mee vorig jaar. Waarom?
1: Ja, volgens de rechter omdat K. Op gruwelijke en nietsontzettende wijze Ineke en haar partner Sam om het leven bracht. De daden van K. zijn door verschillende camera's bij de woning vastgelegd. Ja, daarop is dus alles te zien. De rechter zei daarover destijds: ik geloof best dat u geëmotioneerd was, maar er is geen sprake van een opwelling. Ook nam K. Voorbereidingshandelingen voorafgaand aan beide moorden. Hij schakelde de woning, de camera bij de schuur uit. Ook ging hij zwaar bewapend op pad. En de rechter gelooft niet dat K. nog een laatste gesprek wilde met het paar. En ook niet dat hij buiten zin raakte door het getoeter van Ineke in de auto. En daarom vindt de rechter al met al dat de gedragingen van hem in beperkte zin kan worden aangerekend. Daarnaast rekent hij K. zwaar aan dat hij voor eigen rechter heeft gespeeld. Nadat hij het geloof in de rechtszaak kwijt zijn geraakt. De rechter zei toen: u heeft een flagrante inbreuk gemaakt op de rechtsorde. K. toonde wel spijt tijdens de zitting. Dat was begin februari. Maar de rechter zei daarover: uw brouw lijkt meer op de gevolgen voor uw familie te slaan dan op het eigen handelen. En K. lijkt nog telkens rechtsvaardiging te zoeken voor het doden van het echtpaar. En de rechter zei daar ook over: u heeft jonge kinderen hun ouders ontnomen. Er is geen enkele rechtvaardiging voor wat u heeft gedaan.
0: Nee, ja, de belangrijkste vraag tijdens dat hoge beroep de komende dagen is dus vooral: was het een vooropgezet plan of gebeurde het toch in een opwelling?
1: Ja, klopt. Die vraag moet het Hof gaan beantwoorden. En om daarachter te komen gaan ze vooral het medisch dossier in. Hij is eerder onderzocht. Toen zijn er ook scans gemaakt van zijn hersenen. Dat is nu niet opnieuw gedaan, maar het Hof moet wel van twee deskundigen een herbeoordeling doen. En dat gaat over die medische situatie ten tijde van de dubbele moord. Dat komt allemaal aan de orde. En ook is zijn partner opnieuw gehoord. Omdat zij hem diezelfde fatale ochtend nog heeft gezien, ziet het Hof een mogelijkheid uit dat zij misschien iets kan vertellen over de psychische situatie waarin zij K aantrof. En voor de rest zal het vooral een herhaling zijn van zetten. Want dat hij Sam en Ineke om het leven heeft gebracht, dat staat wel vast.
0: Ja, goed. Het gaat 3 dagen duren, dat hoge beroep daar in Leeuwarden. Jij volgt die zaak de komende dagen, die om 9 uur straks begint. En op de website houden we daar ook een live blog over bij. Stefan, succes en dank voor nu.

0: Radio Medley op Radio Drenthe samen met Jennifer Warnes en I've Had the Time of My Life.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Het is 31 augustus vandaag. Een dag die zoals iedere dag zijn eigen geschiedenisboek heeft. Mooi moment om daar eens in te duiken, want wat is er in het verleden zoal gebeurd op deze 31ste augustus? Op deze dag in 1913 wordt deze club opgericht.

0: Ja, de Philips Sportvereniging PSV, een sportclub voor en door medewerkers van Philips. Werknemers konden verschillende sporten doen, waaronder voetbal. Die club is vandaag dus 113 jaar geleden opgericht. In 1970 bezetten 33 Zuid-Molukkers de Indonesische ambassade in Wassenaar. Ze protesteren tegen het aanstaande bezoek van de Indonesische president Suharto. Na bemiddeling beëindigen ze de actie. En een onvergetelijke dag voor judo in Nederland is 31 augustus 1972. De Amsterdammer Wim Ruska wint Olympisch goud.
1: Laan hoog, links in de kraag, ziet u. En dan gaat hij meestal links aanvallen.
2: Ja! Dit is het punt. Prachtig, prachtig. Gouden medaille voor Willem Ruska. Ongelooflijk.
0: Ja, het is niet de eerste keer dat Wim Ruska daar goud wint. Hij pakt ook een tweede titel. Zowel in de zwaargewichtklasse als in de openklasse wint hij uiteindelijk goud. Op 31 augustus 1974 valt het doek voor een populaire zeezender, Radio Veronica en ook Radio Noordzee. Door de nieuwe anti-zeezenderwet mogen ze niet meer uitzenden. Ondanks hevige protesten moeten ze dus stoppen. Op Radio Noordzee zijn dit de laatste woorden.
3: Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.

0: Ja, en als een nachtkaars ging het uit. Mooi nieuws is er in 1975.
1: Ja, hij lacht, hij zwaait nog 100 meter. 100 meter en Henny Kuiper gaat zwaaiend, jubelend over de streep. Nog even, Henny Kuiper wordt wereldkampioen. Fantastisch, Henny Kuiper wereldkampioen.
0: Nou, mooi. En tot slot nog een bericht waarvan je misschien nog wel weet waar je was toen je het hoorde. Een ongelooflijk donkere dag. Het was een zomerse dag, dat wel. Maar die kleurde ongelooflijk donker toen bekend werd dat prinses Diana verongelukt was in een tunnel in Parijs.
2: Diana zat in een auto met haar vriend, de Egyptische miljonair Dodi Al-Fayed. En het tweetal probeerde met hoge snelheid te ontkomen aan een groep persfotografen, zogenoemde paparazzi op motoren. Behalve Diana kwamen ook Dodi en de chauffeur van de auto om het leven. Alleen Diana's lijfwacht overleefde de crash.
0: Ja, het werd dus een gitzwarte dag. De prinses van het volk werd ze wel genoemd. Diana overleden op deze dag in 1997. Ze was nog maar 36 jaar. Op haar uitvaart zong Elton John dit speciaal voor haar geschreven nummer. Goodbye.

0: those in pain, now you belong to heaven.
1: Ja, speciale vertaling dus van Candle in the Wind van Elton John. Ik zie hem zitten achter zijn piano. Ongelooflijk kippenvel. Dan zijn er ook mensen jarig vandaag. Congratulations and celebrations. Want op deze dag geboren Richard Gere. Hij is 77 jaar. Floortje Dessing, de presentatrice, is 56 geworden. En wielrenner Fabio Jacobs is ook jarig. Hij is 30. Het is ook nog de geboortedag van Van Morrison. Geboren op 31 augustus 1945. En hij trakteert bij deze...

wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel.

0: vrijdag 11 september de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
1: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, lekker slapen.
1: Dekkerslapen.nl.
3: Goedemorgen Drenthe, het is 1 minuut over 7:30. Het laatste nieuws uit de provincie, Marita Slip, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Aan de Raadakkers in Anlo komen mogelijk verplaatsbare woningen. De gemeente Aanhunsen is daarmee bezig. De woningen zijn bedoeld voor mensen die een betaalbare huurwoning zoeken, zoals starters, alleenstaande, statushouders en reguliere woningzoekenden. De verplaatsbare woningen krijgen in eerste instantie een plek in Anlo en blijven daar ongeveer 10 jaar staan. Daarna worden de woningen verplaatst naar Anne, waar ze een permanente plek krijgen. Twee gewonden bij een ongeluk langs de Oude Dijk in Eeksterveen. Een auto kwam gisteravond in de sloot terecht. In de auto zaten 4 mensen. 2 van hen zijn meegenomen naar het ziekenhuis. En de man die honderden nakomelingen kreeg als donor woont in Assen. Dat zegt een van de vrouwen die hij hielp. Simon, zoals de donor heet, stuurde moeders via WhatsApp een brief waarin hij zegt dat hij zeker 199 nakomelingen heeft. En dat nieuws komt als een schok voor de moeders die hij hielp. En er is code geel afgegeven voor Drenthe vanwege zware onweersbuien vandaag. Ook kan er veel regen vallen, plaatselijk 20 tot 30 millimeter. En daarbij is hagel mogelijk en kunnen er windstoten tot 70 kilometer per uur voorkomen. Met name het verkeer kan hier heel veel hinder van ondervinden. De zware neerslag kan zorgen voor aquaplanning. Code geel duurt in onze provincie tot 6 uur vanavond. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
3: Ja, dankjewel, Marita. Dan naar Roland van der Zwaag voor het weer. Roland, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ruben.
3: Ja, je hoort op Marita zeggen, code geel vanmiddag.
5: Dan mag het KNMI op bezoek komen in Drenthe. En dan weet hij ook hoe het normaal gaat in Drenthe. Dat zijn andere mensen dan in het midden en het zuiden van het land. Het is gewoon een dag met een paar buien. En een paar buien met een koude bovenlucht, waarbij het temperatuurverschil ongeveer 40 graden is, met aan de grond tot 5 kilometer hoogte. Ja, dat geeft wel een paar buien. Dat geeft ook wel een bui. Een plensbui met een kans op een klap onweer. Dat geeft ook een bries uit het zuidwesten met windvlagen rond 40, 45 kilometer per uur. Maar laten we nou niet overdrijven dat het allemaal zo erg is. We hebben namelijk al neerslag had de afgelopen dagen. Het olie is van het wegdek af, dus we hoeven geen gladheid te krijgen. Hagel, storm en al die rotzooi, dat krijgen we allemaal niet. Dus nee, code geel mag de prullenbak in, dat heb ik al vaker gezegd. Maar wel, tussendoor, nu eventjes, het is lekker rustig. De zon is er mooi bij, het is gewoon vriendelijk weer. En dat blijft het vanochtend ook. Zei het wel dat de bewolking wat gaat toenemen. Later vanochtend rond koffietijd een eerste bui. En dan vanmiddag met die grote temperatuurverschillen, dan zullen er een paar nieuwe buien gaan komen. Die kunnen inderdaad af en toe even flink wat regen geven. Maar de ene plek verschilt gigantisch van de andere plek. Dus maar kijken wat we morgen krijgen.
3: Kijk, nou Roland, geen grote weercodes wat jou betreft, maar wel een beetje herfstig weer, hè?
5: Ja, nou, de temperaturen doen het goed. Het is een graad of 20 vandaag. Morgen hebben we zelfs temperaturen rond 21 graden. Dan is er een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Gaat het bijdraaien, wordt echt wel een windkracht 4 overdag. Morgen heb ik een droge dag in staan. Dat ene kleine buitje, dat vergeten we gewoon. Morgen hebben we 3-4 zonuren, dus het ziet er morgen goed uit. Ik noem het maar even periode met zon, stapelwolken, meest droog weer en 21 graden op de thermometer. Die 21, 22 graden, die houden we gewoon vast. Dus het wordt geen kil begin van september. De meteorologische herfst gaat dan wel beginnen, maar het weer ziet er sowieso op woensdag ook wel lekker uit. De zon is er in ieder geval bij. In de loop van de dag meer bewolking. En pas later volgt enige lichte regen, maar veel zal het allemaal niet zijn. Dus het ziet er nog goed uit, Ruben.
3: Kijk, dat zijn optimistische berichten. Roland, dank voor nu. Ik spreek je over een uurtje weer.
5: Ja, dat zo.
3: Hoi.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op Remel.

0: waterontharders.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.

0: Circle Sharky en A Good Heart. Het is 11 minuten over 7:30. Wel het betere spel, maar een ijskoude afrekening. 4-0. Zo laat de wedstrijd van FC Emmen tegen VVV zich misschien wel het beste samenvatten. De Emmenaren hadden lange tijd de overhand, maar gingen uiteindelijk met een pijnlijke nederlaag naar huis. Verslaggever Mark Mertens zocht trainer Menno van Dam op na afloop.
1: Hoe kan het dat je hier met 4-0 verliest, terwijl je misschien wel de betere ploeg bent?
2: Nou, heel simpel. Heel slecht zijn in je eigen, rondom je eigen 16 meter gebied. En heel slecht zijn in hun 16 meter gebied. En dan kan je complimenten krijgen van het goede veldspel. Dan kan je in alle statistieken de wedstrijd winnen. Maar de belangrijkste statistiek is dat jij met 0 goals staat. En VVV staat met 4 goals. 2 wedstrijden, 8 goals tegen. Nou, dat is iets wat goed nabesproken moet worden. En daar moeten we wel mee aan de slag. Want uiteindelijk, als je zelf niet scoort, dan pak hier maar een punt met 0-0. En dan alleen dit was veel te makkelijk. En daar zaten ook heel veel individuele fouten in. En dat mag gewoon niet, want het waren simpele individuele fouten. Nou, en dat moet eruit en dan sta je dus met lege handen.
1: Ja, maar waar zit het dan in? Want we hebben elkaar gisteren ook gesproken op de laatste training. En je was zo aan het hameren, scherp beginnen. Is het dan toch een stukje scherpte? Is het toch misschien wat zenuwen? Is het de druk? Kun je je vinger erop leggen?
2: Ja, nee, nog niet. Maar dat ga ik wel onderzoeken. Je hebt zelf misschien wel het gevoel van, omdat je zo op dat moment eigenlijk beter bent in de wedstrijd, dat je het gevoel hebt, oké, wij zijn aan het scoren. En dat, ja, dus dat je daardoor misschien makkelijker gaat denken. En dat mag helemaal niet gebeuren. Want als er al één wedstrijd op 3-0, als wij nog de 3-1 op de paal schieten, daarna krijgt Freddy, dan zit je ook zo weer in de wedstrijd en dan met 20 minuten te gaan. Dus dat mag gewoon niet. En alleen ik wil wel weten van, hoe kan het? Hoe kan het dat wij alles wat we eigenlijk besproken hadden, komt allemaal uit. Nou ja, dus dan ligt dus ergens het verplaatsen naar de wedstrijd wanneer de druk opkomt. Ja, dan ligt het wat anders. En dat, alleen ik denk wel dat we dat krijgen we wel boven water.
1: Als je nu terugkijkt, heb je het gevoel van, oh ja, we hebben wel alles eraan gedaan om naar hier een resultaat te halen?
2: Nou ja, dat is gewoon op gevoel op dit moment. Ik zei, misschien hebben we wel veel te veel gefocust op het aan de bal de wedstrijd willen gaan beslissen. En dan, want die ruimtes lagen er ook. Zij gaven zoveel ruimte om te voetballen. Misschien zijn we ook wel gewoon in die val gevallen. Want zij hadden de hele tijd die 2 voorop. Dus elke keer als je hem wel verliest, is het wel gevaarlijk naar voren. Nou, dan kan je vertrouwen op dat moment van, oké, we houden het voor elkaar. We hielden zelfs nog, wat ik gisteren zei, we iets behoudende. Onze 2 backs die bleven ook lager. Dus dan hou je eigenlijk 4 man lager. Ja, dus dan denk je van, oké, dat hebben we wel voor elkaar. Alleen, het lukte gewoon op dat moment niet.
0: Anders een teleurgestelde trainer Menno van Dam in gesprek met Mark Mertens, mijn collega-verslaggever. Na afloop van de verloren wedstrijd tegen VVV gisteravond. Lange tijd om te rouwen is er niet. Komende vrijdag speelt Emma alweer thuis tegen FC Volendam. Zometeen is een blik op het nieuws ook van buiten de provincie. Is muziek van Rick Vinken nu. Dit

0: uit de regio.
1: Muziek in de Drentse taal.
0: En leuke prijzen.
1: Volgende week maak je kans op
0: een accuschroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Dit is Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Supremes op Drenthe en Baby Love. Ja, wat gebeurt er zoal ook buiten de provincie? Daar gaan we het eens over hebben, Marita. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we beginnen in Groningen, want daar staat al enige tijd een verdeelstation in de brand, hè?
1: Ja, in Meeden. Dat is een lastige brand. Die brand is namelijk ontstaan onder het verdeelstation, dus in een kelder. Daar staat koelolie in de brand. Nou, dat kan je niet blussen met water. Dus dat maakt het allemaal extra lastig. Daarbij kan de brandweer er dus ook erg moeilijk bij, omdat het in een kelder is. Ja, die brand die gaat dus nog wel eventjes duren. Er veel overlast ook voor omwonenden. Ondertussen krijgen die dus het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Ja, de verwachting is dat ze of tot morgen of woensdagmorgen dus nog wel bezig zijn met die brand. En ondertussen vinden omwonenden ook allerlei branddeeltjes op hun auto of op voorwerpen in de tuin van die brand. Nou, de veiligheidsregio zegt als dat gebeurt even alles goed wassen met water en zeep en dan zou er niks aan de hand moeten zijn. Dat verdeelstation is trouwens uit voorzorg uitgeschakeld.
0: Oké, okay, ja goed, en als je inderdaad een moestuin hebt in de buurt, dan kun je beter ook de oogst toch weggooien, begrijp ik. Hè?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat dat verstandigst is, ja.
0: Geen goud voor de Nederlandse ploegen op het WK hockey in eigen land. De vrouwen verloren van Argentinië in de finale en kregen een zilveren medaille. En de mannen grepen mis bij het brons. Oud-hockey-international Sander de Wijn benadrukte in Langs de Lijn dat we in Nederland misschien te veel gewend zijn geraakt aan het winnen van goud. En dat zag hij vooral in de finale bij de vrouwen.
2: De momenten dat het even moeilijk was, dat er toch voor mijn gevoel een gebrek was aan een stukje proactiviteit. Misschien initiatief, verantwoordelijkheid pakken en nemen. Om echt die medaille te gaan halen in plaats van dat die wel even naar je toe komt.
1: Ja, nou gaan we door met het verhaal uit Cyprus over dat schip wat daar gezonken is. De kapitein en de rest van de bemanning, dat weten we inmiddels van die veerboot die gisteren dus bij Noord-Cyprus omsloeg, die zijn gearresteerd. Waarvan ze verdacht worden, dat is nog niet bekendgemaakt. Het ging gisteren in ieder geval flink mis, kort na vertrek. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Ja, en nog altijd worden er 18 vermist, zegt deze NOS-correspondent.
2: Nog steeds enorm.
0: Oh, sorry, dat was mijn fout.
3: Gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
0: Ja, verschrikkelijk nieuws daar in Cyprus. En hoe die veerboot kon omslaan is ook nog niet bekend. Het schip ligt nu op de bodem van de Middellandse Zee. En dan is er ook nog dat bizarre verhaal van massasaaddonor Simon.
1: Ja.
0: Ja, dat is een bizar verhaal, Marita.
1: Ja, Nieuwsuur meldde afgelopen week dat die spermadonor, want daar hebben we het over, 121 kinderen zou hebben verwekt. Simon laat nu zelf van zich horen. Hij woont trouwens in Assen. Hij komt uit de omgeving Groningen, maar hij woont in Assen. Hij heeft namelijk afgelopen zaterdagavond een groepsapp aangemaakt met daarin ruim 35 ouders die gebruik hebben gemaakt van hem als donor. En daarin laat hij weten dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, dus dat is een beetje meer. Ja, en mogelijk zelfs nog meer dan die 199. Nou, inmiddels zou hij gestopt zijn met het doneren van sperma. Hij gebruikte trouwens meerdere namen. Jesse, Johan, Daan, Sam, Maarten, het kwam allemaal voorbij. Hij doneerde aan meerdere spermabanken, maar gaat vooral buiten de klinieken te werk. UMC in Groningen gaf eerder al aan dat ze in 2021 al niet meer met hem wilden werken als donor, omdat ze zich dus al zorgen maakte over het aantal donaties. Ze vonden het genoeg. Nou, Simon legt dus via het internet contact met wensouders. Ook zou hij seksueel getinte appjes sturen. Ja, vrouwen maken zich grote zorgen. Die willen dat hij stopt. Hij zegt nu zelf gestopt te zijn.
0: Nou, laten we dat hopen. Want het is natuurlijk een ongelooflijk groot probleem als er van één iemand zoveel nakomelingen zijn.
1: Ja, en hij zegt ook dat het niet alleen maar hier in Nederland is geweest, maar ook in Duitsland en Engeland. Hij schijnt toch ook wel in Europa werkzaam, zeg maar, als donor te zijn geweest.
0: Nou, hopen dat dat in ieder geval nu stopt. En dat verhaal zal nog wel een verdere staart krijgen. Marita, dank voor nu. Voor dit overzicht dus van nieuws. Ook buiten de provinciegrenzen. Het is even voor 8. Ik heb deze toch voor je. Er is James Blunt nu. En Stay the Night.

0: al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
11: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
10: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
12: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
10: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
13: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
14: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen, Drenthe.
19: Ja, Drenthe, een heel goedemorgen. 31 augustus, de maandag. Laatste dag van de maand alweer. Morgen begint de meteorologische herfst. Op 1 september dus, al voelt het buiten de laatste dagen alsof de herfst zijn intrede al heeft gedaan. Judith is er niet vandaag, ik start er graag met je op, doe ik niet alleen. Want Marita is er nog steeds. Marita, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: Wat is er zoal in het nieuws vandaag? Het gaat goed met kraanvogels in Drenthe. In het Leggerderveld bij Hogesmilde is zelfs een kraanvogel jong uitgevlogen. Nou, dat is bijzonder. Hoe bijzonder vraag ik straks aan Hans Krol van Natuurmonumenten. Natuurlijk pelgrim Bargepke, die is onderweg naar Fatima in Portugal. En volgens mijn administratie is hij op dit moment in Lourdes. Nou, ik bel hem straks om te kijken hoe zijn reis verloopt. En Aldert is op tjak. Hij duikt zometeen in de geschiedenis van Van Gogh in Hogeveen. Nou, dat en nog heel veel meer nieuws uit de provincie.

0: Norada Michael Walden maakt het 8:10. Drenthe, goedemorgen.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, die is afgereisd naar Hoogeveen. En als ik de beelden zo bekijk, dan moet je me van me aannemen. Je kunt ze, als je de tv in de buurt hebt, in ieder geval zien op televisie. Je bent er per boot heen gegaan, Aldert, of lag die boot er al?
3: Oh, nee, dat dacht ik niet, want ik heb geen vaartbewijs, Ruben. Dus dat giet hem niet wat. Nee, maar dat mag ik me zo niet. Nee, ik ben hier gewoon met de auto naar Hoogeveen in. Maar mensen inderdaad die de beelden erbij hebben, die zien hoe strak het water erbij ligt van Hoogeveense Vaart. Of moet ik al zeggen, Albert, de verlengde Hoogeveense Vaart?
4: Nee, dit is Hoogeveense Vaart. De verlengde Hoogeveense Vaart, die begint zeg maar op de cruising van de driesprong naar Noorderschut toe.
3: Oké.
4: Okay. En dan hij nog een sluis.
3: Ja.
4: En hij bij Noorderschut door de sluis bent, dan is het
3: dan verlengde. Dan komen we op de verlengde Hoogeveense Vaart. Goed.
4: Want dit stuk kanaal tot aan Noorderschut, door mensen in 1624 met begonnen te graven, zeg maar, voor de turfwinning.
3: Dan moet wel eerst duiden, Albert, wie je bent. Dat is Albert Wolter, die is voorzitter van de hoe heet het, stichting?
4: Stichting Drentse Praam.
3: De Drentse Praam. Nou, er zit geen praam waar die bij ons ligt.
4: Nee, dat klopt.
3: Nee. Maar is dat wel aan het water, nou, zowat met in Hoogeveen, niet helemaal, maar wel zowat?
4: Aan de kanaalweg. Wij ligt nabij het centrum, zeg maar, aan de kanaalweg. En het kanaal is weg van de kanaalweg.
3: Ben je een prachtige boot, de Verwisseling. En dat is de boot, en ik ben hier een paar jaar geleden ook geweest, Albert. Maar dat had te maken toen met het Van Gogh, hoor.
4: Ja.
3: En toen is ook dit allemaal in gang gezet, hè? Deze boot en die tocht die jullie maakt.
4: Ja, dat klopt. Zeg maar, wij waren dus aanvankelijk bezig met een andere boot om door tochtje mee te organiseren. Maar de stichting wou graag een eigen boot hebben. Dus we waren ons doorop aan het oriënteren. En toen kwam Van Gogh. En toen bleek er opeens dat er mogelijkheden waren om geld te krijgen. En kwam alles in de versnelling. En toen hebben we dit bootje gekocht.
3: Ja, want Lau even doen. De grote Van Gogh, die heeft hier over dit water varen richting het oosten van Drenthe.
4: Ja, je moet je voorstellen dat de Hoofdstrode was vroeger ook kanaal.
3: Ja.
4: En als hij naar Nieuw-Amsterdam wilde, dan veur hij door de Hoofdstrode in. En dan ging je op de cruising bij de Willemskade ging je rechtsaf. En dan kwam je hier langs. En dit is nou de industriehaven. En die is natuurlijk aanmerkelijk verbreed.
3: Yeah.
4: Maar het is toch van oorsprong. En zo gauw hij door de brug om de oost bent, dan heb je ook het oude kanaal zoals het dus toen de graven is op die breedte.
3: Ja, ja.
4: Ja.
3: Dus er bent nog wel plekjes zoals het toen nog uitzag.
4: Als je dus naar Amsterdam vaart, dan heb je eigenlijk het hele beeld zoals Van Gogh dat ook gezien heeft. Dus
3: ja.
4: En dat is toch wel uniek. En vandoor dat wij dus ook tochtjes organiseert. Zeg maar, ook nog tot aan Zinden, tot aan de Driftbrug. En dat is dan een combinatie van een vaarfietstocht.
3: Ja.
4: Dus je kunt 's morgens varen en 's middags fietsen en omgekeerd.
3: Ja.
4: En in Zinden, daar hebben wij ons Drentse Praamterras. Er zit een mobiele bouwkeet met een wc erin.
3: Ja.
4: En daar hebben we een mobiele keuken. En dan bakken we pannenkoeken. En worm pannenkoeken.
3: No?
4: De Hoogeveeners, die hadden vroeger de bijnaam Hoogeveense pannenkoek.
3: O ja.
4: Want hier op de heide, zeg maar, op die veengrond, daar kun je heel goed boekweit verbouwen. En daar bakten ze dus pannenkoeken van.
3: Ja, ja,
4: dus zij aten ontzettend veel pannenkoeken.
3: Ja, precies.
4: Nou, dus is zo, dat brengen we weer in ere, zeg maar, van we gaan weer pannenkoeken eten. En ze mag ons zo nu.
3: Dus die mensen die met je metvaart, die beleeft helemaal Van Gogh, zoals wat Van Gogh wel ook gedaan heeft.
4: Zo is dat. En er komt nog bij dat wij een exclusieve film hebben laten maken voor ons, en dat Van Gogh aankomt met de trein in Hoogeveen. En dan stapt hij uit het moderne station.
3: Ja.
4: En even later schroeft door de oude beelden achter. En hij komt de zoektocht, zeg maar, van old en nieuw tegen.
3: Ja.
4: Nou, dat laten we dus zien op verschillende tochten.
3: Ja.
4: En dan hebben we dus morgen de Boerenmiktocht. Die start dus bij onze vertrekunit. Dat is hier een klein eindje verderop.
3: Ja.
4: En dan begint ze, zeg maar, in de unit. Kreeg ze eerst die film te zien van Van Gogh.
3: Ja.
4: Onder het genot van een plakje boerenmik.
3: Elke keer meer.
4: En wat is een plakje boerenmik? Dat is eigenlijk een simpel plakje brood met kees.
3: Yeah.
4: En daar wou vorig jaar met de start. En mensen kwamen met hoge verwachtingen binnen. En toen was het een gewoon plakje brood met kees. En dat hebben we nou veranderd. Dus we hebben nou de speciale Drentse Praam boerenmik.
3: Die is wat dikker?
4: Ze krent, nee.
3: Ook al zit er misschien wat meer kees over zo.
4: Maar wel roomboter.
3: Ja, ja, ja.
4: Maar eigenlijk met die boerenmik willen we dus laten zien, zeg maar, hoe de mensen vroeger sober leefden.
3: Ja. Maar dit doen we al een paar jaar intussen.
4: Ja.
3: Hoe is de belangstelling eigenlijk?
4: Nou, het is zo, die is groeiende.
3: Ja.
4: Maar het is zo van, wij hebben dit probleem had dit jaar dat onze site geregeld eruit lag. En dus er moest constant aan gerepareerd worden.
3: Oh.
4: En dat heeft ons vast en zeker heeft ons dat erg wat omzetten kost.
3: Ja.
4: Dus ja, we zitten dus dit jaar magertjes bij.
3: Je kunt bij de radio hebben, Jan, dan wordt ook veel beter.
4: Ja, zeker.
3: Maar hoe vaak ga je dan, want die gaat dan die kaart op, hoe lang duurt zo'n dag? Want die moet ook rum komen.
4: Nou ja, maar zeg maar, als hij dus naar Zwindel gaat, dan vaar hij een halve dag en hij fietst een halve dag. Dus je bent de dag onderweg.
3: Oké.
4: Maar hij
3: moet de fiets metnemen dus?
4: Wij hebben een speciale aanhangwagen waar de fiets opgezet wordt en die wordt er naartoe getransporteerd.
3: Oké.
4: En dan fietsen dus de speciale Van Gogh-route. Hè? Mm-hmm. Dus een fietsenroute van Gogh, zeg maar, die fietsen dus.
3: Ja.
4: En, maar goed, de boerenmiktocht, die giet dus tot aan Noordse Schut.
3: Ja.
4: En in Noordse Schut, daar hebben we een plaggenhut staan. En door is het veenvolk, die beeldt door al de beroepen uit. En die vertelt over het leven van vroeger. En die hebt ook onderwijs spelletjes en daar staat het meest mee duurt om dat te gaan doen.
3: Ja, ja.
4: En dat is dan de boeren doen we met de boerenmiktocht. Hetzelfde tochtje doen, en dat is de ijskoolvaartocht. Dan gaat de kinderhoud mee, die krijgt hetzelfde te zien. En alleen die gaat naar een café Troost toe, heeft een penning en dan kunnen ze allemaal een ijsje halen.
3: Ja, precies.
4: Nou, en daar hebben we dus dit jaar weer heel goed mee gescoord.
3: Hoe vaak heet die tocht dan?
4: Eén keer in de 14 dagen.
3: Ja.
4: En we deden dat vorig jaar iedere week.
3: Ja.
4: En toen kwamen we erachter dat we onszelf zaten te concurreren. Want het is zo, dan hij voor iedere dag een paar opgaves en dan kun je eigenlijk geen rendement maken. En nou doen we het in de één keer in de 14 dagen en dan hebben we dus gewoon veel beter rendement. Okay. Zeg maar dat er meer mensen met één tocht mee gaan.
3: Ja, maar hoeveel kunnen wij dat op deze boot?
4: Je kunt er 12 kunt er mee.
3: Ja.
4: En worden er maar 12. Als je een klein vaarbewijs hebt en zo'n boot, dan mag je met een klein vaarbewijs niet meer als 12 mensen vervoeren.
3: Ja, okay.
4: En dat heeft een nadeel, want we hebben natuurlijk gezegd, nee, groep men die met 23 man kunnen niet bargen. Maar het voordeel is, zeg maar, en dat merk je dus ook, dat omdat het zo kleinschalig is, is het intiem en mensen genieten er enorm van.
3: Ja, ja? Nee, snap ik. Maar goed, dan moet je, neem ik aan, even opgeven, Albert, hoe doen we dat?
4: Het is zo via de site, hè?
3: Ja, als dat werkt dan, hè?
4: Als je werkt. En als je niet werkt, dan ziet er een telefoonnummer bij, dan bel je en dan komt het alsnog voor elkaar.
3: Ja, en die site het?
4: www.drentsepraam.nl.
3: Ja, je hebt ook een grote pet staan, drentsepraam.nl. En die eerste volgende tocht is?
4: Morgen.
3: Oh, dan wordt het enige haast is dus geboden. Ja, meld je aan via drentsepraam.nl.
4: En over 14 dagen, dan heb je weer zo'n boerenmiktocht.
3: Ja, ja.
4: Dus als je denkt van jongens, dat red ik morgen niet.
3: En hoeveel komt er nog van het jaar?
4: Het is zo, we hebben op dit moment, zeg maar, we vatermoord september nog.
3: Ja.
4: Dus we hebben er dus nou eigenlijk nog twee, hebben we dus te gaan.
3: Ja.
4: Alleen, als nou opeens de belangstelling groot is, dan zetten we de zooiamine bij op en dan doen we nog wat extra.
3: Oh.
4: Want je hebt ook heel vaak dat mensen bellen voor een speciaal tochtje met een familie dat ze wat wilt. He? We gaan van de week ook nog een keer op en neer naar de nieuwe Brugsluis.
3: Ja.
4: En, want op dit moment is het een beetje lastig om naar Zwindel te varen, omdat er dus kroosvorming is. En dan krijgen we problemen met ons koelsysteem.
3: Oh,
4: en er zit een hele barrière zit er in de sluis van Noordse Schut.
3: Jongen, als Albert de reisleider is aan de weg naar Echte Goor, een kwartje in en Albert houdt nooit weer op. Dat wordt een hele lange tocht. Maar wees welkom, alle Van Gogh van Drenthe. En meld je aan bij drentsepraam.nl. Want er zijn een paar tochtjes in september.
0: Oh.
3: Maar dan bent daar wel de lessen van dit seizoen. Dus wees erbij.
0: Albert, dankjewel. Oh, ik heb zin in.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar Opjak. @ntvdrenthe.nl.
0: Nou goed, lekker zeg. Pannenkoekje op zijn tijd. Zometeen ga ik het hebben over kraanvogels. Dan gaat het goed mee in Drenthe. Dat is ook mooi nieuws, zeg. Eerst op mijn beste Frans. Dit is Gérard. Dag nogmaals.
1: Voici les clés pour le chaos.

0: ville.
1: Voici les clés van Gérard Lenormand. Goed met de kraanvogels in Drenthe. Op meerdere plekken groeien jonge kraanvogels succesvol op. Voor het eerst is er zelfs een kraanvogeljong uitgevlogen op het Legelderveld. Maar er zijn ook uitdagingen. Zo maakt de droogte het voor jonge vogels moeilijker om genoeg voedsel te vinden. Ik spreek erover met Hans Krol. Hij werkt voor Natuurbeheer, Natuurmonumenten. Goedemorgen, Hans Krol. Goedemorgen.
2: Ja, doe een goedemorgen.
1: Ja, kraanvogels. Voordat we het daarover gaan hebben, wil ik wel even weten, hoe ziet zo'n vogel er ook weer precies uit?
2: Het is een grote vogel. Hij is van 1,50, 1,70 lang en hoog. Dus het is een opvallende verschijning in onze natte heidegebieden.
1: Ja, precies. Nou, er is dus nu een kraanvogeljong uitgevlogen op het Legelderveld. Hoe bijzonder is dat?
2: Ja, dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk. Kraanvogels vestigen zich meestal niet zomaar ergens. Een gebied moet echt op vele fronten geschikt zijn. Voldoende rust, voldoende voedsel, veiligheid en voldoende natte delen om veilig te kunnen broeden. En een territorium van zo'n kraanvogelpaar is mooi. Een nest maken is nog mooier, maar uiteindelijk draait het toch om de jongen die kunnen uitvliegen. En dat er in het allereerste broedpaar in het Legelveld direct een jongvliegvlug is geworden. Ja, dat laat toch wel zien dat het gebied daadwerkelijk geschikt is als kraanvogelgebied. Zegt wel iets over het gebied zelf.
1: Ja, wat zegt dat dan?
2: Kijk, de kraanvogel is eigenlijk een soort van ambassadeur voor gezonde natte natuur. Dus als kraanvogels ergens gaan succesvol broeden, zegt dat veel over de kwaliteit van het gebied. En zeker als er een jong groot wordt gebracht, vliegvlug, dat is toch een hele opgave voor dat soort ouders. Ja, dan zegt dat voldoende over dit soort natuurgebieden.
1: En dat is op zich positief nieuws. De afgelopen jaren ook een toename dus van die kraanvogels in Drenthe, of niet?
2: Ja, toename. Ja, en het stabiliseert zich in ieder geval. Het gaat goed eigenlijk met de kraanvogelpopulatie in Nederland. Of de, noemen we eigenlijk de Nederlandse en Duitse populatie. We hebben in Europa ongeveer 500.000 kraanvogels vliegen. En daar gaat het eigenlijk best wel goed mee.
1: Dat is ook fijn om te horen. Ik zelf denk ook aan ooievaars. Die hebben natuurlijk de laatste jaren ook enorm zien groeien. Gaan we dat bij die kraanvogels dan ook wel zien?
2: Nou, er zit wel een stijgende lijn qua kraanvogelpopulatie, dat wel. Maar vooral die ooievaars, die hebben natuurlijk een x aantal lokstations hier in Nederland gehad die ooievaars lieten opgroeien. En zo is die populatie weer tot stand gekomen. En je moet wel zo zien dat de kraanvogel is helemaal op eigen beweging deze kant weer opgekomen en heeft zich hier weer succesvol gevestigd. En dat komt ook door vooral het goede natuurherstel waar we met z'n allen aan werken in Drenthe en Friesland.
1: Ja, meer kraanvogels, dat klinkt dan positief. Maar volgens mij is het ook wel een zorg, want concurrentie en onrust tussen broedparen is ook wel iets wat kraanvogels wat voorkomt. Hoe zit dat precies?
2: Ja, je zou het ook als positief kunnen benoemen. De Nederlands-Duitse populatie groeit. En dat betekent dat alle jongen die uitvliegen, die moeten weer op zoek naar nieuwe gebieden. En we zagen dat inderdaad vooral dit jaar in Drenthe Vriezewold, in het Wapseveld. Daar zat altijd één of twee broedparen. En daar waren dit jaar iets van 3 broedparen actief. En die maakten elkaar eigenlijk een beetje het leven zuur. Het was eigenlijk iets te klein daarvoor. En er was zoveel gekrakeel, bij wijze van spreken, dat ze eigenlijk allemaal dat er maar één jong vliegvlug is geworden. En dat de overige paren geen jongen hebben grootgebracht. Maar goed, dat zegt dus meer over de populatiegroei. En dat die jongen echt aan het zwerven zijn en nieuwe gebieden aan het zoeken zijn. En ik denk dat ze op die manier ook het Legelveld hebben aangedaan. En ook omdat dat gebied nu geschikt is geworden voor dit soort vogels.
1: Ja, je zei net al, het Legelderveld, dat is dus nu een plek waar kraanvogels zitten. Dat komt mede omdat het gewoon een heel gezond natuurgebied is. Er is ook voldoende vocht. Maar goed, de laatste periode is het wel weer enorm droog geweest. Is dat ook merkbaar voor kraanvogels?
2: Ja, zeker hoor. Ik denk dat er is wel voldoende gebroed. En die kraanvogels broeden dan vooral het liefst bijvoorbeeld op eilandjes midden in heidevennen. Want dan zijn ze een beetje veilig voor predatie, voor vossen bijvoorbeeld. En daar beginnen ze dan mee te broeden. En op een gegeven moment in het voorjaar wordt het zo droog dat die eilandjes ook droog komen te staan. Ja, en dan ligt predatie op de loer.
1: Ja, precies. Als ik mijn wandelschoenen aantrek en ik wandel het Legelderveld op, kan ik ze dan makkelijk spotten? Moet ik ergens rekening mee houden?
2: Nou, ze forageren, dus ze zijn nog wel aanwezig in het leggen van het veld. Dus daar eten ze af en toe. Ik zou bijvoorbeeld op de graanakkers gaan kijken. Die zijn nu geoogst. En dat soort oogstresten, daar forageren ze momenteel op om zich een beetje op te vetten voor de winter.
1: Kijk, nou, dat is een goede om in het achterhoofd te houden. Het is natuurlijk best mooi om zo'n kraanvogel in het echt te spotten. Hebben ze veel last van mensen eigenlijk, of valt dat mee?
2: Nou, daar hebben ze wel last van. Ze zijn zeer verstoringsgevoelig voor mensen. En als ze te veel verstoord worden, dan verlaten ze ook hun nest. Ook al hebben ze al eieren gelegd. En verstoring is wel een van de oorzaken waardoor sommige broedsels niet tot stand komen.
1: Dus wel een beetje afstand houden dus.
2: Ja, absoluut. Ja, dat zou ik zeker doen.
1: Maar goed, we eindigen positief. Het gaat op zich goed met de kraanvogel in Drenthe. En dat is mooi nieuws. Dank Hans Krol, coördinator natuurbeheer van Natuurmonumenten. En een fijne dag nog.
2: Graag gedaan en jullie ook.

0: prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
4: Het is 8:30 geworden. Het laatste nieuws uit Drenthe. Marita Sleep, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Aan de raadakkers in Anlo komen mogelijk verplaatsbare woningen. De gemeente Aanhunze is daarmee bezig. De woningen zijn bedoeld voor mensen die een betaalbare huurwoning zoeken. Zoals starters, alleenstaande, statushouders en reguliere woningzoekenden. De verplaatsbare woningen krijgen in eerste instantie een plek in Anlo. En dan blijven ze dus 10 jaar staan. Daarna worden de woningen verplaatst naar Anne, waar ze een permanente plek krijgen. Drentse brandweerteams helpen mee om het vuur in een stroomverdeelstation in Meeden te bestrijden. Op de locatie van Tennet ontstond zaterdagavond brand. Gisteren kregen onder meer korpsen uit Rolde, Borger en Vries hulpverzoeken. De brandweer vreest dat het tot woensdagochtend kan duren voordat het vuur onder controle is. De man die honderden nakomelingen kreeg als donor woont in Assen. Dat zegt een van de vrouwen die hij hielp. Simon, zoals de donor heet, stuurde moeders via WhatsApp een brief waarin hij zegt dat hij zeker 199 nakomelingen heeft. En dat zijn er meer dan de 121 waar in eerste instantie over gesproken werd. Dat nieuws komt als een schok voor de moeders die hij hielp. En dan een waarschuwing voor het verkeer vanmiddag. Er kan namelijk in korte tijd veel regen vallen. En dat kan leiden tot aquaplanning op de weg. Ook kan het flink waaien en kan het gaan hagelen. En daarom is er code geel afgegeven tot 6:00 vanavond. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
4: Ja, Marita, dankjewel. En voor het weer schakel ik opnieuw naar Roland van der Zwaag. Roland, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Ruben.
4: Ja, hagel, wind vanmiddag.
6: Nou, ja.
4: Beetje herfstig, hè? Nou, die begint morgen officieel. Maar de temperatuur zijn een uurtje geleden is nog niet echt herfstig.
6: Nee, het is nu een graad of 15, 16. Vanmiddag een graad of 18, ruim 18 graden. Het is nu nog de meest droog. De buien zitten nu boven het IJsselmeer. Die zijn zich aan het vormen. De matige wind, de windmolens gaan bij ons nu heen en weer. Windkracht 3. Vanmiddag wordt het allemaal, want als die buien gaan overschuiven, gaat de wind aantrekken tot een windkracht 4 tot 5. Dan komen er ook dus losse buien. Voor. Sommige zijn wat gerangschikt met onweer. Windvlagen 40, 50 kilometer per uur als maximum zit er wel in op een enkele plek. Dus de ene plek krijgt een plensbui, de andere plek krijgt gewoon een regenbui. Er zullen wel een aantal exemplaren gaan volgen. Dus er komen ook in de namiddag en beginavond zullen die buien naar het oosten gaan wegtrekken. Dan wordt de atmosfeer ietsje rustiger allemaal. En morgen wordt het gevolgd door een rug van hoge druk. Die komt vanuit Frankrijk iets naar ons toe. Dus dat betekent dat de stabilisatie van de atmosfeer gaat komen. Geeft morgen ook perioden met zon en op een losse bui in het noorden van Drenthe na meest droog. Morgen dus van tijd tot tijd wat zon. Morgen ook daardoor hogere temperaturen. Vandaag dus 18 graden, morgen zeker wel 20 graden. En dat zijn eigenlijk de temperaturen die we mogen verwachten eind van de zomer. Begin van de meteorologische herfst morgen. Nou, de dagen daarna zien we dat we op een grensvlak zitten tussen ongeveer 30 graden bij Bordeaux, het zuiden van Frankrijk, midden- en Noord-Italië. Daar zit toch echt warmte. Terwijl het in Scandinavië al 15 graden is. En die temperatuurverschillen, ja, dat zorgt bij ons dat wij in die overgangszone zitten. Dus dan heb je meestal activiteit wat weer betreft. Gaan we ook wel zien, die fronten zitten bij ons in de buurt. Dus woensdag beginnen we goed met zon. 'S middag krijgen we meer bewolking, later een beetje lichte regen. Maar toch alweer 21 graden. Ook 21, 22 graden op donderdag. Dan wordt de kans op een paar buien weer groter. En de regenkans met in ieder geval ook wat meer wind gaat dan in ieder geval weer gebeuren. Dus dan zien we ook minder zon. Dus later in de week minder zon, meer wolken en een grotere kans op regen. Maar morgen en woensdag, prima dagen.
4: Van alles wat. Dankjewel, Roland. En we spreken je later.
6: Jo, fijne uitzending.
7: Hand of pols.

0: klanten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Hey Remol!
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: Smith samen met Nauhor en Drive Safe.
1: Ja, rijden doet hij niet. Lopen des te meer. Barry Gebke, de pelgrim vanuit Erika, vertrokken onderweg naar Fatima in Portugal. Barry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vorige week had je al Spaans bereik, dacht ik, hè, op je telefoon. Maar als ik het goed heb, zit je nog niet in Spanje. Ben je nog op randje daar? Want je zit in Lourdes, hè?
2: Ja, klopt. Ik ben zo blij. Ik heb Lourdes bereikt. Dat is voor mij een grote mijlpaal. En ik mocht hier nog een nachtje extra blijven. Dus ja, even bijkomen. Ik heb nieuwe schoenen die lang klaar voor mij. Ja, en de grote Pyreneeën die liggen achter mij. En ja, ik ben er helemaal klaar voor. Vandaag ga ik verder. En dan ik zit nu in de lage Pyreneeën. En dan gaat het gebeuren.
1: Dan gaat het gebeuren. Dan wandel je straks Spanje binnen. Maar even over Lourdes. Dat is natuurlijk een bedevaartsoord. Vertel eens, wat voel je daar? Wat zie je daar? Wat maak je daar mee?
2: Nou, dat is voor mij echt persoonlijk best wel een groot ding. Want mijn moeder ging er naartoe. Mijn oma diverse malen nadat ze onder andere mijn moeder was gestorven op jonge leeftijd. Dus ja, dat brengt heel veel emotie met zich mee. Het is een gigantische grote bedevaartsplek. En ik vind het mooiste dat s'avonds gaan ze allemaal in processie. En met kaarsen en overal vanuit de wereld zingt men het Ave Maria. En dat is een fantastisch gevoel. Ja, dat moet je meemaken. En ja, iedereen is gewoon gelijk dan. En mensen proberen, die vinden hier allemaal een kracht. En het is gewoon ook een hele mooie belevenis. Ook al ben je misschien niet religieus. Het is een fantastische samenkomst hier. En ja, natuurlijk is het ook commercieel. En is een gigantische kathedraal gebouwd op een simpele grot waar Maria is aan verschenen aan een arme hettersmeisje. Maar het is wel een hele mooie atmosfeer. Voor mij is het, wat ik zeg, een grote mijlpaal. En ik enorm blij dat ik hier al ben.
1: Ja, prachtig zeg. Een mooie mijlpaal. De afgelopen week, blik eens terug. Je had volgens mij ergens een engeltje op je schouder, hè?
2: Ja, nou, ik heb wel vaker in wat dingetjes meegemaakt. Ik denk, ik had een keer zo voor mij vol op een inslag en een blikseminslag. Nou, 2 meter voor mij, die sloeg in op zo'n elektriciteitspaal. En daarna zat ik op een bankje gewoon in een broodje erin. En toen viel er zo'n hele dikke tak van een kastanjeboom zo bam naast mij neer. En ik denk, nou, wat is dit? Maar ik voelde... Ik hoorde wat geluid en dat brak zo af. Maar ik keek ernaar en ik heb die grote taak met mensen aan de kant gesleept. En het was door de droogte. Ik heb Maria bij mij op mijn stok. Dus ik denk, ik ben weer ontsnapt en het gaat goed. Die verse keer natuurlijk ook die grote vuur. Wat hier speelde natuurlijk. Ja, een keer was ik ook voorbij die plaats Fontainebleau. En daar heeft ook flink het vuur, veel bos kapot gemaakt. Dus ik ontsnap nog wel een beetje de dans. Ja, of hoe je dat noemen wil. Maar het gaat heel goed en ik voel me gezegend aan alle kanten.
1: Ja, gelukkig. Fijn om te horen. Ja, je loopt weliswaar alleen, hè. De tocht maak je alleen. Maar onderweg kom je natuurlijk heel veel mooie mensen tegen. De afgelopen week ook weer geraakt, weer mooie mensen tegengekomen.
2: Ja, super. Ja, dat is zo mooi. Soms loop je inderdaad dagen alleen. Ik heb ook in het begin ook heel veel alleen gelopen. En soms dan loop je zo'n mensen, die loop je op in het bos. Die zitten een paar boomstam. En dan heb je dan een klink mee. Je loopt zo'n parang met elkaar op. En ja, we hebben een dorpsfeestje meegemaakt. Je hebt hier dan elk dorpje, is wel grappig. Heb je een soort van burgemeester. En er was een vrouw die nodig ze uit. En we hebben daar gewoon een dorpsfeest gehad. Gedanst met die burgemeester. En het was echt een andere dag. Hebben we de kerk speciaal mogen bezoeken. En ontbijt bij die mensen. En dat doe je dan met een stel andere wandelaars. En die zijn weer gestopt in Lourdes. En ik zie die nou in zo'n soort pelgrimsverblijfje. Nou, er zijn ook weer mensen die ontmoet je. Dus ja, je ontmoet steeds weer nieuwe mensen. En kijk, als ik alleen ben, dan heb ik vaak de ontmoetingen op de avond. Want dan zoek ik een plek voor de tent. Of liefst bij een kerkconnectie, maar dat is niet altijd mogelijk. Maar goed, zo heb je constant allemaal ontmoetingen. En ja, het mooiste van de mens komt erop. En je treft gewoon heel veel leuke mensen.
1: Verrast dat je nog eigenlijk, die goedheid van de mens, de gastvrijheid?
2: Ja, dat is elke keer weer voor mij zo'n wondertje. Dat vind ik fantastisch. Als ik ooit een boek ga schrijven, dan ga ik daarover een boek schrijven. Want ja, ik zeg, crimineel, iedereen helpt je. En dat is zo verrassend mooi. En op de manier hoe dat ook gaat, van een glas water tot soms zomaar slapen op de bank. En, ja, het is de goedheid van de mens komt boven. En ik vind het elke keer gewoon weer fantastisch. Dat is zo'n geweldige ervaring als je zo'n wandel pelgrimt, zeg maar, door streken, culturen en mensen, diverse soorten. En elke keer weer het goedheid mag ontvangen. Dat is elke keer weer een cadeau op zich. Dat is gewoon geweldig.
1: Prachtig. Ja, een inspirerende tocht. Mooi dat we daar iedere maandag even van mee mogen genieten. De komende week, ja, je zult Spanje wel binnenwandelen, denk ik.
2: Ja, volgende week moet ik wel. Het wordt wel de grootste klim, of de stijlste klim, moet ik zeggen, die ik ooit gehad heb. Dus van al die techniek, ik realiseerde mij ook dat ik nou totaal wel een 10.000 kilometer met elkaar heb kunnen afleggen. Ik loop dan met 20 kilo en dat wordt ook wel behoorlijk zwaar met die rugzak natuurlijk, als je zo heel stijl gaat. Maar ik heb er heel veel zin in, want het is een uitdaging, maar het moet ook gigantisch mooi weer met waterval. Ja, kijk, je zit dan op gebieden waar je misschien een hut hebt waar je kunt slapen. Maar ik heb net al gekeken, de weersverwachting leek goed. Dus ik moest ze kunnen pakken. En er zijn meer routes, je kunt ook omlopen. Maar ik ga gewoon voor de 3-4 dagen de stijlste route. En dat moet fantastisch zijn. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ben er wel klaar voor. Nieuwe schoenen en ik heb wat uitgerust hier. Bij Maria, bij de Maria Grot, zeg maar, van Lourdes. En ik ga de berg over en dan richting Zaragoza.
1: Ah, mooi. Heel veel succes. Doe voorzichtig. En we spreken je volgende week weer, Barry.
2: Ja, dat ga ik doen.
1: Oké. Hoi. Ah, mooi. Barry Gepke vanuit Lourdes is nog eventjes vertrokken vanuit Erika. En onderweg naar Fatima in Portugal.

0: Papa Joe. Het is 9:05.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, we begonnen vanmorgen met het hoge beroep tegen Richard K. uit Klazinaveen. Vorig jaar kreeg hij door de rechtbank in Assen een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op het echtpaar Sem en Ineke uit Wijtenveen. Verslaggever Stefan Klomp is bij dat hoge beroep dat 3 dagen gaat duren. En hij houdt ook een live vlog bij. En dat lees je vanaf zometeen via de app en onze website. Toen door naar de nederlaag van FC Emmen. Gisteren speelde de club uit tegen VVV. In Limburg verloren de mannen van trainer Menno van Dam met 4-0. Het was niet goed genoeg, zei Menno van Dam. FC Emmen zakte door naar de 5e plaats in het klassement. Het gaat goed met de kraanvogel in Drenthe, dat hoorde je ook. Ik sprak erover met Hans Krol van Natuurmonumenten. Hij is de natuurbeheerder daar. Het gaat goed dus met die vogel in Drenthe. Ondanks dat het soms moeilijker is voor vogels om eten te vinden in onze provincie. Dat komt dan weer door periodes van droogte. Er zijn zelfs weer jongen geboren op het Legwelderveld. En zojuist sprak ik met Barry Gebbeke uit Erica. Hij is nog steeds onderweg naar Fatima in Portugal. Hij heeft een mooie stop gemaakt in Lourdes. Goed, dan
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boeren.
0: Daar zit hij helemaal klaar voor een fijne nieuwe aflevering van Koffie en Keuvel. Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee?
3: Ja, goed.
0: Ja, vertel eens waarom.
3: Nou, ja, het weekend was iets anders dan gepland. Want ik had vrijdagavond een eetje met de schoonfamilie. Iedereen weer terug van vakantie. En lekker Chinees opgehaald. En ik ben een beetje ziek geworden.
0: Oh nee, tijd. Dat meen je.
3: Ja.
0: Oh, de Babi Panghang is even verkeerd gevallen. Begrijp.
3: Ik weet niet wat er mee aan de hand was. Dus toen, ik was de enige uiteindelijk van het hele stel. Dus, okay. Ik heb het hele weekend een beetje rustig aangedaan.
0: Ja, rennen naar de wc zeker. Of viewpay.
3: Ik zeg niks. Goed. Too much information.
0: Zometeen koffie en keuvel. Ik hoop dat je binnenhoudt.
3: Jawel, dat gaat allemaal goed komen hoor. Ja, en we hebben natuurlijk. De zomer is voorbij. Betekent dus dat we weer een beetje de normale programmering hebben. Ook weer dat er weer nieuwe muziek overal is. Dus vandaag heb ik de nieuwe single voor Van Dik Hout.
0: Van Dik Hout?
3: Ja.
0: Van Dik Hout zagen mijn planken.
3: Nou, dat dacht ik. Dus die hebben nieuwe werken uitgebracht. En het klinkt een beetje anders dan wij misschien wel van hun gewend zijn. Dus ik zou straks in het eerste uur zeker luisteren. En Marita is er. Dus we gaan weer lekker keuvelen over allerlei dingen. De wolven komen voorbij.
0: De wolven? Oeh, daar kun je het altijd goed over hebben in Drenthe.
3: Nou, niet die hier in Drenthe lopen, maar het is iets anders. Het is een televisieprogramma.
0: Oh, de wolven. Oh, goed. Nou, ik ken het niet. Ik ga luisteren. Dag, ja. Wim. Tot straks, hè.
4: Joe.
0: Hoi.
5: Mooi man.
6: Voor een compleet nieuw design.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
9: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
10: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 9 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
13: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
12: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
4: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
12: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, Now and Always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dat is verkeersinformatie, de A28. En dat wel Assen richting Zwolle. Ruim 10 kilometer stilstaand verkeer. Dat tussen Staphorst en Zwolle-Noord. Dus hou er rekening mee. En ook de N386 Hogezand richting Pijzen. Ruim 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de A28.
14: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
18: Nee, Attens met ds.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

0: Maar was dat en smoorverliefd?
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een welgemeend goedemorgen. Het is maandag de 31ste augustus. De laatste dag van de maand inderdaad alweer. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Harme Roelof, die zit in ons terugblik op de Drentse duizend. En Partner, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is ook weer nieuwe muziek. Vandaag hoor je de nieuwe single van Dick Hout. Straks hoor je José met I Will Follow Him. Maar eerst is hier Volumia. Dit is Blijf Bij Mij.

0: Naast natuurlijk haar successen bij Luf had ze ook nog een keer een solo hit met deze I Will Follow Him. Dit was José.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat deze week in het teken van de start van het culturele seizoen 2026-27. Afgelopen weekend bijvoorbeeld al het voorproefje tijdens het Prevenement in Assen. Nou, komend weekend ook nog Culinair Emmen en volgende week ook het Uitfestival in Emmen. En daarop deze week in het dagelijks Nederpopuurtje ook alvast een vooruitblik. Elke dag een artiest of een band die komende seizoen in het theater te zien zal zijn. Nou, wat dan te denken van onze eigen Harm en Roelof. Met Anne de Broes. 2022 begonnen ze op nummer 855 in de Drentse Doezend. En inmiddels een klein beetje omhoog gegaan. Namelijk eind vorig jaar op nummer 455. En waarom dan Harmen Roelof? Nou ja, theaterprogramma 40 jaar Harmen Roelof. Onder andere in De Deel in Sleen. En ook te zien in De Tamboer in Ogeveen.

George Baker samen met zijn Selection. En de Little Green Bag. Hier op Radio Rint het uurtje koffie en keuvel met de leukste nederpop. Straks hoor je de Time Bandits en Andrew Road. Maar eerst een mooie samenwerking tussen twee Nederlandse giganten. René Vroeger en Waylon. En hoe de liefde gaat.

0: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Het is even over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Aan de raadakkers in Anlo komen mogelijk verplaatsbare woningen. Die verplaatsbare woningen krijgen in eerste instantie een plek in Anlo en blijven daar ongeveer 10 jaar staan. De man die honderden nakomelingen kreeg als donor woont in Assen. Dat zegt een van de vrouwen die hij hielp. De man zou inmiddels meer dan 199 kinderen hebben verwekt. En dan een waarschuwing voor het verkeer vanmiddag. Er kan namelijk in korte tijd veel regen vallen. En dat kan leiden tot aquaplanning op de weg. Tussen 12 en 6 uur is er code geel afgegeven. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv-drenthe.nl en natuurlijk ook in onze app. En weer dan met Roland van der Zwaag.
5: Vandaag komt de zon af en toe tevoorschijn, maar vooral de wolken hebben de overhand. Het is vanochtend een graad of 17, er staat een matige zuidwestenwind, maar die gaat aantrekken. Dat wordt een vrij krachtige wind vanmiddag, met windvlagen tussen de 40, misschien zelfs 45 kilometer per uur. En dat komt vooral omdat er vanmiddag een aantal buien gaan overtrekken, mogelijk met een klap onweer. Vanavond doven de buien geleidelijk uit, dan hebben we het over één exemplaar.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Karsten, als je maar gelooft in mij.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En daar hebben we ook deze week een thema aan verbonden. Sterker nog, de komende maand gaan we dat doen. Namelijk 4 decennia nederpop in onze schatkist. Met deze week de aftrap met de nederpopjuweeltjes uit jouw kant en kant is de jaren 70. Partner. Het was een Limburgse band met onder andere Edwin Musper in de geledingen. Later trouwens succesvol producer toen hij naar Amerika verhuisde van onder andere Van Halen en Bon Jovi. En Cayuta Hill, dat was een van de grote hits voor Partner hier in Nederland.

0: kust.
1: En in verband met de code geel een klein beetje oppassen aan de kust, want het is een beetje boezig daar, dit was Bluff. Het is tijd voor nieuw muziek op Radio Drenthe. Het zomerseizoen dat zit er weer op en er komt ook weer redelijk wat nieuw werk uit. Nou, wat te denken van de nieuwe single voor Van Dik Hout. Een nieuwe single, Te Veel Is Niet Genoeg, is uitgebracht afgelopen week. Nou, het nummer gaat over het verlangen en hoe die ene persoon de wereld een stukje mooier maakt. En dat ook in, jawel, roerige tijden. Nou, de song die klinkt best wel vertrouwd, maar wie heel goed luistert, die hoort ook een nieuwe kant van Van Dik Hout. Te veel is niet genoeg.

klein beetje de liefde voor de bluesmuziek naar voren in deze, ik meen het, van André Hazes. Om 9:54, het eind van de eerste uur, koffie en keuvel met de leukste nederpop. Tot slot het duo Fluitsma en Fontijn. 15 miljoen mensen.

0: met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: In Hogeveen.
3: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
14: Nee, attents met ds.nl.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
16: Met Wim Boer.

Volgens mij was het in 1979 de debuutsingle. Tenminste, het eerste grote succes voor de Police in Nederland. Dit waren ze met Roxanne. Tot 12 uur Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met de leukste onderwerpen die voorbij komen. Dus gezond, gezellig blijven luisteren. En de leukste muziek komt voorbij. Dit zijn de Rolling Stones.

0: muziek afkomstig uit de film Footloose. Dit was Denise Williams en Let's Hear It for the Boy. Let's Hear It for the Girl. Marita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt net eventjes een lekker hapje gehad.
1: Ja.
0: Een yoghurtje met proteïne, zeg je. Ik wil even mijn proteïne naar binnen werken.
1: Ja, er staat er gewoon groot op. Proteïne puddingje. Ja.
0: Ik loop ook wel eens in de supermarkt rond en tegenwoordig overal zit proteïne in.
1: Dat zat er ook altijd wel in. Maar nu staat er ook in grote letters op het pak dat het erin zit.
0: Ja.
1: Terwijl ik denk, ja, heel eerlijk, dit is natuurlijk gewoon zuivel. En dat zuivel, daar zit proteïne in, toch?
0: Of, ja, ja, maar dat zat er altijd al in. Maar nu wordt het overal zet het op, want dan verkoopt het volgens mij beter.
1: Ja, of zit er echt meer proteïne in?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ik zit nu even te kijken.
0: Ja,
1: 10 gram. Ja, dat is best wel veel natuurlijk.
0: Ja.
1: Eiwitten.
0: Maar wat zat er dan van tevoren in? 8,5 of zo? Of 9,5?
1: Ja, ik heb geen idee. Maar er zitten gewoon veel eiwitten in. Dat is goed voor je. Word je snel vol van en zo.
0: Ja.
1: En dat is heel goed voor je. Maar dan denk ik, ja, dat zat er toch eigenlijk inderdaad altijd al in.
0: Ik heb daar wel een beetje gedoe mee. Want ik ben een beetje lactose intolerant.
1: Ja, dat is
0: wat zeggen, dat is best wel eens vervelend. Ja. Als je met sommige dingen met eten. En we hebben natuurlijk vorige week in Schotland. En als je daar wat eten bestelt, dan zeggen ze van, ben je ergens allergisch voor?
1: Mm-hmm.
0: Dus ik zeg dat zo tegen die dame van, ja, ik ben inderdaad wat lactose intolerant. Oh, zegt ze, nou wacht maar. Dus die pakt een tablet en vervolgens een hele verklaring die ik dan moest ondertekenen. Dat ze inderdaad mee eten gaven waarvoor zij niet aansprakelijk waren.
1: Oh.
0: Zeg, mocht die dan te plekken neervallen.
1: Oké. Okay.
0: En vervolgens ook werd er dan in de volgende scherp stond erin, waar ben je dan allergisch voor? Nou, melkproducten. Dus dat werd aangevinkt en ik kreeg alleen maar de menukaart te zien met dingen die ik wel kon eten. Dat vond ik wel heel handig.
1: Oh, dat is wel heel knap ook. Dat kan in één huppatee, één druk op de knop en dan krijg jij een menukaart met producten die je gewoon mag hebben. Of met gerechten.
0: En overal maar waar lactose in staat, of stel ik had een pinda-allergie bijvoorbeeld. Ja. Dan overal waar dan pinda's of zo in zitten, die wordt dan uit de kaart gehaald.
1: Dat is handig. Mijn man heeft een pinda-allergie.
0: Nou.
1: En ik zou het toch wel heel erg handig vinden. Ook hier bij ons in Nederland kun je gewoon één druk op de knop zien wat je dan wel gewoon prima kunt eten.
0: Ze zijn daar best wel streng in.
1: Dus, ik vind dat goed. Goeie zaak.
0: Ja, mooi. Hey, van proteïne is maar een heel klein stapje naar het volgende onderwerp.
1: Ja, dat klopt.
0: Over onze donor, in dit geval. Ja, natuurlijk bekend, hij komt uit Groningen, maar hij woont in Assen, geloof ik.
1: Hij woont in Assen, donor Simon.
0: Ja.
1: Er was natuurlijk van de man bekend dat hij zou, dat het vertelde Nieuwsuur vorige week, 121 kinderen hebben verwekt.
0: Ja.
1: Zou hij ook bij klinieken hebben gedaan. UMC Groningen, die heeft al gezegd van, nou, in 2021 was deze man al bij ons op de radar. En wilden wij hem al niet meer als donor gebruiken. Nee. Omdat we eigenlijk al vonden dat hij te veel donaties had gedaan. Daarna is hij gewoon buiten de klinieken om gaan werken. Heeft hij zichzelf gewoon aangeboden eigenlijk op internet.
0: Ja.
1: En inmiddels heeft hij iedereen via brief laten weten dat het er veel meer zijn dan die 121.
0: Hij heeft zijn zwikje echt overal gedoneerd.
1: Ja, hij denkt zelfs dat het 199 of meer kinderen zijn.
0: Heel Nederland, volgens mij, en buiten Nederland ook nog.
1: Duitsland. En Engeland en België ook, ja.
0: Ik vind het toch een systeem dat uiteindelijk niet mag kloppen. Want er zijn regels voor, volgens mij.
1: Ja,
0: Nederland hanteert volgens mij 6 of 12, volgens mij. Dan houdt het echt op.
1: Max, ja.
0: Ja, maar 199 is de kans groot natuurlijk dat je dus een vermenging kan krijgen. Dat is elkaar tegengekomen.
1: Ja.
0: En dat is in Frankrijk dus gebeurd. Er waren mensen die waren dan zeg maar verwekt met donorzaad. En die hebben een of andere bijeenkomst gehad. En een man en een vrouw, of jongen en meisje, ik weet niet precies hoe ze waren.
1: Arthur en Audrey, hè?
0: Nou, die twee.
1: Ben helemaal verliefd.
0: Die werden verliefd op elkaar. Ja. Maar omdat zij op een bijeenkomst waren voor anonieme spermadonoren, ik denk, oké, misschien zijn we wel wat broer en zus.
1: En?
0: Nou, dan moet je dus uitzoeken via middels een DNA-test of dat wel of niet zo is. En in Frankrijk zijn daar regels voor dat dus niet mag. Dat is best wel een ding. Hoe kun je dus ontdekken of je nou wel of geen broer of zus bent?
1: Dat is wel heel apart.
0: Ja.
1: En uiteindelijk, ik lees het nu even heel snel. Uiteindelijk bleek, want ze zijn dus mogelijk verwekt met donorzaad van dezelfde spermabank.
0: Ja.
1: Ze hebben een onderzoek gedaan. En voor €900 een DNA-test hebben ze ook laten afnemen.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En toen bleek gelukkig uiteindelijk dat ze geen familie van elkaar zijn.
0: Ja, dus, maar dan moet je dus wel naar een andere partij toe. Want in Frankrijk is het verboden om de anonimiteit van donoren te beschermen. Dat snap ik in één kant natuurlijk ook alweer.
1: Ik ook.
0: Zoiets.
1: Ik ook.
0: Maar het is nu in ieder geval, ze kunnen rustig verliefd zijn.
1: Nou, dat is wel fijn voor Arthur en Audrey.
0: Dat dacht ik wel, ja. Emiel Boer nu hier. Geen familie op Ruiterinten. Dit is Invals.

Elvis Presley. Dat met Return to Sender. Het is bijna 10:30 straks, Marita, met het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. Maar eerst is je Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
5: Het is 10:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Aan de raadakkers in Anlo komen mogelijk verplaatsbare woningen. De gemeente Aanhunze is daarmee bezig. De woningen zijn bedoeld voor mensen die een betaalbare huurwoning zoeken. Zoals starters, alleenstaanden, statushouders en reguliere woningzoekenden. De verplaatsbare woningen krijgen in eerste instantie een plek in Anlo en blijven daar ongeveer 10 jaar staan. Daarna worden de woningen verplaatst naar Annen, waar ze een permanente plek krijgen. De man die honderden nakomelingen kreeg als donor woont in Assen. Dat zegt een van de vrouwen die hij hielp. Simon, zoals de donor heet, stuurde moeders via WhatsApp een brief waarin hij zegt dat hij zeker 199 nakomelingen heeft. En dat zijn er meer dan de 121 waar in eerste instantie over gesproken werd. Dat nieuws komt als een schok voor de moeders die hij hielp. In de rechtbank in Leeuwarden is vanmorgen het hoge beroep begonnen tegen Richard K. uit Klasinaveen. Vorig jaar kreeg K. door de rechtbank in Assen een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op het echtpaar Sem en Ineke uit Wijtenveen. K. beweert echter dat het geen moord was, maar doodslag. Het hoge beroep duurt 3 dagen en is te volgen op onze website. Daar vind je een live blog. En dan een waarschuwing voor het verkeer vanmiddag. Er kan namelijk in korte tijd veel regen vallen en dat kan dan weer leiden tot aquaplanning op de weg. Ook kan het flink gaan.

0: Wordt een vrij krachtige wind vanmiddag met windvlagen tussen de 40, misschien zelfs 45 kilometer per uur. En dat komt vooral omdat er vanmiddag een aantal buien gaan overtrekken, mogelijk met een klap onweer. Vanavond doven de buien geleidelijk uit en hebben we het over één exemplaar. En komende nacht is het meest droog.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: 1985. Wham! Op Radio Drenthe. Dat met I'm Your Man.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, I'm Your Man, dat is Aldert vandaag. Die is vandaag voor ons op Chuck. En een bijdrage met alleen maar moeilijke woorden. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Wim, dat klopt wel een klein beetje. Dat begon al bij arboretum. Want heb je enig idee wat een arboretum, wat dat betekent?
0: Niks. Nee, nul.
3: Nee, zie je wel. En toch hebben we hier in Assen, althans vlakbij Assen, hebben we al jarenlang een arboretum. En ik heb me precies net laten vertellen, want ik wist ook niet hoor, dat dat betekent bomentuin. Maarten, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Bomentuin.
4: Ja.
3: We staan dus midden in de bomentuin hier.
4: We staan hier midden in de bomentuin, een gebied van 22 hectare.
3: Kijk maar even.
4: Ja.
3: Ja.
4: Dus, en dat is een... Ja, een mooi stukje natuur.
3: Hoe lang bestaat het arboretum hier al?
4: In 2005 zijn de eerste bomen geplant.
3: Ja, ja.
4: En in 2000 is de stichting Arboretum opgericht.
3: En dat zijn allemaal exoten eigenlijk, die bomen?
4: Ja, eigenlijk wel.
3: Ja.
4: Ja, zeker.
3: Dat, uitheemse planten. En ja. De wind hier al instantie, die willen we hier niet langer. We nee, willen hier gewoon inheemse planten en bomen.
4: Zolang het maar niet invasief is,
3: ja, precies, ja.
4: Dan is het goed.
3: En die staat er niet tussen, hè? Invasief niet?
4: Nee, die staan er niet tussen. Nee. En als ze wel ertussen staan, halen we ze weg.
3: Ja. Ja. Het is Latijn voor dus bomentuin. En midden in het arboretum, en de reden dat we hier nou stortmaten, is dat er een pagode neerzet wordt.
4: Ja.
3: Een pagode, Wim, dat zal ik ook even vertellen, dat is gewoon een dakking op veerpolten.
4: Ah. Ja, daar komt het wel op neer, ja.
0: Nu de
4: dag
0: gewoon zo.
4: Ja, we hebben hier in het arboretum drie werelddelen.
3: Ja.
4: Bomen uit drie werelddelen.
3: Ja.
4: Onder andere Azië, Amerika en Europa. En elk werelddeel heeft zijn eigen landmark.
3: Ja.
4: En voor Azië is dat een pagode.
3: Een pagode. Ja. Is dat ook weer Latijn? La pagode?
4: Nee, dat is volgens mij geen Latijn.
3: Oh, oh, nou.
4: Wat het wel is, weet ik ook niet.
3: Okay. Dat lauwe in. Maar goed, ja. Hier is een pagode laan, een pagode straat, een pagode bos. Maar een echte pagode was hier nog niet?
4: Nou, die was er wel. Alleen die is een jaar of 10, 15 geleden opgericht.
3: Ja.
4: Maar helaas ter ziele gegaan.
3: Ja. Nou is een bedrijf druk bezig om die pool neer te zetten. Dat is al zo goed als klaar. Dus we zetten het bijna aan die pagode zelf toe.
4: Ja.
3: Nou had ik hoop dat een dicht dak zou wezen, maar dat is niet het geval.
4: Nee, wij willen voorkomen dat het een hangplek gaat worden.
3: Want met dat hij hier staat te praten, komt er een dikke bui naar beneden hier.
4: Ja, we willen voorkomen dat het een hangplek gaat worden. Want de jeugd die vindt dat wel heel leuk.
3: Ja.
4: En gaat dan allemaal dingen doen die niet echt wenselijk zijn.
3: Mm.
4: Dus toen heb ik, toen er een nieuwe pagode kwam, moest komen... Toen heb ik een ontwerp gemaakt wat dus transparant is.
3: Voor de mensen die de beelden erbij hebben, laat me even proberen te beschrijven. Het is een ding van zo'n meter of 3x3 of 4x4.
4: Ja, het grondvlak is 3x3 en de dakje is ongeveer 4x4.
3: Ja. En van source medizer?
4: Ja, het is kortenstaal.
3: Ja.
4: En dat is een staalsoort die uit zichzelf gaat roesten. En door de roest wordt het staal... behouden.
3: Ja, precies.
4: Ja.
3: Nou goed, hij ligt hier nou nog op de grond. En ik zeg, als je bent druk bezig om die pagode op te bouwen. Dan die polen staat er al. Dat is vrij snel gegaan. Er komt nog van die verbindingstukjes tussen.
4: Ja.
3: En uiteindelijk die pagode zelf. Ja, dat inderdaad met die Oosterzaan, hè?
4: Ja, zeker. Dat is ook de bedoeling.
3: Ja.
4: Ja.
3: Maar je hebt het zelf ontworpen?
4: Ja.
3: Ben je ontwerper?
4: Niet echt, maar ik zit meer in het groen. Maar goed, er moest een ontwerp komen.
3: Ja.
4: En het bestuur wilde dat ook graag. Nou, toen ben ik wat gaan tekenen en gaan schetsen. En toen dacht ik van nou, een tekening dat spreekt niet zo. Ik ga een maquette maken. Dus ik heb een maquette gemaakt van 20 bij 20 centimeter.
3: Ja.
4: En dat is goed ontvangen.
3: Ja.
4: Zowel door het bestuur als door de gemeente. Want dit park is in feite van de gemeente. Wij onderhouden het alleen. En huren het. Ja, en dan... moest er natuurlijk ook geld komen.
3: Ja, ja, wel, ja,
4: wij zijn een stichting, we hebben geen inkomsten. We zijn afhankelijk van subsidies en giften. Maar de gemeente die, heeft heel goed meegewerkt. En heeft een substantieel deel gefinancierd.
3: Toch?
4: Ja.
3: Ja, ja. Maar niet alles, begrijp ik. Dus je moet ook weer allerlei fondsen aan spreken.
4: Ja, we hebben zelf dus ook wat gefinancierd. Of zelf, via allerlei fondsen.
3: Ja.
4: En dat... liep goed.
3: Ja, want een smid is hier nog wel even met aan het lassenwest.
4: Ja, nee, zeker. Ja, ja, zeker. Ja, want wij moesten natuurlijk ook echt iemand vinden die dat kon en wilde.
3: Ja.
4: En bouwbedrijf Rinsma was genegen om dat op te nemen.
3: Precies.
4: We doen het niet elke dag, dus het was wel even puzzelen.
3: Ja.
4: Maar ik heb tekeningen aangeleverd en de pagode aangeleverd in
3: Amaketten. Hij is letterlijk nagemaakt, hè, begrijp ik.
4: Ja, hij is precies zoals ik wilde dat hij werd.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. En hufteproof, dat was je opdracht min of meer.
4: Ja, zeker. Hij is hufteproof. Ja. Ik denk niet dat ze hem gaan slopen.
3: Die kan wat dingen storen.
4: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja. Maar je loopt weer het risico dat ze hem gaat bekladden. Of weet
4: ja,
3: ik veel wat.
4: Dat kan. Ja, ja. Zeker.
3: Maar, ja. Maar het mooie ervan is dat kun je zo weer afsliepen met de sliptollen. En, ja. het roest zo weer.
4: Het roest zo weer, ja. Ja. Ja. Je kunt het heel goed onderhouden
3: ja,
4: dan.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, je zegt dat is één van de drie werelddeelden.
4: Ja.
3: Ja, en dit is dan één landmarken, zomaar zin, weer een stoer woord.
4: Ja, moeilijk woorden.
3: Maar die andere twee werelddelen, die hebben niet zo'n landmark.
4: Nou, wij hadden in Europa hadden we een uitkijktoren.
3: Ah.
4: Alleen helaas is die ook door vandalisme ter ziele gegaan.
3: Ik voel er nog een project aan komen.
4: Ja, nou, het zou mooi zijn.
3: Ja.
4: En dan hebben we ook Amerika nog.
3: Ja,
4: dus,
3: ja moet dat alweer met.
4: Ja, ja, geen idee. Ja. Het is wel eens geopperd om een totempaal neer te zetten.
3: Oh ja.
4: Of een grote arend. Hè? Ja. Midden in de vijver bijvoorbeeld. Dat, ja, dat zou heel mooi zijn.
3: Ja, ja, ja. Dus, nou, met je fantasie van mij komt dat wel goed.
4: Ja, laten we het hopen, ja.
3: Ja, ja. Ja, maar je kunt van Ize kun je natuurlijk alles maken. Dat maakt niet uit.
4: Ja, zeker. En het is inderdaad hufteproef en weerbestendig. Dus je kunt er alles mee.
3: Nou, in het gebied daar is niet, maar dan namens nou denk over weer financiën aan te spreken voor nog een uitkijktoren voor Europa.
4: Lijkt me een goed plan. Ja. Ja, ja, ja. Sta ik helemaal achter.
3: Giet, nou wacht even, is er nou klaar? Komt nou inderdaad die grote pagode er nou op?
4: Ja.
3: Dat is nou,
4: Ja, dat komt er nou op.
3: Ja, ik wil zeggen, we kunnen nog wel oeverloos wachten tot dat ding. Want ze bent inderdaad drukdoende nou. Omdat ze, volgens mij ben de strand dus binnen al klaar.
4: Ja.
3: Die verbindingstukken ook.
4: Ja. Zeker.
3: Ja, en dan komt de kraan, die hangt nog boven die pagode. Ja, dat is een kwestie van wat in de touwen of in de zeelden hangen. En dan tillen maar op.
4: Ja, zeker.
3: Ja, dat is even kijken
4: altijd. Ze gaan het doen, dus...
3: Ja. Wim, dat ging nog wel in duur. Weet je wat het doet? Wim, ik stel voor dat de beelden in staan laat. Dan kunnen mensen die thuis zitten, die kunnen wel even merken.
0: Oeh ja.
3: Dan laten we er gewoon live in zien hoe die pagode hier in Assen... Heet het nog Assen of is het zijn?
4: Nee, het is Assen.
3: Het is nog wel Assen.
4: Gemeente Assen, ja.
3: Ja, oké. Okay.
4: Ja.
3: Hoe dat hier opgebouwd wordt. Maar dat is best een mooi gezicht, denk ik.
0: Nou.
3: En dan... we gaan niet zo lang met Maarten praten, want dat duurt mij veel te lang. En Maarten, we zijn nog een kruid praten, tenslotte. Ja. Dus dan laat ik de beelden in staan, wat mij betreft. En dan, Maarten, dan wordt ook nog officieel op, hoor. Moet dat nog
4: even... zeker.
3: Ja?
4: Dat gaat over een aantal weken gebeuren.
3: Heb je drankje?
4: Ja, dat denk ik wel.
3: Oké. Okay. Ja. Ja. Ah, ik voel een moment aankomen, maar een andere op Jack wat dat weer. Dat zo, dan laten wij het weer. Eerst maar even zien hoe deze pagode plaats wordt hier in Assen.
0: Hartstikke goed. En Aldo, we hebben hem gekregen. Pagode stamt oorspronkelijk af vanuit Indiaanse stupa. En dat is dan weer een boeddhistisch gedenkmonument. Dus vandaar.
3: Aha.
0: Nog meer moeilijker worden.
3: Dan komt dat helemaal goed.
0: Hey, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Degrees en dat met The Year of Decision. We kijken trouwens de mensen die ook de televisie bij aan hebben nog steeds naar het plaatsen van de pagode in het Arboretum.
1: In Assen.
0: In Assen. Ja, oké, okay, goed.
1: Zeg je goed? Mooi.
0: Zo heet een landmark. Wat allemaal moeilijke woorden net bij die opzak. Maar we zijn er wel gekomen volgens mij.
1: Ik vind het wel een mooi gezicht hoor, hoe die geplaatst wordt en zo. Ja. En tussen die bomen, tussen het bamboe. Prachtig.
0: Schitterend. Ja. Mooi. Hey, het is morgen natuurlijk de meteorologische herfst.
1: Herfst.
0: Ook al zo'n moeilijke woord. Die gaat beginnen. Dan is het 1 september. Vandaag ook nog code geel vanwege wat regen en wat hagel en wat onweer wat eventueel zou kunnen gaan gebeuren. Ze waarschuwen nu trouwens al, las ik voor oktober en november, die worden klets en kletsnat.
1: Oh, maar september niet dan?
0: Iets minder.
1: Oh, oké. Okay, ja. Okay. Maar en als we het hebben over kletsnat, hoeveel regen gaat er dan vallen?
0: Heel veel.
1: Heel veel.
0: Ja, en als je zegt heel veel, dan is het misschien nog wel iets meer. Maar het heeft ermee te maken omdat de temperatuur van het zeewater is hoger dan normaal. Het is ook een recordhoogte, volgens mij 21,5 graden is er gemeten. Zo'n 30 kilometer uit de kust. Nou, dan kun je rustig gaan pootje baden, er is niks aan de hand. Maar het is een paar graden warmer dan normaal. En je weet, als het water warm wordt, wat gebeurt er dan mee?
1: Nou ja, dan verdampt er heel veel meer, toch?
0: Ja, ja, en alles wat naar boven gaat.
1: Ja, what comes so goes up must come down, zeggen ze in het Engels. Dus dan komt allemaal weer naar beneden.
0: Dat dacht ik.
1: In de vorm van regen.
0: Ja, maar daar hebben ze bijvoorbeeld ook in Italië ook al heel veel last van. Ik ben voor 2 jaar geleden of zo, wou we daar ook in de zee aan zwemmen. En het was gewoon vies warm, het water.
1: Ja.
0: En denk je, oké, lekker, hè? Maar dat is dus niet zo goed. Nee, uiteindelijk slecht nieuws.
1: Eigenlijk niet heel goed.
0: Nee.
1: Dus we kunnen gewoon heel veel regen verwachten.
0: Ja.
1: Nou, gezellig.
0: Nou ja, en we hebben net 7 weken droogte gehad. Dus er kon alles wat in één keer weer gecompenseerd.
1: Gaan we wat vaker bij de kachel met een kopje warme chocolademelk met de voetjes op de radiator. Dat is toch ook prima.
0: Heerlijk.
1: Lekker hoor.
0: Mooi zo. En wat we dan ook nog gaan doen, Marita, is ons verkneukelen om Amerika en Canada.
1: Het is net een soap, toch? Kom, het is toch net een soap.
0: We zijn in deze wereld, we leven in roerige tijden. We hebben een oorlog, we hebben Israël, we hebben, noem het maar op, Iran. En waar gaan we het over hebben? Nou, Lake Ontario.
1: Het laat om Lake Ontario, ja. Ja, het is. Ja, nou, de Gulf of Mexico is natuurlijk nu de Gulf of America. Omdat Trump dat zo graag wilde. Mm-hmm. Nu heeft hij hetzelfde debakel bij Lake Ontario. Hij zegt dat moet niet.
0: Ja.
1: Dat moet namelijk Lake America, worden. Terwijl het ligt op de grens, hè, tussen Amerika en Canada. En Lake Ontario is niet vernoemd naar Ontario in Canada.
0: In Canada.
1: Het is andersom, hè? Het is de streek in Canada is vernoemd naar het meer, wat al heel veel jaren zo heet.
0: Ja.
1: Nou, Trump die heeft het nu wel in ieder geval voor elkaar dat op Google Maps al Lake America staat in plaats van Lake Ontario.
0: Mm.
1: En de Canadezen hebben nu weer teruggeslagen. Die hebben namelijk een bord geplaatst bij Lake Ontario.
0: Ja.
1: Of Lake America, wat je maar
0: wat
1: wil.
0: Je wil.
1: Waar dus op staat Lake Ontario now and always. Dus nu en altijd. En daar heeft Trump weer op gereageerd door een video te plaatsen, gemaakt met AI, dat hij dat bord daar weghaalt en dan weer een bord met Lake America daar neerzet.
0: Oh.
1: En vervolgens een dansje doet op het liedje van YMCA van de Village People.
0: Met zijn dingetje in met datje.
1: Dus, ik weet niet, de borden vliegen je om de oren daar bij dat meer in ieder geval. En ik denk bij mezelf, jongens, ga alsjeblieft wat belangrijks doen met
0: zijn
1: je
0: er
1: leven.
0: Wat belangrijke zaken in deze wereld om op te gaan lossen?
1: Nou, alsjeblieft.
0: In plaats van dit haantjesgedrag.
1: Het lijken wel verwende kleuters in een zand bak, die vechten om een schepje.
0: En nu zijn er ook heel veel mensen trouwens in Amerika die gaan nu Google Maps boycotten. En Google. En die gaan een alternatief op zoek. Bijvoorbeeld een MapQuest of Waze en dat soort dingen meer. Want om Google heeft het gewoon veranderd. Ja. Onder druk van.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je kunt ook gewoon één ding doen.
0: Mm-hmm.
1: Dan niet heen. Hij hoeft ook nooit te zoeken op de kaart. Toch?
0: Oh, dat is handig.
1: Ja.
0: Mooi zo. Tavares nu hier op Radio Drenthe in Koffie en Keuvel. Don't take away the music.

0: vrijdag 11 september de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl. doen. Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
13: Met Wim Boer.

waarop er code geel afgegeven is. Dan moet je natuurlijk deze plaat draaien van Supertramp. And it's raining again. Nog een uurtje koffie en keuvel hier op deze maandagochtend. Met de leukste muziek die voorbij komt. Straks hoor je Take It or Leave It van The Searchers. Maar eerst deze van Ella Langley. Dit is Choosing Texas.

0: geboortejaar volgens mij. De Searchers was dat, een Take It or Leave It. Heel oud dus, Marita.
1: Ja, ja, ik zeg het alvast maar weer.
2: Ja, je bent me voor, jammer. Ja, dat dacht ik.
1: Ja.
2: Deze ingetrapte deur, nee.
0: Open deur.
2: Open deur.
0: Die intrap.
2: Hoef ik niet in te trappen.
0: Deze ingetrapte deur hoef je niet te openen.
2: Ja, jongens, echt.
0: Wacht even, oké. We beginnen opnieuw.
2: Het is maandag, hè. Laten we rustig beginnen.
0: Dat dacht ik. Ja, we moeten de hele week nog.
2: Nou,
0: ja.
2: Dan is het ook.
0: Ja. Ja. Hey, weet je waar we het over gaan hebben?
2: Nee. Ja.
0: En dan niet één, maar twee. Wolven.
2: Wolven.
0: En dan ook niet de wolf die wij hier onverhoopt wel eens in het Drentse landschap kunnen tegenkomen.
2: Nee.
0: Ik heb het trouwens nog nooit gezien.
2: Nee, maar, ik één keer.
0: Jij één keer?
2: Ja, één keer.
0: Een echte, ja.
2: Die stond langs de kant van de weg.
0: Oeh,
2: terwijl ik daar reed. Ja.
0: Ja.
2: En dat is vast een fors beest.
0: Ik loop wel eens met mijn vriendin dan bij het Dwingelo, bij de Plankenpart en zo. En daar zijn ook wolvenroedels. Ik denk dat de wolf mij vaker gezien heeft dan ik de wolf. Denk je ook niet?
2: Hij heeft er heel vaak naar jou gezwaaid, maar je hebt het niet in de gaten
0: en
2: gehad.
0: Ik maak mijn vriendin was een beetje bang. Zeggen, ja, is de wolf hier? Ik zeg, ja, die heeft ons al lang gezien. Ik denk dat hij daar ergens achter. Ja, dat. Nou.
2: Oh, oké.
0: Okay. Nee, we gaan het over andere wolven hebben.
2: Ja.
0: Namelijk het televisieprogramma Wolven. En je begon er vanmorgen over.
2: Ja.
0: Ik was er meteen in de war. Want ik heb van het weekend een Disney Plus account genomen.
2: Ja.
0: Omdat ik wil graag een mooie serie zien. De Bear, die kwam ik tegen. En toen zag ik daar ook op Wolven.
2: Ja.
0: En ook met Pieter Derks. En ik denk van, hallo, nu ben ik in de war. Want jij zegt het is op de NPO.
2: Ja, het is een samenwerking tussen NPO en Disney.
0: Ah.
2: Dat is wel grappig, want dat is een unieke samenwerking.
0: Ja.
2: Je kunt het programma op zowel gewoon op NPO volgen als op Disney.
0: Oké, dat vind ik wel bijzonder, want dat is dus een commerciële partij en een publiek omroep.
2: Klopt.
0: Die gaan dus samenwerken.
2: Samenwerken. En het heeft met geld te maken.
0: Oh, oké.
2: Want op de NPO kan natuurlijk vanwege bezuinigingen niet heel veel meer.
0: Ja.
2: En Disney heeft zich daarbij aangesloten.
0: Nou, afgelopen zaterdag was de eerste, volgens mij.
2: Was de eerste.
0: Hoge verwachtingen, of niet?
2: Hele hoge verwachtingen. Ja, zeker. We werden al wekenlang geteased naar het programma. Het wordt nu alleen een beetje afgefikt online. Daar ga ik je straks alles over vertellen. Eerst maar eens eventjes horen van een van de presentatoren, Pieter Derks, hoe Wolven eigenlijk werkt. Nou, hij legt het uit in het intro van het programma.
3: We hebben 13 specialisten opgesloten in een dorpje in het bos. 3 van hen krijgen de rol van wolf. De andere 10 worden burger. En vanaf dat moment moeten ze zien te overleven. De burgers proberen de wolven te ontmaskeren, af en toe geholpen door speciale rollen zoals de heks, de raaf en de ziener. Maar de wolven verslinden om de nacht een burger. Dus er is haast bij. Wie kan de leugens doorzien? Wie komt te dichtbij? Wie zal overleven? Wie gaat er een week over doen om te snappen hoe dit tv-programma werkt? Dit is Wolven.
2: Komt hij weer?
0: Dat is het einde dus.
2: Dat is het einde.
0: Oké, maar dit klinkt mij allemaal bekend in de oren.
2: Ja, het is natuurlijk allemaal gebaseerd op het spel. Het is een groepsspel. De Weerwolven van Wakkerdam.
0: Mm-hmm.
2: Dat bestaat al 10 miljoen jaar volgens mij. Ik heb het ook heel vaak gespeeld. Waarbij je dus het soortgelijk in een groep, weet je wel, moet je wolven en dan moet je aantonen wie is niet te vertrouwen. En nou, zo. Dus online zijn er nu ook heel veel mensen die zijn hartstikke boos. Want die zeggen, het lijkt ook op de Verraders.
0: Ja, maar de Verraders is toch ook ergens op gebaseerd?
2: Op hetzelfde spel.
0: Ja.
2: Ook op het Weerwolven van Wakkerdam.
0: Okay.
2: Dus ja, als je natuurlijk 2 programma's hebt die gebaseerd zijn op hetzelfde spel, ja, dan kun je wel een beetje een overlap verwachten natuurlijk. Maar dit is toch wel anders. Want je hoort Pieter Derks ook zeggen, 13 specialisten. Dat klopt. En dat vind ik wel het leuke aan dit spel. Verraders is natuurlijk gewoon met willekeurige bekende Nederlanders, influencers vooral.
0: Waarvan trouwens, mag ik dat even opmerken, bekende Nederlanders.
2: Ja.
0: Ik ken er niemand van.
2: Nee.
0: Maar dat zal aan mij liggen.
2: Ik ook vaak niet.
0: Oké, goed. Ga door.
2: Nou, en dit zijn dus ook wel bekende Nederlanders, maar dan wel die echt een specialistische beroep hebben.
0: Okay.
2: Een hypnotiseur, een mentalist, een strafrechtadvocaat, een misdaadjournalist, een lichaamstaalexpert, een digitaal rechercheur, iemand met een IQ van 159. Dus het is wel heel divers.
0: Oké, ze zijn dus ook wel een beetje bekende Nederlanders, maar ook een specialist ergens in. Niet zomaar iemand van straat getrokken van, oké, je kunt de kroket van een frikadel onderscheiden, dus jij mag ook meedoen?
2: Nee. Okay. En dat is natuurlijk heel erg interessant, want dan ga je dus kijken hoe dat soort mensen, die is eigenlijk heel erg gespecialiseerd zijn in het doorprikken van iemands leugen,
0: dan
2: of
0: het,
2: hoe die dat gaan oplossen als er dus 3 mensen zijn in het groepje die liegen over wie ze zijn.
0: Ja,
2: ik vind het wel interessant.
0: Oké, dat je op basis bijvoorbeeld van lichaamstaal of andere dingen dus kunt denken van, hey, verrek maar, hey vriend.
2: Ja, en wat ook wel heel erg leuk is, er is gewoon een compleet houten dorpje nagebouwd. Midden op de Veluwe, midden in het bos ook.
4: Okay.
2: Van die pots, van die houten pots in een kring. En daar zit dus, in elke pot zit dus één persoon. En het werkt dan met een kring en vuur. Okay. En
0: maar ook
2: het
0: lekker
2: bos.
0: Dichtbij, dus we hoeven niet naar de binnenlanden van Bolivia, zeg maar, om dat soort dingen op te gaan nemen. Het kan gewoon op de Veluwe.
2: Ja, op de Veluwe. En dat maakt het natuurlijk ook heel gaaf, omdat daar natuurlijk ook de wolf voorkomt.
0: Ja.
2: En ik vind het zweetje wel leuk, maar online wordt het dus heel erg afgefikt, omdat ze dus vergeleken worden met verraders. En mensen vinden verraders leuker. Oh. Vervolgens vinden ze ook Soendos en Pieter Derks, die presenteren dat.
0: Ja, nou, zijn dat ook wel leuk,
2: sommige,
0: toch?
2: Nou, dat vinden sommige mensen niet. Die vinden het allemaal maar een beetje kinderachtig. Een beetje een sprookjesgehalte hebben. Ja, ik vind het dus wel leuk. En ik vind het dus wel de moeite waard. Ik vond het ook echt spannend.
0: Ja,
2: en ik ben ook heel nieuwsgierig naar de volgende.
0: Ik ga vanavond even kijken.
2: Ja, leuk. En dan ben ik ook heel benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Ja, het is ook voor mijn werk, dus ik kan gewoon de uren declareren.
2: Goed zo.
0: Dus, dan weet de chef dat alvast.
2: Win-win. Ja.
0: Overuren voor Wim. Waarom dan? Ja, ik moest van Marita de Wolven kijken. Dankjewel. Ik denk dat ik bruises ga krijgen.

van Train op Radio Drenthe. In dit geval samen met Ashley Monroe en dat met Bruises. Straks Marita met het nieuws uit de regio. Tot die tijd hoor je Boskeks. Dit is hier met de Lido Show.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Het is 11:30, Marita nu met het nieuws uit de regio.
7: Lach jij zo?
6: Die laatste reclame moest ik om lachen, sorry.
7: Oké, tijd voor serieuzere zaken. Aan de raadakkers in Anlo komen mogelijk verplaatsbare woningen. De gemeente Aanhunze is daarmee bezig. De woningen zijn bedoeld voor mensen die een betaalbare huurwoning zoeken, zoals starters, alleenstaande, statushouders en reguliere woningzoekenden. De verplaatsbare woningen krijgen in eerste instantie een plek in Anlo en blijven daar ongeveer 10 jaar staan. Daarna worden de woningen verplaatst naar Anne, waar ze een permanente plek krijgen. Drentse brandweerteams helpen mee om het vuur in een stroomverdeelstation in Meeden te bestrijden. Op de locatie van Tennet ontstond zaterdagavond brand. Gisteren kregen onder meer korpsen uit Rolde, Borger en Vries hulpverzoeken. De brandweer vreest dat het tot woensdagochtend kan duren voordat het vuur onder controle is. In de rechtbank in Leeuwarden is vanmorgen het hoge beroep begonnen tegen Richard K. uit Klasinaveen. Vorig jaar kreeg K. door de rechtbank in Assen een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op het echtpaar Sem en Ineke uit Wijteveen. K. beweert echter dat het geen moord was, maar doodslag. Het hoge beroep duurt 3 dagen en is te volgen op onze website, want daar vind je een live blog. En zometeen om 11:45 hoor je live Stefan Klomp vanuit de rechtbank met een update. En dan nog een waarschuwing voor verkeer vanmiddag. Er kan namelijk in korte tijd veel regen vallen en dat kan leiden tot aquaplanning op de weg. Ook kan het flink waaien en hagelen. Er is code geel afgegeven en die duurt tot 6 uur vanavond. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
6: Dankjewel, Marita. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
8: Vandaag komt de zon af en toe tevoorschijn, maar vooral de wolken hebben de overhand. Het is vanochtend een graad of 17, er staat een matige zuidwestenwind, maar die gaat aantrekken. Dat wordt een vrij krachtige wind vanmiddag, met windvlagen tussen de 40, misschien zelfs 45 kilometer per uur. En dat komt vooral omdat er vanmiddag een aantal buien gaan overtrekken, mogelijk met een klap onweer. Vanavond doven de buien geleidelijk uit, dan hebben we het over 1 exemplaar. En komende nacht is het meest droog.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig

0: toestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.

0: Bommelien Thijs aan met Mo.
1: Op stap in Drenthe.
0: En dat met het midden. Het is natuurlijk maandag en normaal gesproken in de zomer hebben we altijd wat agendatips. En na de zomer, het reces zeg maar, als dat weer voorbij is, dan gaan we dus vanaf volgende week weer terugblikken op 80 jaar regionale omroep in Noord-Nederland. Dus wees alvast een klein beetje voorbereid. Sjoerd, die komt dan weer met een aantal leuke dingen uit de geschiedenis en de historie van de Drentse omroep. En misschien ook wel een stukje van Noorderbij en Friesland. En vandaag dus nog even een agendatip voor je. Ik heb even gekeken en het is natuurlijk maandag. Dus dan hebben wij iedere laatste maandag van de maand de Monday Night Music Club. En dat allemaal in de Brasserie in Emmen. Begint om 8:00 vanavond en dat is leuk om misschien mee te maken. Maar misschien zelfs ook wel om mee te doen. En vandaag hebben ze een summer vibe voor je in aanbieding. Dus bespeel je een instrument of kun je een klein beetje zingen, dan kun je gewoon gezellig langskomen. Je kunt ook met je hele band op komen treden. Meer informatie kun je dan vinden door even een mailtje te sturen naar mnmc@gmail.com. En dat NNMC, dat staat daar voor Monday Night Music Club. Dus daar kun je dan voor meer informatie terecht. En dat allemaal dus in de Brasserie in Emmen. Vanavond om 8:00. En als je denkt, nou, het past me nu niet. Het is gewoon dit hele jaar nog de laatste maandag van de maand. Dus 28 september. En ga zomaar door tot oktober, november en december. Daar kun je dus daarvoor terecht voor een mooi stukje live muziek. Heb je trouwens ook een agendatip? Dan kun je die altijd insturen. Stuur dan een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl. En wij nemen hem mee in onze programmering. Toto nu hier op Radio Drenthe. Dit is Africa.

0: Darren Young, dat met Hardshot bracht ons op 5:05. Marita.
1: Wim.
0: Het zit erop voor vanochtend.
1: Ach, nee toch.
0: Nou, het zit erop voor deze maand zit het er ook op.
1: Oh, dat vind ik wel heel heftig, maar ik snap wat je bedoelt. Ja,
0: sterker, het zit erop voor deze zomer.
1: Oh my
0: echt,
1: god.
0: Het is echt einde oefening dit.
1: Ja, nou ja, ja soms het kan verkeerde. Hè. Morgen is het natuurlijk een nieuwe maand.
0: Ja, dat dacht ik. Ja. Ja, dus dan gaan we de meteorologische herfst in.
1: Meteorologisch, wat moeilijk woord.
0: Nou, dat dacht ik. Goed zo. Hey, fijne dag nog, hè?
1: Jij ook, hè?
0: Ik ben er morgenochtend weer om 9 uur.
1: Gezellig.
0: Joe. Tot slot, Nina Bailey, Constellation Prize. Hoi.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Hey Raymond!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Hey!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: In de jaren 70 heeft hij nog kort in Nederland gewoond. In Blaricum. Dat had wat met geld te maken. Dat was gewoon handig dat hij in Nederland woonde dan.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Gilbert O'Sullivan was dat met Get Down. Ja, volgens mij moest je dan zo lang ingeschreven staan. En dan, want ze hanteerden hele hoge belastingen. Oh. Daar waar ik vandaan kwam. En dan moest hij een paar maanden ingeschreven staan in een ander land. En wij hadden destijds in de jaren 70 hem heel erg omarmd. En toen dacht hij, ach, ik ga naar Blaricum.
3: Goed.
0: Okay. Leuk dat je er bent, Daphne.
3: Hey,
0: heel erg gezellig. Goed weekend gehad.
3: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Ja, gisteren de verjaardag van mijn oma gevierd met de hele familie. Dus,
0: je hebt een foto laten zien. Ja. Wat fantastisch. Oma is 85 geworden, geloof ik.
3: Ja, volgens mij wel. Maar misschien dat ze kijkt en me appt of ik het goed heb.
0: Maar die foto is fantastisch. Want wat een rijkdom. Zoveel mensen om
3: me heen. Ja, was heel gezellig.
0: Het is mooi.
3: Alle kleinkinderen, alle kinderen erbij.
0: En jij bent erachter gekomen dat jij meteopathie hebt dit weekend.
3: Nou, daar hadden we het even over. Zaterdag, ik was gewoon wat dingen aan het ondernemen. En ik denk, ik heb last van mijn pols, ik heb last van mijn ribben. En die heb ik gekneusd en gebroken gehad. En ik denk, wat raar. En toen vertelde ik dat aan iemand. En die zegt, ja, maar dat heb ik ook altijd. Altijd last van oude kwaaltjes op het moment dat het weer omslaat.
0: Ja.
3: En Marita net, die zegt het ook.
0: Ja. Ja, Marita herkende dat ook. Ja. Oh ja, dan heb ik hier en hier last van.
3: Ja.
0: En toen zijn we dat eens even gaan opzoeken. En het is echt wetenschappelijk onderbouwd dat je dan meteopathie hebt.
3: Ja.
0: Dat je dan last hebt vanwege de weersomslag van oude breuken of oude littekens.
3: Ja, reuma, dat las ik ook, ja.
0: Daar gaan wij op terugkomen. En als je nu luistert en denkt, oma, meiden, daar ben ik heel bekend mee. Daar weet ik wel wat meer over. Laat maar even weten hoor. App of bel maar even 0592-3311-88. Wat gaan we nog meer doen vanmiddag? Natuurlijk gaan we schakelen met Leeuwarden. Hoger beroep Wijteveen dient daar. Onze verslaggevers zijn er. Op onze website trouwens, rtvdrenthe.nl. Daar lees je een live blog. Heel gedetailleerd wat daar gebeurt vanuit de rechtbank. Richard K. uit Lozierenveen die schoot een echtpaar in Wijteveen dood. En heeft hoger beroep aangetekend. Als het goed is, ik denk met een minuutje of 10... kan Stefan Klomp, die ook in de rechtszaal is, zich vrijmaken om ons even bij te praten wat er vanmorgen allemaal is besproken. Wat gaan we nog meer doen? Nou, Aaltert is op check vandaag. En hij meldt zich zometeen vanuit Nieuw-Dordrecht. En er is iets bijzonders aan de hand bij de ijsbaan in Odoorn. Hoor je zometeen ook meer over.

0: Smokey op Radio Drenthe. Lay back in the arms of someone. In Leeuwarden is vanmorgen begonnen met het hoge beroep van de zaak Wijteveen. Richard K. uit Lezineveen is in maart vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op het echtpaar Sam en Ineke uit Wijteveen. Maar hij is het niet met die straf eens en vandaar dus een hoger beroep. Verslaggever Steven Klomp is in het gerechtshof in Leeuwarden. Steven, allereerst goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En nog even hoor, waarom was Richard K. het niet eens met de opgelegde straf?
1: De rechter had dus inderdaad een levenslange gevangenisstraf opgelegd vanwege de moord. En volgens K. en zijn advocaat is daar geen sprake van, is sprake van doodslag. En dat komt omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar zal zijn. En dat heeft alles te maken met, hij heeft meerdere hersenbloedingen gehad. Een infarct gehad en dat zou hebben geleid tot hersenschade. En daardoor zal hij in een impuls het allemaal hebben gepleegd. En daarom zegt hij, er was geen sprake van moord, maar van doodslag.
0: Ja, wat is er vanmorgen allemaal gebeurd?
1: Het begon vanochtend even met een verrassing. Want de verdediging, de advocaat van Kwa, kwam met een verzoek om een geheel nieuw medisch onderzoek uit te verrichten. Omdat er zouden nieuwe dingen aan het licht zijn gekomen. En om daardoor de hele zaak eigenlijk aan te houden. Dat zal betekenen dat eigenlijk al na een uur de zaak hier gestopt werd en niet verder zou gaan. Daar heeft het Hof zich even over gebogen en die zegt nee, er is geen reden om het hele medische onderzoek naar mogelijke hersenschade opnieuw te doen. Dus de zaak gaat nu weer gewoon verder.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat is eigenlijk tot dusver een beetje een herhaling van zetten in de zin. Er zijn weer beelden getoond van hoe de moord is gepleegd. En nu is K aan het woord. Eigenlijk wordt hij bevraagd over alle gebeurtenissen.
0: Want wie zijn er allemaal in de zaal aanwezig?
1: Ja, de K is dus aanwezig en er zijn nabestaanden van de slachtoffers zijn aanwezig in de zaal. En voor de rest is het wel rustig. Er is heel weinig verder publiek aanwezig. En dat was in de eerste zaken wel echt anders.
0: Ja, hoe is er gereageerd op toch weer die beelden zien?
1: Daar is wel even weer over gesproken. Van gaan ze die beelden nog een keer tonen of niet? Daar heeft de rechtbank zich ook weer eventjes over gebogen. Dus we gaan het toch doen. Wel is er de mogelijkheid voor mensen, want het zijn natuurlijk hele heftige beelden. Konden mensen even naar buiten lopen omdat ze die beelden niet willen laten zien? Dus dat hebben de nabestaanden ook gedaan. En na het tonen van de beelden is ook even een half uur pauze, zodat iedereen even op adem kon komen.
0: Want is daar daadwerkelijk de moord op te zien?
1: Daar is inderdaad op die beelden te zien hoe hij Ineke van dichtbij schiet. En ook te zien is hoe hij Sam om het leven brengt.
0: Ja, de rol van het zoontje wordt ook uitgebreid besproken, hè?
1: Dat klopt, daar zijn ze ook nu inderdaad nog mee bezig. Dat wordt nu inderdaad besproken.
0: Ja, je kan er alles over lezen op onze liveblog op rtvdrenthe.nl. Daar houden we heel nauwkeurig alle stappen bij. En daar word je over bijgepraat wat er nu plaatsvindt in de rechtszaal. Bij het gerechtshof. Hoe gaat dit nou verder? Want dit duurt een paar dagen, hè?
1: Er is inderdaad 3 dagen hiervoor uitgetrokken. Nou, de verwachting is ook dat alle deze 3 dagen hiervoor nodig zijn. Vandaag is het dus inderdaad gewoon een beetje het woord aan kader. De beelden worden nog een keer laten zien. Het gaat inderdaad over alles wat is gebeurd. De verwachting is dat morgen het Openbaar Ministerie opnieuw met een eis komt. En dat zal dezelfde zijn als de vorige uitspraak.
0: Ja. Hoe is K?
1: Hij is op dit moment erg emotioneel. Hij wordt door de rechter bevraagd, hè, wat er is gebeurd, wat er door hem heen ging, wat hij allemaal dacht. En hij zegt, hij zegt strijdbaar te zijn, maar dat hij ook van binnen een wrak is. Want hij zegt, dit is mijn laatste kans, het moet nu wel gebeuren. Hij zegt dat hij veel spijt heeft betuigd. De rechtbank geloofde hem daar eerder niet over. En dat vindt hij heel moeilijk. Mm-hmm. Dus hij heeft meerdere keren is hij best emotioneel, doet hij het woord.
0: Is de familie van K bij?
1: Kan ik zo, want ik zit zelf niet in de zaal zelf, maar volgens mij was er geen verdere familie van hem aanwezig op dit moment.
0: Oké. Ga maar gauw weer de zaal in en dan volgen wij het via rtvdrenthe.nl. Steven, dankjewel.

Binnenkort komt die musical uit, hè, van de Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More, zo heet die ook. Bijna 12:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne praat je daar zo meteen over bij.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
5: Zonnetevel, jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
6: Even over 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
7: Goedemiddag. Landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens ziet niets in een uitbreiding van de Nederlandse wolvenpopulatie. Een wetenschappelijk advies om te groeien naar maximaal 56 roedels gaat hem te ver. Nederland telt nu zo'n 13 tot 14 roedels en meer dan 100 wolven. Het advies is gebaseerd op de omvang die nodig is voor een gezonde, genetisch diverse populatie. En 56 roedels zou volgens de staatssecretaris te veel zijn in een klein land als Nederland. Hij wil dat er kan worden ingegrepen bij wolven die voor problemen zorgen. Zijn uitgangspunt is dat mens en wolf in Nederland naast elkaar moeten kunnen bestaan, maar wel op afstand. In de rechtbank in Leeuwarden is vanmorgen het hoge beroep begonnen tegen Richard K. uit Klasinaveen. Vorig jaar kreeg K. door de rechtbank in Assen een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op het echtpaar Sam en Ineke uit Wijteveen. K. beweert echter dat het geen moord was, maar doodslag. Verslaggever Stefan Klomp is erbij in het gerechtshof in Leeuwarden, waar K. zojuist aan het woord was.
8: Hij is op dit moment erg emotioneel. Hij wordt door de rechter bevraagd wat er is gebeurd, wat er door hem heen ging, wat hij allemaal dacht. Hij zegt strijdbaar te zijn, maar dat hij ook van binnen een wrak is. Want hij zegt, ja, dit is mijn laatste kans, het moet nu wel gebeuren. Hij zegt dat hij veel spijt heeft betuigd. Maar ja, de rechtbank geloofde hem daar eerder niet over. En dat vindt hij heel moeilijk.
7: Ja, het hoge beroep duurt 3 dagen en is te volgen via een live blog op onze website. De man die honderden nakomelingen kreeg als donor woont in Assen. Dat zegt een van de vrouwen die hij hielp. Simon, zoals de donor heet, stuurde moeders via WhatsApp een brief waarin hij zegt dat hij zeker 199 nakomelingen heeft. Dat zijn er meer dan de 121 waar in eerste instantie over gesproken werd. Dat nieuws komt als een schok voor de moeders die hij hielp. En dan een waarschuwing voor verkeer vanmiddag. Er kan namelijk in korte tijd veel regen vallen en dat kan leiden tot aquaplaning op de weg. Ook kan het flink waaien en hagelen. Er is code geel afgegeven tot 6:00 vanavond. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Daphne, dankjewel. Oh jee. En altijd als ik

0: Nou, 6 mm net gevallen in Diever, een plensbui. We kunnen misschien nu, Anouk, de handen samen schudden, samen kneden. We kunnen knuffelen, want ook in Assen en bij mij tegelijkertijd een bui.
1: Ja,
0: ik hoor die al rommelen. Het wordt ook een plensbui zometeen. Er kunnen windvlagen bij zitten, 40, 50 km per uur. Er zijn nog meerdere in aantocht, er zijn nog meerdere in ontwikkeling. En dat gaat zo gaandeweg de middag wel gewoon door. 21 graden hebben we net voor die buien gehad. Dat is zo'n beetje de hoogste temperatuur. We krijgen vanmiddag tussen die buien door, als het eventjes een uurtje droog is, weer 17 tot 18 graden. Die westelijke, zuidwestelijke wind, die is matig tot soms even vrij krachtig. Windvlagen die blijven wel, maar in de avond gaat de temperatuur naar beneden en dan gaan die windvlagen er wat uit. Maar ook vanavond nog een enkele bui en dat kan ook een pittige zijn. Dus voorlopig is het af en toe eventjes paraplu weer.
1: Ja, af en toe inderdaad. Hey, en morgen dan?
0: Nou, morgen zie je dat de luchtdruk gaat stijgen. Dat kun je ook mooi op je barometer zou je dat kunnen terugvinden. Als de luchtdruk gaat stijgen, zijn die stijgbewegingen naar boven, die worden onderdrukt. Dat betekent geen buienvorming meer. Morgenochtend in het uiterste noorden van de provincie nog een laffe, kortdurende lichte bui. Dat stelt weinig voor. Meest droog in de provincie. Dan hebben we 's ochtends bewolking met een langzaam doorbrekende zon. Stapelwolken en zon die gaan zich dan afwisselen. In de middag periode met zon, dan wat kleinere stapelwolken, een matige bries uit het westen en dan door dankzij die zon toch 20-21 graden. En als we dan verder gaan kijken, Anouk, dan zie ik eigenlijk een kille, koele nacht. Een graad of 10 in de nacht naar woensdag. Dat zitten we echt wat in de koelere lucht. 'S middags opnieuw 21, misschien wel 22 graden. Met dank ook weer aan de zon. Dus zowel dinsdagmiddag als woensdagochtend hebben we gewoon een best wel periode met zon. Ziet het lekker uit. En dan gaat de bewolking toenemen. En dan 's middags kan er een enkele, en ook 's avonds een enkele regenbui voorkomen. En de echte regen, die komt dan pas donderdag en vrijdag weer. Dus dat zijn alweer wat wisselvallige dagen.
1: Okay. Bedankt voor nu, hè. Mooie dag toch.
0: Mooi. Anouk, mooi.
1: De beroemde bontjas van koningin Wilhelmina. Is die in Drenthe?
2: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accuschroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Archie's en Sugar Sugar.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert, de hele provincie door en nu aangekomen in Emmen. Op een plek waar je al eens ooit eerder bent geweest, Aldert, of niet?
3: Nee, deze plek niet. Nee, we komen natuurlijk wel geregeld, hè, bij Museum Collectie Brands in Nijdorf. Dat werd iedereen, denk ik wel. En dat is natuurlijk ook wel heel terecht. Maar ik ben nou even namens datzelfde museum in het depot. Ja, want elk museum heeft natuurlijk ook een depot voor stukken die ze niet etaleren kunnen, zo 1, 2, 3. En het depot, dat staat niet in Nijdorf, dat staat inderdaad in Emmen. Maar gelukkig is Marianne Bakker er wel bij. Marianne, mooi.
4: Ja, hallo.
3: Ik weet niet wat ik zie hier.
4: Ja, dit is een heel bijzondere wereld waar niet iedereen snel even binnen kan lopen. Ja. En dit is dus ons depot waar merendeel van de collectie enkele tienduizenden objecten liggen opgeslagen.
3: Ben je verstopt in een bedrieven verzamelgebouw, laat zo maar even noemen. In de catacomben, in de kelder. Dus misschien ik hoop dat de verbinding het houdt in ieder geval.
4: Ik hoop het ook.
3: Ja, maar joh, wat een plek. En allemaal kasten en hoe moet je het uitdrukken? Heel veel stapels boeken of naslagwerken, kranen waarschijnlijk ook heel veel.
4: Ja, er is hier zoveel te zien. En wat je zegt, er staan hier allemaal stellingen, mooie kasten die je open kan draaien. Ja. Stellingen met krantenboeken waar we hier vlakbij staan. Het is echt ongelooflijk wat hier allemaal is. Ja, voor mij is het al een beetje gewoon. Maar ik denk inderdaad voor iemand die voor het eerst is, dat hij echt van verbazing omver valt.
3: En dan te bedenken dat Jans had ooit alles in zijn eigen boerderij had, hè?
4: Ja, hij had alles in zijn boerderij, wat schuren, et cetera. Ja. Volgens mij heeft hij zelf op een gegeven moment ook wel een opslagruimte gezocht. Maar eigenlijk, alles is ooit eerst in een boerderij terechtgekomen.
3: Ja, dan met hoog op de hele optast wezen. Dat kan nou zien. In ieder geval, Janne, hoe mooi of het hier ook is. We komen hier voor één speciaal object. Ja. En daar staan we naast. Want dat hangt hier, de mantel van Hare Majesteit, koningin, wie was het ook alweer? Wilhelmina?
4: Van Wilhelmina, ja. Zo gaat het verhaal tenminste.
3: Ja.
4: Het is inderdaad een hele mooie, chique mantel die hier hangt.
3: Ja.
4: En het verhaal is dus dat die van de koningin zou zijn. Tenminste, dat heeft Jans altijd beweerd. Ja. Hè, want die hing bij hem dan ook thuis in de boerderij.
3: Ja.
4: En als ze dan vroegen van, goh, is die van je moeder? Zegt hij, nee, die arme arbeiders en boeren, die hadden niet zulke jassen. Dat is van de koningin geweest.
3: Ja.
4: En die is dus ook best wel vaak op bezoek geweest in Drenthe.
3: Maar het is niet zo dat Jans dat nou zo legaal aankomt. Dat het hem is, hè? Dan is ze gewoon ergens achterbleven een keer.
4: Dat is het verhaal inderdaad. Wat ik zei, de koningin is verschillende malen in Drenthe geweest. En bij een van die bezoeken zou ze haar jas op een stoel hebben neergelegd. En toen zijn vertrokken en helemaal de jas zijn vergeten.
3: Ja.
4: En toen via, zoals het al vaker gaat, is ze bij Jans beland.
3: En daar is ook een beetje bewijs van, hè? Want hier ligt op tafel heel veel kranenknipsels. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk foto's van Hare Majesteit in Drenthe. Wanneer was dat trouwens toen?
4: Dat
3: was
4: waar je nu naar wijst, dat was in 1917, ten tijde van de grote veenbrand. Bij Valtemont, waar ze de getroffenen op zocht. En hier ligt ook een krantenboek open. En dat is van 1921. Want ik wou natuurlijk ook wel weten, is het verhaal een beetje
3: klopt
4: op waarheid berust?
3: Ja, precies.
4: En dan vond ik hier een vermelding van een pelsjas.
3: Hare Majesteit de koningin bezoekt Drenthe. Stadsnieuws, Assen. Ja. Maar toen was ze dus blijkbaar in Assen dan? Toen?
4: Ze is met de trein in Assen aangekomen. En toen met auto's is ze dus verder de provincie ingetrokken. Dus naar Zuidoost-Drenthe.
3: Ja, ja.
4: En hier staat dus...
3: Wacht hier. Onze verslaggever seint ons uit Klazinaveen. Te Schoonoord wachtte de burgemeester van Sleen den Stoet op en sprak met de koningin. Hier werd het boerderijtje van K. Muskee, gebouwd volgens de landarbeiderswet, bekeken. Nadat men bij het Oranjekanaal de burgemeester van Emmen had opgenomen, ging het tot dicht bij het Emmerschans achter de dennen. Hier werden de hutjes van Topper, Schipper en Zuidema bekeken. De koningin deed haar pelsmantel af en trad in een eenvoudig beige wandelkostuum de armelijke woningen binnen.
4: Ja.
3: Kijk, dan heb je het.
4: Ja, dat is dus het splintertje bewijs dat ik heb gevonden inderdaad. Ja. 1921 was ze hier op bezoek om de slechte omstandigheden van de veenarbeiders na het ineenstorten van de turfindustrie, om daar aandacht voor te vragen. Toen was ze dus hier op bezoek.
3: Ja.
4: Later is ze ook nog wel weer terug geweest. Dus die zijn heel veel geweest.
3: En ze wilde dus blijkbaar niet met haar dure mantel die arme woningjes binnenstappen. Dat was blijkbaar het idee.
4: Ja, dat zou best wel eens kunnen inderdaad.
3: Ja.
4: Het lijkt mij wel misschien waarschijnlijk dat dat moment is geweest. Het was ook in de winter in december. Dus dan kun je wel zo'n mantel gebruiken.
3: Ja.
4: Maar als je hem ziet, hij ziet er ook nog behoorlijk goed uit.
3: Ja.
4: En ik heb wel eens horen vertellen dat zulke jassen na verloop van tijd minder worden. Dus als hij meer dan 100 jaar oud zou moeten zijn, dan zou hij er nog heel goed uitzien. Maar we weten het niet zeker, maar het is in ieder geval een ontzettend leuk verhaal.
3: Het is heel plausibel ook nou, toch? Dankzij dat krantenbericht ook.
4: Ja, ja, er staat wel iets over. Een pelsmantel, toch? Inderdaad. En we kennen ook al foto's van Wilhelmina met zo'n bondje over de schouders. Dus dat had ze zeker.
3: Het is ook echt de pels, toch?
4: Als je een beetje voelt, inderdaad, is het wel super zacht. Dus dat is wel echt origineel.
3: Je hebt het niet laten onderzoeken, maar dat is natuurlijk simpel te achterhalen.
4: Ja, dan moet je echt inderdaad misschien die haren, DNA testen en ouderdom en dat soort dingen. Dat hebben we niet gedaan. Dat vergt wel even wat meer moeite.
3: Misschien zit er zelfs nog wel DNA van Hare Majesteit aan de binnenkant. Ja, weet je dat voor?
4: Dat zou wel spectaculair zijn.
3: Ja. Ja, zou dat niet kunnen? Nou, al die jaren, ik heb eigenlijk geen idee. Zou dat nog kunnen, de 100 jaar geleden?
4: Nou ja, je hoort nog wel inderdaad van cold case zaken, hè, dat ze steeds beter die oude sporen kunnen onderzoeken. Dus ja, wie weet.
3: Was het niet een keer de muid weer? Omdat het is vrij duur, denk ik, hè, om dat te laten doen.
4: Ja, dus nou ja, als iemand zich aanbiedt, graag. Maar ik denk dat het voor ons niet iets wat we morgen snel even gaan ondernemen.
3: En dan moet er ook natuurlijk nog bewijslast weer in DNA van de huidige generatie.
4: Precies,
3: Van de WA bijvoorbeeld.
4: En volgens mij doen ze dat niet, nee.
3: Ja, dat weet ik niet. Misschien vind het zelf wel zo dermate belangrijk. Zo, nou, dan wil ik wel in mijn metwerk.
4: Ja, of misschien dat na Koningsdag in Emmen, hè, nog een beetje ergens is achtergebleven.
3: Ja, dat had toen wezen zult natuurlijk.
4: Ja, wie weet. Wie weet.
3: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, nou hangt het dus hier in het depot. En daar hebben wij met elkaar, goed beschouwd, Marianne, niks aan.
4: Ja, nu op dit moment niet inderdaad. Hij is ook wel eens in tentoonstellingen te zien geweest. Maar ja, we wisselen nogal eens. En ja, we kunnen niet altijd alles ook in het daglicht in het museum laten zien. Nee, nee, hè? Het is hier ook een mooie, koele, donkere plek om het te bewaren.
3: Ja.
4: Maar ja, zoals je ziet, hè, er staat hier nog zoveel wat we ooit een keer willen laten zien. En we proberen wel heel veel te wisselen. Maar we kunnen echt nog zo lang vooruit wat dat betreft.
3: Dat is eigenlijk wel te hopen dat niemand van de koninklijke familie met lust het nou. Want ze zeggen, ja, hoor eens Jim, die hebben wij nooit schanken, die jas, die is nog van ons.
4: Dat zou wat zijn als inderdaad de koninklijke brief op de mat ligt. Ja,
3: toch? Ja. Hij meldt je aan het.
4: Ik het niet, maar een collega heeft het wel eens een keer gedaan. Om ook op verzoek van een collega van jullie om ook even te demonstreren.
3: Ja, is dat ook wel een beetje kwetsbaar uit, dus ik zal er afblieven.
4: Ja, dan hangen we hem straks weer netjes terug.
3: Ja, dat zullen we zeker doen. Nou, hier hangt het dus, ik weet niet aan ook, misschien dat een pelsjas, toen van Hare Majesteit, tenminste, daar hadden wij van nu. Mm-hmm. En ik dacht, die kaas eigenlijk best wel, eigenlijk wel zo goed als 100% zeker.
0: Ja.
3: Hoe moet je zeggen dat zo mooi? Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.
0: Ja, vinden wij dat van wel, inderdaad. Hey, Aldo, dankjewel. Succes nog verder vandaag.
3: Ja, joh.
0: Doei, doei.
3: Mooi.

0: vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Binnenkort groot feest in Noordoorn. Wat dat te doen is, hoor je zo.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Hey Remo!
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
12: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
13: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: een gevaarlijke plaat hoor, als je die in de auto draait. Of hoort. De Pointer Sisters en I'm so excited.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Tenminste, die neiging heb ik dan. Dat ik dan net iets te hard die gaspedaal intrap. Henk, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Heb jij er ook last van? Dat als je bepaalde muziekjes hoort in de auto?
3: Nou, af en toe.
0: Of heb je hem keurig op cruise control en heb je er geen last van?
3: Nee. Ik rijd meestal gewoon met gas.
0: Oh. Hey, Henk heb ik aan de leiding. Henk Wolbert, jij bent betrokken by de ijsvereniging Schoonmeer in Odoorn. Of is het Schoonmeer? Waar ligt in klemtoon?
3: Nou, eigenlijk is het gewoon ijsvereniging Schoonmeer.
0: Schoonmeer, ja, precies. Ja. Hey, binnenkort feest, hè?
3: Ja, binnenkort in november zijn we 100 jaar bestaan.
0: Ja.
3: Onze ijsvereniging, zeg maar.
0: Dat is mooi.
3: Ja.
0: En hoe gaat dat gevierd worden?
3: Nou, wij hebben afgelopen winter al een keer van school, zeg maar. Daar was een, hebben we een keer een koek- en sopietent geregeld. En we zijn, hebben een gedichtenwedstrijd, zeg maar. En daar zoeken wij dan een mooi gedicht uit.
0: Ja.
3: En dan, die komt dan in Odoorn zijn een paar wandelroutes en dichter bij Odoorn. En daar zijn verschillende gedichten, zeg maar. En dat, de winnaar, zeg maar, van het gedicht, die krijgt daar ook een plekje in de route.
0: Ja, en daarom heb je ook nu RTV Drenthe ingeschakeld voor de hulplijn. Want mensen kunnen een gedicht insturen.
3: Ja.
0: Dat moet wel een beetje rap, want ik zag dat de sluitingsdatum 1 september is, hè?
3: Ja, dat was 1 september, maar die hebben we verlengd tot 1 oktober.
0: Ach, Peter, gelukkig.
3: Dus.
0: Oké. Okay.
3: Tot 1 oktober verlengd.
0: Ja.
3: En het gedicht die kan ingestuurd worden naar info@ijsverenigingschoonmeer.nl.
0: Ja, en moet dat gedicht dan over de ijsvereniging gaan?
3: Ja, een beetje winterthema en liefst over de ijsvereniging.
0: Ja.
3: En of over het schaatsen, hè.
0: En wat voor gedichten zoek je? Of maakt dat helemaal niks uit?
3: Nou, het gedicht moet eigenlijk ook niet te lang weten. Want het moet natuurlijk op een bord passen. En kort maar krachtig, zeg maar.
0: Ja.
3: 6-7 regeltjes, langer eigenlijk niet.
0: Ja, en dan moet je je dus laten inspireren door de ijsvereniging? Door het 100-jarig bestaan misschien?
3: Ja, als je altijd op de baan geschaafd hebt... Een anekdote, hè?
0: Oh ja, dat is ook wel mooi. Heeft u al berichten, gedichten binnen?
3: Wij hebben 2 berichten, gedichten binnen, zeg maar. En dat is eigenlijk nog eigenlijk een beetje te weinig.
0: Ja, zeker.
3: En dat is, de keuze is niet zo groot dan.
0: Nee, dus iedereen die nu luistert en die wel affiniteit heeft dan met de ijsvereniging... of anders nu meteen affiniteit maakt daarmee... en een passend gedicht weet over gewoon het ontstaan... de feeling, zeg maar, op zijn goed Drents ermee... die kan hem dus insturen naar de ijsvereniging. Nou is het verlinkt dus tot 1 oktober om het gedicht in te dienen. En wie bepaalt uiteindelijk of het gedicht een plekje krijgt in het dorp?
3: Nou, een paar creatievelingen en het bestuur.
0: Oké.
3: Ja.
0: Buigen jullie over de ingezonden berichten.
3: Ja.
0: Ik ben benieuwd, Henk. En ik hoop echt dat er meer bij komt. En het hoeft dus niet ellenlang en perfect rijmend te zijn.
3: Nee.
0: Of wat dan ook.
3: Nee.
0: Gaat meer gewoon zet wat gedachten op papier en stuur het in.
3: Ja.
0: Oké. Kan je nog 1 keer noemen dan waar dat naartoe gemaild kan worden?
3: Het kan naar info@ijsverenigingschoonmeer.nl.
0: Helemaal goed. Tot 1 oktober. Henk, dankjewel en succes.

0: 1, 2, 3 van Lamberry.
1: De slingerplaat.
0: Ja, voordat wij het thema gaan lanceren, Daphne, moeten we het nog even hebben over meteopathie.
2: Ja.
0: Tot voor kort wist je niet dat je er last van had.
2: Nee, nee, precies. We hebben het even opgezocht. Ja, ik vertelde dat ik afgelopen weekend in één keer last had van oude kwaaltjes. Dus ja. Van een gebroken pols van ooit en gekneusde ribben. En nou, toen vertelde iemand aan mij, ja, dat heb ik ook altijd. En dat komt dus door de omslag van het weer.
0: Ja, en toen hadden wij het erover en Marita kwam erbij. En Marita zei meteen, oh, maar dat heb ik ook, ja, hoor. Dat, ja, komt inderdaad, als de weersverandering is, dan heb ik hier en hier in één keer last van.
2: Ja.
0: En toen hebben we dat gegoogeld en dat is een officiële term. Meteopathie heb je dan. Ida, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij hebt daar ook last van, vertelde je.
3: Ja, bijna mijn leven lang al.
0: Echt? Hoe
3: Alleen
0: gaat het dan?
3: Ik het niet. Maar ik ben reuma-patiënt.
0: Ja.
3: En elke keer als er zo'n flinke weersomslag is, of van heel heet naar een echt afkoeling.
0: Ja.
3: Dan heb ik echt last van mijn lijf.
0: Van alle reumatische klachten heb je dan extra last?
3: Ja. In eerste instantie voel je alleen maar rottig.
0: Ja.
3: Maar op een gegeven moment dan kom je erachter van, oh, dat zijn drukverschillen in de lucht.
0: Ja, want dat is officieel zo. Heeft met luchtvochtigheid en zo te maken, hè, Daphne?
2: Ja, ja, inderdaad. En met de luchtdruk.
0: Ja. En voel jij dat dan al van tevoren, Ina? Of op het moment dat het weer is omgeslagen?
3: Nee, ik voel dat meestal wel eerder. Maar ik heb dat ook met onweersbuien. Die voel ik ook. En sneeuwbuien, als het flink gaat sneeuwen.
0: Ja.
3: Dan heb ik ook, dan zeg ik, oh, er zit rottigheid in de lucht.
0: Ja.
3: Ik voel het.
0: En hoe ver van tevoren voel je dat aan dan?
3: Een dag of drie.
0: Echt 3 dagen van tevoren?
3: Ja, oh, soms wel een dag of drie.
0: Oh, dan moet je echt even Roland af en toe even tippen.
2: Ja.
0: Nee, maar serieus. En ja, het klopt altijd gewoon.
3: Ja, ja. Niet altijd, maar wel vaak.
0: Ja. Ja, nee,
3: en soms gebeurt het ook niet.
0: Oh, echt? Dan heb je er geen last van?
3: Nee.
0: Nou.
3: Maar meestal wel, hoor.
0: Ja, en doe je daar dan ook wat mee, of niet?
3: Nee, gewoon volhouden.
0: Ja, gewoon weer uitzingen.
3: Ja, gewoon uitzingen.
0: Ja.
3: Je lijf voelt echt net aan als een roestige veer, zeg maar.
0: Maar als het dan inderdaad die omslag is geweest en het wordt dan wat kouder, zeg maar, en dan blijft het wat kouder, dan ebt het ook weer af. Het is echt bij, ja, die wisseling.
3: Bij forse wisselingen, ja.
0: Ja. Goh, ja, nou ja, jij zei het ook al, Daphne.
2: Ja,
0: en Ina, de app die stroomt serieus waar vol met mensen dit herkennen. Dus het is gewoon een officieel gegeven. Wist je ook echt dat een term had, meteopathie?
3: Nee, ik dacht dat jullie dat verzonnen.
0: Nee, nu kun je... Nee,
3: dat is meteo weer en dan maakt het partij achter.
0: Ja,
3: leuk,
0: nou ja,
3: leuk gezegd.
0: Nee, het schijnt zo te zijn. Als ja, echt bevezen.
3: Ja, er is onderzoek naar gedaan.
0: Ja, oude littekens inderdaad, die dan extra zeer doen.
3: Ja, prikken.
0: Ja, en weet je, misschien een beetje cru hoor, maar Ina, wij zien overal muziek in. En we zien zelfs hier muziek in. Want wij hadden het over de slingerplaat. Ja, nou ja.
3: Mag iets positiever waarde.
0: Ja, nou precies. Want wij gaan vandaag op zoek naar liedjes waarin zomaar een omslag voorkomt. Ja. Want die heb je wel. Van die liedjes die bijvoorbeeld heel rustig gaan beginnen. En dan in één keer bam omslaan. Of net andersom en zo. Dus we dachten, als we nou deze meteopathie en dat kwaaltje-achtige een beetje ombuigen naar iets leuks.
3: Ja.
0: Nou, hey, dankjewel. Sterkte ermee.
3: Hè? Dankjewel.
0: En dan gaan wij dus op zoek naar die liedjes. Dus mocht je nu luisteren, app of bel maar naar die omslagliedjes door. 0592 33 11 88. Als je geschikte weet, dan horen wij het graag.

0: koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Even over 2:30. Het nieuws uit Drenthe. Daphne Blanke.
5: Goedemiddag. Het wetenschappelijk advies om de wolvenpopulatie uit te breiden naar maximaal 56 roedels gaat landbouwsecretaris Silvio Erkens te ver. Nederland telt nu zo'n 13 tot 14 roedels en meer dan 100 wolven. En dat is te weinig voor een gezonde, genetisch diverse populatie. 56 roedels zou volgens de staatssecretaris te veel zijn in een klein land als Nederland. En bovendien deelt Nederland de wolvenpopulatie met Duitsland en Denemarken. Daarom wil Erkens met beide landen afspraken maken over een gezamenlijke aanpak en een eerlijk aandeel voor Nederland. In de rechtbank in Leeuwarden is vanmorgen het hoge beroep begonnen van de zaak Wijteveen. Vorig jaar kreeg Richard K. uit Klazinaveen door de rechtbank in Assen een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op het echtpaar Sem en Ineke uit Wijteveen. Volgens K. en zijn advocaat was hij tijdens de daad verminderd toerekeningsvatbaar vanwege hersenschade die hij opliep tijdens een eerder herseninfarct. Hij pleit daarom voor doodslag in plaats van moord. Verslaggever Stefan Klomp is erbij in het gerechtshof in Leeuwarden, waar K. eerder vanmiddag aan het woord was.
6: Hij is op dit moment erg emotioneel. Hij wordt door de rechter bevraagd wat er is gebeurd, wat er door hem heen ging, wat hij allemaal dacht. Hij zegt strijdbaar te zijn, maar dat hij ook van binnen een wrak is. Want hij zegt, ja, dit is mijn laatste kans, het moet nu wel gebeuren. Hij zegt dat hij veel spijt heeft betuigd. Maar ja, de rechtbank geloofde hem daar eerder niet over. En dat vindt hij heel moeilijk.
5: Het hoge beroep duurt 3 dagen en is te volgen via een liveblog op onze website. En dan een waarschuwing voor verkeer vanmiddag. Er kan namelijk in korte tijd veel regen vallen en dat kan leiden tot aquaplaning op de weg. Ook kan het flink waaien en hagelen. Er is code geel afgegeven tot 6:00 vanavond. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Daphne, dankjewel. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
8: Vanmiddag laat een zeer wisselend weerbeeld zien. Soms komt er even een plensbui, misschien zelfs met onweer en windstoten. Dan is het weer een periode droog met bewolking, maar zeker ook af en toe eventjes de zon erbij. Nou, na een bui is het echt maar 14, 15 graden, maar gemiddeld genomen de hele middag 17 tot 18 graden. Nou, in de loop van de avond worden de buien worden hiervan minder. Er kan nog een enkel exemplaar vallen en komende nacht meest droog.
7: En die zaak Wijteveen is te volgen via een live blog op onze site rtvdrenthe.nl. En daar lees je dat er momenteel even een pauze is ingelast, maar ze gaan zo meteen weer verder.

0: Spreekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Leren mediteren? Zen.nl.

geven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Lara Mila en had ik je maar nooit gezoend.
1: De slingerplaat.
0: Wij zijn op zoek naar liedjes waarin echt een omslag zit. Ja. En dat heeft te maken met jouw meteopathie.
2: Je hebt echt die stempel op mij gedrukt, hè?
0: Ja, ja, we houden van hokjes en stempels. Nee, helemaal niet. Nee. Maar goed, we hadden het erover dat je weersveranderingen echt lijfelijk kan ervaren.
2: Ja, blijkbaar. Ja, ja, en ik had dat dus.
0: Jij had dat.
2: En ik niet alleen.
0: Nee, ja. Wou ik net zeggen, heel veel mensen hebben dat. Dat van tevoren al aanvoelen komen dat het, nou ja, het weer gigantisch omslaat. En wij dachten, liedjes slaan soms ook om. Laten we daar een rat mee vullen. Nou, dat is gelukt, want we hebben zoveel suggesties binnengekregen. We laten even wat horen. Deze bijvoorbeeld komt heel vaak binnen. Bohemian Rhapsody. Ja, daar zit de omslag. Maar we hebben veel meer omslagen.

0: Ja, die moet op het rad.
1: Ja, toch?
0: Toch? Dank voor het insturen van deze suggestie. De volgende moet er ook echt op, want die komen ook heel vaak binnen. My music brings me through. Ja, ook zo'n klassieker, ja, dat al lekker uitpakt. Maar dan ook weer zijn rust vindt. Ja, dit waren de klassiekers waarvan we dachten, vooral, die komen wel binnen. Maar toen kwam Fred met een vrij onverwachte.
1: Ja, hier had ik niet aan gedacht, nee.
0: Nee, een Duitse wakkelcontact. Dan werd je aan de lampen als ik 50 aan. Ah. Ja, dat is wel een omslag. En dan ga je van dit boem, boem, boem.
1: Zo.
0: Ja, dan ga je dan weer naar beneden. En zo gaat ook dat hele
1: beetje door. Ja, hartstikke leuk. Alle kanten opgegooid.
0: Ja. Band on the Run kwam ook heel vaak binnen. Onder andere Bert en Harry en Hilbert. Maar ik vergeet heel

0: Een spannend liedje, die ook, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, en aan de volgende moesten wij ook wel denken, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Kwam ook meerdere keren binnen, Proud Mary.
1: Zo relaxed.

0: Ja, klassiekertje. Net als de volgende.
1: Ja, ik kwam net nog binnen van Alina.
0: Ja, die moet er ook op.
1: Ja.
0: Marco Borsato met Rood kwam ook binnen.
2: In alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt aan mee.
0: Ja, daar gaat hij los, hè. Nog eentje om het af te leren.
1: Ja, hier kwam Herman mee. En toen moest ik even nadenken. Maar inderdaad, dat klopt gewoon. Bloem met even aan mijn moeder vragen.

0: Ja hoor.
1: Ja, goed gevonden.
0: Goed gevonden. Patat van Mimou zie ik nu binnenkomen. Van Cobus en de Rockers. En Brian, Barry Ryan ook nog weer. Peter Koelewijn. Oh, zoveel suggesties. We zijn rond. We hebben meer dan 26. We gaan hem erbij pakken en een mooi lijstje aanleggen. Dank alvast voor het insturen van die suggesties.

0: De Bee Gees, To Love Somebody. Ene laatste plaat.
1: De slingerplaat.
0: Want waar gaan we mee uit? Ik heb mijn lijstje voor mijn neus. Jij hebt de rat erbij. Ja, draai maar. Dan gaan we kijken waar die eindigt. En dan...
2: Op de I.
0: Op de I gaan we kijken welke we helemaal gaan draaien. In ieder geval een liedje met een omslag erin.
2: Nou, inderdaad.
0: En van wie komt de suggestie?
2: Bert, Harry en Hilbert.
0: Ja, dan weten jullie al wat er aankomt.
1: De slingerplaat.
0: Dit vind ik geen straf om te draaien.
2: Nee, dit is top.
0: Band on the Run, dank voor alle inzendingen. Dit is hem geworden.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Iedereen die van bloemen houdt, zometeen de radio ietsje harder, want ik heb wat leuks voor je.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

scoorde nogal wat hits. Maar deze stond echt 4 weken op nummer 1 in 1973. Cliff Richard en Power to All Our Friends.

0: Ja, geen letterlijke bloemetjes geven we weg, maar je kan wel naar de bloemetjes.
1: Zeker, naar de bloemencorso.
0: Ja, deze hele week geven we kaarten weg voor het bloemencorso. Dat komend weekend wordt georganiseerd in Eelde. Een heel speciale editie, want het is de 70ste.
1: Zo.
0: Dus dat wordt heel mooi groots uitgepakt. Allemaal bloemen zijn er zaterdag 5 september en zondag 6 september te zien tijdens die tentoonstelling. Daar kan je bij zijn, want we hebben hier passepartout kaarten liggen. Per dag geven we de 2 weg. Dus mocht je nu het net missen, morgen heb je nog een kans. Overmorgen ook, nou, enzovoort. Ja. Dan met vrijdag in ieder geval. Die kaarten die liggen hier, dus die kunnen we opsturen. Maar het kan ook zijn dat als je ze op donderdag of vrijdag wint, ja, dat het dan een beetje kort dag wordt met post. Dus dan kan je ze komen ophalen. Dat kan natuurlijk ook altijd.
1: Ja.
0: Ja. Wat moet je ervoor doen voor deze passepartoutkaarten? Wij laten een liedje horen waarin een bloem bezongen wordt. Als jij weet welke bloem waar we naar op zoek zijn, dan kan je bellen 0592-3311-88. En ik denk dat die eerste wel te doen is. Denk je niet?
1: Dit moet goed komen.
0: Ja. Oké, komt-ie. Ik zal hem laten horen.

0: Een lange piep ook.
1: Ja. Welke bloem wordt daar bezongen? Ja, ik wou de naam van de artiest al zeggen, maar dan verraad ik misschien ook wel wat. Want dat is zo'n associatie.
0: Ja, dat naam is wel heel makkelijk.
1: Ja. Bel me naar de studio of app maar.

Love and Understanding van Cher op Radio Drenthe. Bijna 2:30 alweer. Daphne Blanke zit er helemaal klaar voor om je bij te praten over het nieuws uit onze provincie. En dat vind je ook allemaal in de app en op de site, hè, rtvdrenthe.nl. Waar je ook een live blog vindt over het hoge beroep in de zaak van Richard K. in de moord Wijteveen.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
4: Half drie geweest. Het nieuws uit Drenthe. Daphne Blanke.
5: Goedemiddag. Het wetenschappelijk advies om de wolvenpopulatie uit te breiden naar maximaal 56 roedels gaat landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens te ver. Nederland telt nu zo'n 13 roedels en meer dan 100 wolven. Dat is te weinig voor een gezonde, genetisch diverse populatie. Maar 56 roedels zouden volgens de staatssecretaris te veel zijn in een klein land als Nederland. Bovendien deelt Nederland de wolvenpopulatie met Duitsland en Denemarken. En daarom wil Erkens een gezamenlijke aanpak en een eerlijk aandeel voor Nederland. In de rechtbank in Leeuwarden is vanmorgen het hoge beroep begonnen van de zaak Wijteveen. Vorig jaar kreeg Richard K. uit Klazineveen door de rechtbank in Assen een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op het echtpaar Sam en Ineke uit Wijteveen. Volgens K. en zijn advocaat was hij tijdens zijn daad verminderd toerekeningsvatbaar vanwege hersenschade die hij opliep tijdens een eerder herseninfarct. Hij pleit daarom voor doodslag in plaats van moord. Verslaggever Stefan Klomp is erbij in het gerechtshof in Leeuwarden, waar K. eerder vanmiddag aan het woord was.
6: Hij is op dit moment erg emotioneel. Hij wordt door de rechter bevraagd wat er is gebeurd, wat er door hem heen ging, wat hij allemaal dacht. Hij zegt strijdbaar te zijn, maar dat hij ook van binnen een wrak is. Want hij zegt, ja, dit is mijn laatste kans, het moet nu wel gebeuren. Hij zegt dat hij veel spijt heeft betuigd. Maar ja, de rechtbank geloofde hem daar eerder niet over. En dat vindt hij heel moeilijk.
5: Het hoger beroep duurt 3 dagen en is te volgen via een liveblog op onze website. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor vanmiddag vanwege zware onweersbuien. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen, kan het hagelen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. De waarschuwing code geel duurt tot 6 uur vanavond. Voor al het andere nieuws ga je naar rtvdrenthe.nl en de app.
7: Daphne, dankjewel. Roland van der Zwaag met het weer.
8: Vanmiddag laat een zeer wisselend weerbeeld zien. Soms komt er even een plensbui, misschien zelfs met onweer en windstoten. Dan is het weer een periode droog met bewolking, maar zeker ook af en toe eventjes de zon erbij. Nou, na een bui is het echt maar 14, 15 graden, maar gemiddeld genomen de hele middag 17 tot 18 graden. Nou, in de loop van de avond worden de buien worden hiervan minder. Er kan nog een enkel exemplaar vallen en komende nacht meest droog.
7: Wie gaat er met de kaartjes van een bloemencorso vandoor? Dat hoor je zo.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilo.

0: Hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Anouk in de middag.

0: Crispin St. Peters op Radio Drenthe. Het is bijna 20 minuten voor 3. Hoogste tijd om wat weg te geven. Kaarten voor het Bloemencorso in Eelde komend weekend. We hebben een hele stapel kaarten hier liggen. En elke dag mag ik een setje van 2 weggeven. Ik ga eens even kijken of ik 3 man blij mee kan maken. Aan de telefoon heb ik Jos uit Nieuw-Roden. Jos, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Beetje bijgekomen van het weekend?
1: Ja.
0: Had je een mooi weekend?
1: Moet ik eens even denken, wat hebben we allemaal meegemaakt? We zijn naar, hoe heet dat? Verjaardag geweest bij de buren. Ja. Die mevrouw die werd 85 jaar.
0: Ja.
1: Nou, en we zijn nog uit geweest met de kleindochter naar Ellert en Brammert.
0: Ach, wat leuk.
1: Het weekend is de dag, nou, dan zijn we nog een keertje klaar.
0: Ja.
1: Maar ja, dan ben je zo een uurtje of 4, 5 bezig.
0: Ja, daar. Zeker wel, inderdaad.
1: Ja,
0: hoe oud is uw kleindochter dan?
1: Ze is 20, maar ze heeft een beperking.
0: Oh ja. En hebben jullie ervan genoten met elkaar?
1: We hebben er enorm van genoten. Ja. Zij ook, daar ging het eigenlijk om.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben al een eigen tonnetje mogen maken daar.
0: Ach, leuk.
1: Dat was in die houtzagerij wat erbij is.
0: Ja.
1: Ah, heel leuk.
0: Ach, mooi.
1: Heel leuk.
0: Dat gaat ook weer dicht, denk ik, toch? Eén deze dagen. Dat is toch altijd gesloten na de...
1: Nou, ze hebben afgelopen weekend, zondag geloof ik, hebben ze nog net ver bij gehad.
0: Ja. Ja, in de zomermaanden pakken ze altijd heel groot uit, inderdaad.
1: Ja.
0: Ah, dat zijn mooie dingen. En zo dichtbij ook gewoon, hè, Jos?
1: Ja, nou, voor ons is nou 50 minuten rijden ongeveer.
0: Ja, toch nog wel. Ja, maar ik bedoel, toch gewoon dichtbij in de provincie, wat je allemaal voor mooie activiteiten hebt.
1: Ja,
0: en dan staat er komend weekend dus iets moois op het programma in Eelde. Waar ik vrijkaarten voor heb liggen. En misschien kan jij daar wel heen. Ja, misschien wel met je kleindochter of iemand anders die je meeneemt. Als je het antwoord goed hebt. Het gaat natuurlijk allemaal over bloemen en zo, tijdens het bloemencorso. En dus dachten wij zoeken deze week liedjes waarin een bloem bezongen wordt. Ik liet deze net horen.
2: Voor de schaap waar ik zoveel van hou. Door mij gekozen.
0: Ja, maar net die bloem is weggepiept. Welke bloem bedoelt hij? Of bedoelen wij?
1: Nou, mooie rode rozen.
0: Denk je rode rozen? Even horen hoor.
1: Ik denk het wel.
0: Ja!
1: Nou, kijk eens, bingo.
0: Daar zijn de rode rozen. Hey, hartstikke goed hoor, Jos. De kaarten zijn voor jou.
1: Dankjewel.
0: Weet je wie je mee gaat nemen of moet je daar nog even over nadenken?
1: Nou, ik zit al wel aan de kleindochter. Dus
0: ach, dat is mooi. Met z'n bijtjes daarheen. Blijf even aan de lijn. Dan regel ik even met jou hoe je de kaarten zo snel mogelijk krijgt. Maar heel veel plezier in ieder geval dit weekend.
1: Ja, dankjewel. En bedankt.
0: Joep.
1: En ook al een fijne dag.
0: Ja, dankjewel. En ik ga hem draaien. Hier komt hij aan. Jantje Koopmans en Rode Rozen.

Austin van Dasha. Bijna 3 uur. René Steenbergen gaat zo meteen verder. Ik wens je nog een fijne middag en avond en graag tot morgen. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: ik weer heerlijk ga slapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
3: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Radio Drenthe.
13: Studio Steenbergen.
6: 60s en 70s.
13: Met René Steenbergen.

0: uit de zogenaamde hitfabriek van Phil Spector. River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, en die producer Phil Spector, dat was maar er eentje hoor. Die heeft echt Tina Turner tot wanhoop gedreven met dit liedje. Want het was maar steeds niet goed en maar steeds niet goed. Urenlang moest ze het liedje opnieuw inzingen. Tot het uiteindelijk na de wens van de majesteit was. Nou, daar ging heel wat tijd overheen. Ja, achteraf bekeken kun je wel zeggen, dat had hij goed gezien, want het werd wel een wereldhit. Dus ja, in die zin hè, heeft hij gelijk gekregen. Ike en Tina Turner, River Deep Mountain High uit 1966... aan het begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Je bent alweer buitengewoon welkom bij. Leuk dat je de radio weer aan hebt staan. Schaam je ook niet als je me even een streepje harder wil zetten? Dat zou ik ook wel begrijpen. Al was het alleen al omdat het komend uur bijvoorbeeld muziek van de Beach Boys voorbij komt.

gaan het allemaal voorbij horen komen op deze maandag, de 31ste augustus. En dat is, ja, als je een beetje muziekfreak, of beter gezegd radiofreak bent, is dat een bijzondere datum. Nou, daar heeft onze jukebox aan het eind van het uur een en ander mee te maken. Dat leg ik je allemaal straks wel uit. Een oude top 40 heb ik ook meegenomen. Dat is vandaag de lijst van, wat had ik ook alweer? Oh ja, deze dag in 1979...

nooit verkeerd om een beetje de werkweek te beginnen met een soort van stichtelijk woord. Hè? Van The Birds en Turn, Turn, Turn. En ook nog Creedence Clearwater Revival en Have You Ever Seen the Rain? Nou, vandaag nog. Volop zelfs. Het is drie liedjes over drie. De geschiedenisboeken heb ik weer meegenomen. Hier open geklapt op de tafel gelegd. En daarin lees ik dat op deze dag in 1968 deze single van de Rolling Stones uitkomt.

Fighting Man komt 3 weken later op nummer 13 binnen in de Nederlandse top 40... en stijgt uiteindelijk nog door naar de 8e plaats. In Amerika blijft Street Fighting Man op 48 steken. De Amerikaanse versie van de single die is buitengewoon zeldzaam. Op de hoes staat namelijk een foto van politieagenten die demonstranten in Los Angeles, Angeles in elkaar slaan. En die hoes die wordt op het laatste moment teruggetrokken door de platenmaatschappij. Maar ja, zoals dat dan gaat, hè, toch ontsnappen er een paar door de achterdeur. En dat zijn nu echte collectors items. Sterker nog, een jaar of 5 geleden werd er nog eentje geveild die maar liefst $81.000 opbracht. Voor een plaatje, moet je nagaan. En dan even kijken, 1969, deze dag, dan komt deze instrumentale plaat van Mason Williams binnen in de top 40.

Classical Gas wordt bekend via Radio Noordzee Internationaal, waar DJ Peter Holland het als de tune van zijn programma's gebruikt. Deze Mason Williams is trouwens ook de man die Cinderella Rockefeller van Esther en Abi Ovarim heeft geschreven. Toch even aardig wist u dat je. Op deze dag in 1970 komt het album Sunflower van de Beach Boys uit in Amerika. In november verschijnt het ook in Europa. En dit is een van de prachtige liedjes die daarop staat.

Tears in the Morning. Nou, de verkoopcijfers van dat album, Sunflower, die zijn teleurstellend. In Amerika komt de LP niet verder dan nummer 151. In Groot-Brittannië blijft hij op 29 steken. En in ons land bereikt Sunflower van de Beach Boys niet hoger dan de 30ste plaats. En dan naar Michael Jackson. Hij neemt op deze dag in 1973 dit liedje op.

Farewell My Summer Love. En gek genoeg komt het liedje pas 11 jaar later op single uit, in 1984. Nou ja, Michael is dan inmiddels al mijlen verder natuurlijk, hè, in zijn carrière met zijn album Thriller. En Farewell My Summer Love doet dan verder ook niet veel. In de Amerikaanse Billboard Hot 100 komt hij niet hoger dan 38. Nou, de hitnoteringen vliegen je alweer om de oren. En zo'n mooi opstapje naar een oude top 40. En dat is vandaag de lijst van deze dag in 1979. En daar hoor je drie grote hits uit. Met zometeen This Is My Life van Shirley Bassey. ILO daar nog voor met Don't Bring Me Down. En eerst is hier, leuk, Boney M. en Gotta Go Home.

0: Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
3: Met een hooglaagbed van Mobifit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobifit.nl.
4: Het is bijna 4:01. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse Nieuws. De rechtbank in Leeuwarden is vanochtend het hoge beroep begonnen in de zaak Wijteveen, de zaak rond Richard K. Het hoge beroep duurt 3 dagen en is te volgen via een live blog op onze website. De Norgebrug bij Assen blijft zeker tot volgend jaar dicht. Onder de brug is een nieuw nest gevonden met een broedende zwaluw, waardoor de bouw nog niet kan worden hervat. En landbouwstaatssecretaris Erkens ziet niks in een uitbreiding van de Nederlandse wolvenpopulatie. Hij pleit voor een gezamenlijke aanpak met Duitsland en Denemarken, de landen waarmee Nederland de wolvenpopulatie deelt. Het staat allemaal uitgelegd en nog veel meer nieuws trouwens. Je vindt het allemaal terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar het weer, Roland van der Zwaag.
5: Vanmiddag laat een zeer wisselend weerbeeld zien. Soms komt er even een plensbui, misschien zelfs met onweer en windstoten. Dan is het weer een periode droog met bewolking, maar zeker ook af en toe eventjes de zon erbij. Nou, na een bui is het echt maar 14, 15 graden, maar gemiddeld genomen de hele middag 17 tot 18 graden. Nou, in de loop van de avond worden de buien in ieder geval minder. Er kan nog een enkel exemplaar vallen en komende nacht meest droog.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Studio Steenbergen.
13: 60s en 70s.
12: Met René.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Sommige muziek en zeker heel veel muziek uit de jaren 60 en 70 is echt onverslijdbaar. Hè? Dat blijkt nu ook wel weer. Elvis Presley en Guitar Man met ook nog een heel klein stukje What I Say. Daar aan het eind, hè? De Ray Charles klassieker die Elvis daar eventjes moeiteloos aan vastknoopte. Ja, dat kon hij wel. Daarvoor nog een onvervalste disco-classic van Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. En nou, het is weer een rijtje van grote namen, hoor. De Beach Boys kwamen ook nog voorbij met Sloop John B. Het is bijna 4:15. Ik ben vanochtend weer met mijn mijnwerkershelmpje op tijd het muziekarchief ingedoken om eens even te kijken van, kan ik nog zo'n liedje vinden? Zo'n liedje waarvan je zegt, ja, het zegt me nog wel wat. Het zit nog wel ergens in mijn achterhoofd. Maar wat is het ook weer? En oh, wat is het leuk om die plaat weer eens te horen. Nou, ik heb het een beetje regionaal gezocht vandaag. Ik denk, dat moet een beetje mijn insteek zijn. Toen dacht ik eerst aan de Groningse band Solution. Die je nog kent van It's Only Just Begun. Weet je wel, het zat een beetje in het poppy jazzy hoekje. Nou, een van de leden van Solution, dat was Gus Williams, oftewel Guus Willems. Maar ja, hij moet een beetje aan die artiestennaam hebben. En die had ook wel zin om af en toe eens even iets solo te gaan doen. Nou, dat lukte hem. Het leverde niet echt een wereldhit op, maar wel een klein zomerhitje in, wat was het, 1979. En dat vond ik wel echt de moeite waard en weer hartstikke leuk om er eens eventjes in ons 60s en 70s uurtje tevoorschijn te halen. Want, ken je dit nog? Gus Williams en Canyon to Canyon.

0: Dat is een mooi setje, hè, deze twee. Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. En daarvoor een beetje die vergeten hit van Gus Williams en Canyon to Canyon. We gaan heel snel naar de jukebox voor vandaag, want ik zei het aan het begin van dit uur al. 31 augustus is een bijzondere datum in de mediageschiedenis, de muziekgeschiedenis. Want het is namelijk op deze dag in 1974... dat de laatste uitzenddag is van verschillende zeezenders, zoals bijvoorbeeld Radio Noordzee. Een dag later, in september, wordt in Nederland namelijk in dat jaar de anti-zeezenderwet van kracht. En dan mag het allemaal niet meer. Nou, vooral de laatste momenten van Radio Veronica met Rob Oud. Ja, die zijn legendarisch, hè.
1: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.
0: Ja, het blijft toch altijd een kippenvelstukje dit, hè? Een echte radiogeschiedenis. Nou goed, dit was dan best allemaal dramatisch. Nou, voor Veronica valt het uiteindelijk allemaal, je zou kunnen zeggen, nog wel een beetje mee. Want anderhalf jaar later keert Veronica terug. En dan in het publieke bestel. Maar goed, deze dag in 1974. Dus een zwarte dag in de zeezendergeschiedenis. En ik denk, nou, dan ga ik eventjes een muntje in de jukebox gooien voor twee liedjes die daar iets mee te maken hebben. Dusty Springfield en Summer is Over. Dat is een liedje waarvoor destijds een legendarische jingle voor Radio Veronica gemaakt werd. Kom, sail away, die weet je wel. Nou, daar ga ik zo meteen het originele liedje van draaien. En helemaal in het kader van dat zeezenderverbod, hè, die anti-zeezenderwet. Daar werd ook nog een heus protestlied voor gemaakt. Top Peter Koelewijn, goede vriend van Radio Veronica, directeur Rob Oud. En het werd nog een hele grote hit ook. Dit is Veronica, sorry.

0: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloem Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Radio Drenthe.
13: Studio Steenbergen.
4: Met René Steenbergen.

0: te zien in Nederland. Tijdens de Pride haalden ze Kylie Minogue er ook nog bij. Nou, dan heb je een leuke avond gehad dat je erbij geweest bent. Madonna en Open Your Heart.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, snel over naar de Kylie Minogue van RTV Drenthe. Dat is Daphne. Ja. Jawel, ben je wel een beetje.
3: Goedemiddag. Ja, wat
0: bent,
3: een eer.
0: Je bent er van net zo lang, denk ik.
3: Oh ja, hoe lang zou ze zijn?
0: Nou, ook zo'n onderdeurtje.
3: Nou,
0: ja, dat is lief bedoeld.
3: Ik ben er gisteren achter gekomen dat ik wel echt 1,65 ben.
0: Oh nee, dan ben je al een kop groter dan Kylie.
3: Yes.
0: Ja, dat denk ik
3: toch wel.
0: Ja.
3: Nou.
0: Hey, fijn dat je er bent, Daf. Ik heb je weer hard nodig straks. Want straks gaan we weer het spelletje spelen waarmee dat gezellige gezelschapsspel te winnen is. Ja. Hè, met die hints en die muziekfragmentjes. Dat gaan we doen na 16:30. Aldert is nog op Tjak. Ga ik zo meteen even kijken waar die uithangt. En jij hebt weer dingen uit de faxmachine gescheurd, zie ik.
3: Ja, inderdaad. Nou ja, Dolly Parton.
0: Het houdt ons nog steeds bezig.
3: Ja, tuurlijk.
0: Ach, ja.
3: Ja, het nieuws van de, nou ja, misschien wel deze maand. Vorige week natuurlijk overleden. Zo succesvol, maar ze scoorde in het Verenigd Koninkrijk nog nooit een nummer 1 hit.
0: Hey, dat is gek.
3: Terwijl ze zoveel goede nummers heeft. Working.

0: allemaal fantastisch, hè?
1: Ja, en we kunnen zo nog een uur doorgaan, ja, volgens mij, wel, met de compilatie.
0: Ja, mooi hoor, mooi.
1: Maar goed, nu ze is overleden, lijkt het erop dat haar muziek wel hoog in de hitlijsten komt in het Verenigd Koninkrijk.
0: Dat is een beetje pijnlijk, hè? Dat je daar vaak eerst voor dood moet gaan.
1: Ja.
0: En dat je dan herontdekt wordt.
1: Ja, bijzonder. Ja, want 9 to 5 kwam vrijdag, enkele dagen na het overlijden van Parton, al binnen op 12 in de Britse lijst. En een andere klassieker, Jolene, deed het nog beter met een 9e positie. Ja. Dat nummer staat in de voorlopige tussenstand op 2. Ook Islands in the Stream, Parton's duet met Kenny Rogers, doet het goed met een 6e positie.
0: Ja, nou, wel dus, mooi dat het allemaal weer extra in de aandacht komt.
1: Ja, dat neemt het haast over, die Britse hitlijst. Ja. Nou, nog meer nieuws, maar dan even in Nederland. Er komen steeds meer boekenwinkels bij in Nederland.
0: Literair nieuws?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk altijd goed nieuws.
0: Ja, daar heb ik even een dingetje bij. Want als jij boekennieuws hebt, dan moet ik even dit laten horen.
2: Van het boekenfront. Van het boekenfront. Van het boekenfront. Van het boekenfront.
0: Nou, wat is er van het boekenfront dan?
1: Nou ja, steeds meer boekwinkels dus in Nederland. Dat komt onder andere door BookTok.
0: Oh ja.
1: Een apart gedeelte op TikTok waar boeken besproken worden die je echt gelezen moet hebben. En daardoor gaan steeds meer jongeren lezen. Eén kanttekening: de boekenwinkels die nu openen verkopen vooral Engelse boeken. En die doen het heel goed. Uit recente verkoopcijfers blijkt dat 1 op de 5 verkochte boeken een Engelstalige is.
0: Oh ja, ja, dat herken ik van thuis wel, ja.
1: Ja.
0: Er staan ook allemaal Engelse boeken op de plank.
1: Ja, en ik ook. Ik heb Engelse literatuur gestudeerd. Ook, ja. Dus ja, dan, ja. Maar goed, vaak simpel om de reden dat een Engels boek het fijnst leest in de originele taal in plaats van een vertaling. Ja, ik doe het ook nog steeds. Vooral genres als science fiction, fantasy en young adult zijn populair. En dat komt ook weer door TikTok.
0: Snap het. Weet je wat ik altijd leuk vind?
1: Nou.
0: Als je op een feestje bent, dan heel interessant gaan lopen doen over literatuur.
3: Voorbeeld. Ben ik op een feestje, gaat het over boeken. En dan zegt iemand opeens tegen mij, wat vond jij eigenlijk van Joe Speedboat? En denk ik, ja, als ik nu zeg, dat heb ik niet gelezen, dat komt niet heel intelligent over. Dus dan hoor ik mezelf zeggen, nou, ik lees eigenlijk geen Nederlandse literatuur meer. En dan zie je ook meteen de helft van de groep denken, oh ja, Nederlandse literatuur. Dan zeg ik, ja, Nederlandse literatuur, een beetje contradictio in terminis, toch? Nederlandse literatuur. Nou lees ik altijd de boekenbijlagen van de krant. Dus ik weet wel een beetje wat er speelt. Dus ik kan over ieder boek wel iets zeggen wat klinkt alsof ik er wat van weet. Ik heb bijvoorbeeld de Booker Prize, hè, die is als die dan uitgeloot is. En ik hoor de naam van diegene die hem gewonnen heeft. En zeg ik, ja, die heeft de Booker Prize gewonnen. Hè? Ja. Vond ik ten onrechte. Nou, ook goed. Maar dan komt het onvermijdelijke moment van waar ben je nu mee bezig? En dan zeg ik Kumiko Shinichi. Ja, is helaas nog niet in het Nederlands vertaald. En volgende vraag die ik dan krijg, van goh, waar gaat dat boek over? Dus ik vat dat boek dan kort samen. Althans, ik herhaal de samenvatting die ik uit mijn hoofd geleerd heb door op de Wikipedia-pagina te kijken. En op dat moment sta ik echt met lege handen. Nog één vraag en mijn hele kaartenhuis stort in en ik ben ontmaskerd. Maar dan richt ik mij tot die hele andere groep van mensen die al heel lang helemaal onzeker naar ons staan te kijken. En dan kijk ik naar die laatste twee mensen en dan zeg ik, sorry, maar zullen we nou ophouden met dat gepapapa over literatuur? Laten we het over het Nederlands elftal hebben. En dan ben ik nog een getapte jongen ook.
4: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.

0: Wat uit in het kader van al die leuke activiteiten die er afgelopen zomer geweest zijn. Boerenrock, de Zwarte Cross, het TT-festival, noem het allemaal maar op. En de mannen van Mooiwark dachten, hé, maar daar gaan we een leuk liedje over maken. En dat werd deze Niks Niet Remmen, gast erop.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Hij heeft ook elke dag het gast erop, onze Aldert. En nou, over leuke activiteiten gesproken. Aldert, in Norg, daar zijn ze de balans aan het opmaken voor volgend jaar, denk ik. Dus jij dacht, het is wel tijd voor een kleine evaluatie.
3: Ja, nou ja, kijk, toen we de activiteiten hebben. Deze activiteit is dus nou eindelijk voorbij, René. Want die heeft dus een maand duurt nou. En afgelopen weekend, ja, toen was het klaar. En nou moet het allemaal weer afbreuken worden. Nou, eigenlijk, ik heb net met Ina overlegd. Ina Reinders hier naast mij hier in Norg. Demonteer, Ina, hè?
4: Demonteren,
3: dat klinkt, dat klinkt netter als afbreken.
4: Ja, want sommigen die bouwen hem daarna weer op natuurlijk hè. Of op een andere kunstroute, of hij wordt verkocht.
3: Het Folly Art Festival. Ina, laat nog even recapituleren voor mensen die geen idee hebben wat het over hebt. Nou, dat kan ons niet aan, denk mij, want 8 jaar geleden was de eerste aflevering.
4: Ja,
3: in Norg, in omstreken.
4: Ja.
3: En een folly is eigenlijk een nutteloos voorwerp.
4: Bouwwerk, ja. Iets waarvan je denkt,
3: wat
4: nou,
3: je met?
4: Hartstikke leuk, je maar wat doe je ermee?
3: Precies.
4: Ja, nee, dat is het.
3: Nou geldt dat trouwens voor heel veel kunstwerken, nou eerlijk weer.
4: Nou,
3: ja, het is mooi om naar de kiek, maar je kunt er niks mee.
4: Nee, maar kijk, voor die volleybouwer wordt het wel natuurlijk een serieus ding. Hè?
3: Ja,
4: dan wordt het weer nuttig, hè? Want dan kunnen ze al hun energie en activiteit erin kwijt. Hè?
3: Nou zitten we hier op dit moment even op je eigen terrein. Ja. Hè? Eigenlijk de start van de route en ook de finish min of meer, liep me dan. Want een groot parkeerterrein hierachter intussen.
4: Ja.
3: Die breekt geweldig uit.
4: Ja, nou ja. En het is nog steeds te klein.
3: Nou, het wordt eigenlijk al klein, ondanks de uitbreiding. Want het wordt elk jaar groter, of niet?
4: Ja, we hebben eigenlijk, zoals we de laatste 4 jaar hebben geteld, dan gaan wij elk jaar met 20-30% uitbreiden qua bezoekers.
3: Qua bezoekers, maar ook qua art, qua aantal follies?
4: Nee. We proberen toch altijd tussen de 15 en 20 follies te zetten. Want als je zo'n wandeling van 7,5 kilometer doet, ja, dan wordt het te veel voor je hoofd.
3: Precies.
4: Dan vergeet je de eerste weer natuurlijk. Dat moet je ook niet hebben.
3: Bouwwerken hier op dit terrein zat er nog 2. Die bent nog redelijk intact. Ik zie daar een dubbele A.
4: Nou, dit is een aha.
3: Aha.
4: Of haha. Dat kan ook.
3: Ja, dit schijnt is een H.
4: Ja.
3: Ja.
4: Het is geen Albert Heijn, maar het is een.
3: Daar is wel over nadacht.
4: Ja. En deze heeft vorig jaar eigenlijk in de route gestaan. En die is weer gedemonteerd.
3: Ja.
4: En er is gewoon een nieuw netwerk omheen gekomen. Zodat iedereen kan zien hoe die gebouwd is.
3: Ja. Hol je ook bij hoeveel bezoekers de West hebt afgelopen maand?
4: Ja, we proberen dat met een sensor te doen.
3: Ja.
4: Maar fietsers kunnen we niet tellen. Want die zetten de fietsen keurig netjes neer waar wij het. Dus ze gaan niet door de sensor. Zwartlopers kunnen we niet traceren.
3: En wie, hoeveel kwamen er wel door de sensor?
4: Nou, we zitten al op 15.000.
3: Oké, hier?
4: Ja.
3: Oh, dat klinkt als een fors aantal.
4: Ja, dat is fantastisch.
3: Ja.
4: Ja, dus vorig jaar was het tegen de 12,5.
3: Ja.
4: En nou is het tegen de 15.000.
3: Norg wordt als te klein, of niet?
4: Ja, echt wel. Ja, we hebben een fantastische boer naast ons. Die heeft zijn land heel snel vrijgegeven, zodat de mensen hun auto kwijt konden.
3: Ja.
4: Maar ik moet er ook niet aan denken als al die auto's het dorp in moesten.
3: Ja.
4: Was Norg echt een klein.
3: Dan heb je wel een probleem.
4: Dat denk ik.
3: En Norg ook.
4: En Norg zeker wel, precies.
3: Ja. Maar goed, ik neem aan dat je met elkaar ook evalueert van, jongen, hoe ging het dit jaar weer? Ja, het wordt groot, die zegt qua bezoekersaantallen.
4: Ja.
3: Maar hoe doet dat dan volgend jaar? Heb je er al enigszins iets over nagedacht?
4: Nou, nee, het is nu net de dag after. Hè? Dus we gaan nu even pas op de plaats. We hebben een fantastisch eindfeestje gehad.
3: Ja.
4: Allemaal met de vrijwilligers.
3: Hier op deze plek neem ik aan?
4: Ja, lekker bij ons.
3: Ja,
4: en iets met 75 mensen allemaal lekker gegeten. De bouwers en de vrijwilligers en wij.
3: Ja.
4: Om even gezellig af te sluiten.
3: En nou, elk jaar dezelfde bouwers?
4: Nee, helemaal niet.
3: Hoe kort dan die bouwers?
4: Nou, half december dan zetten we weer een open call tot eind februari. En dan zijn er meestal iets van 100 inzendingen. De ene keer 90, de andere keer 105. Maar daar zoeken we de 30 uit.
3: Ja.
4: En die gaan in maart hun verhaal vertellen waar wij van denken, dat is heel geschikt. En dan moeten er nog een aantal afvallen.
3: Ik wil wel een klein beetje stiekem weten hoe dat met dat verdienmodel zit. Want die kunstenaars komt er ook niet van niks. Die bouwt dat ook niet weer aardig.
4: Nou, jawel. Wij vergoeden materiaalkosten. Ja. Ze kunnen bij ons slapen als ze vanuit het westen komen. Maar ze doen het eigenlijk voor hun lol.
3: Toch, hè?
4: Je moet het zo zien. Als je als architect altijd maar opdrachten moet doen... dat is niet iets van jezelf. Als je zegt van, maar nou ga ik eens even lekker naar mijn plaats. Dan kan je gewoon hele gekke dingen maken.
3: Het is een soort vakantie eigenlijk.
4: Ja, het is een werkvakantie. Maar het is gewoon een belevenis. Het is echt een belevenis op zich. Niemand heeft er spijt van.
3: Katamina, weer een groot succes.
4: Ja, fantastisch. Ja, fantastisch was het. Echt heel bijzonder. Mensen zeiden ook dit jaar van, mooiste route, mooiste follies. Nou ja, daar kan je over twisten.
3: Niks meer aan doen, dacht ik. Gewoon op dezelfde manier weer doen.
4: Ja, dat denk ik wel. Met verven, hè.
3: Hey, omdat, wanneer? Ja, augustus, hè, volgens jou weer.
4: Ja, het eerste weekend van augustus beginnen we weer.
3: En dan de hele maand lang.
4: En dan, 28 dagen.
3: Ja. Alle reden, René, om dat weer in je agenda te zetten voor 2027. Volle uitnodig. Vandaag had dit jaar een fors succes. En dat wordt volgend jaar groter en groter. Dat kan dunk mij haast niet aans.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugd betalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Het is zo goed als 16:30. Het Drentse nieuws krijg je van Daphne Blanken.
4: Goedemiddag. De Norgerbrug bij Assen blijft langer dicht omdat er een nieuw zwaluwnest is gevonden. Een woordvoerder van provincie Drenthe laat weten dat de werkzaamheden die de vogels kunnen verstoren pas worden hervat als de nesten niet meer in gebruik zijn en de ecologische controles zijn uitgevoerd. En dat is waarschijnlijk in oktober. Voor het afmaken van de brug heeft de aannemer dan nog zo'n 8 weken nodig. De provincie verwacht daarom dat de brug op zijn vroegst aan het begin van 2027 weer open kan voor verkeer. Het wetenschappelijk advies om de wolvenpopulatie uit te breiden naar maximaal 56 roedels gaat landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens te ver. Nederland telt nu zo'n 13 roedels en meer dan 100 wolven, maar dat is te weinig voor een gezonde, genetische diverse populatie. Maar 56 roedels zouden volgens de staatssecretaris te veel zijn in een klein land als Nederland. Bovendien deelt Nederland de wolvenpopulatie met Duitsland en Denemarken. Daarom wil Erkens een gezamenlijke aanpak en een eerlijk aandeel voor Nederland. En dag 1 van het hoge beroep in de zaak Wijteveen is afgelopen. Vorig jaar kreeg Richard K. door de rechtbank in Assen een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op het echtpaar Sem en Ineke. Verslaggever Stefan Klomp was erbij in Leeuwarden, waar K. eerder vanmiddag aan het woord was.
5: Hij is op dit moment erg emotioneel. Hij wordt door de rechter bevraagd, hè, wat er is gebeurd, wat er door hem heen ging, wat hij allemaal dacht. Hij zegt strijdbaar te zijn, maar dat hij ook van binnen een wrak is. Want hij zegt, ja, dit is mijn laatste kans, het moet nu wel gebeuren. Hij zegt dat hij veel spijt heeft betuigd. Maar ja, de rechtbank geloofde hem daar eerder niet over. En dat vindt hij heel moeilijk.
4: En dag 2 morgen begint met het spreekrecht. Ook komt de schadevergoeding ter sprake en deelt het OM haar eis. Het liveblog is dan ook weer te volgen via rtvdrenthe.nl en de app. Net zoals het andere nieuws uit de regio.
3: Tot zover.
4: Ja, tot zover.
3: Dankjewel Daphne. Gaan we door naar het weer. En daarvoor is Roland van der Zwaard natuurlijk weer present.
6: Vanmiddag laat een zeer wisselend weerbeeld zien. Soms komt er even een plensbui, misschien zelfs met onweer en windstoten. Dan is het weer een periode droog met bewolking, maar zeker ook af en toe eventjes zon erbij. Nou, na een bui is het echt maar 14, 15 graden, maar gemiddeld genomen de hele middag 17 tot 18 graden. Nou, in de loop van de avond worden de buien in ieder geval minder. Er kan nog een enkel exemplaar vallen en komende nacht meest droog.

0: Oma!
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.

Rutte. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: campy, maar dat maakt het ook weer leuk. Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. En ook nog The Searchers met Sweets for My Sweet. Hé, hey, Daphne, we gaan weer een spelletje spelen.
1: Ja, zin in.
0: Het gezelschapsspel Remember the Music kun je winnen. Dat is zo'n spel met een speelbord en pionnetjes en een dobbelsteentje. En je kent het allemaal wel. En het draait om de muziek. Hoe leuk is dat? Allerlei kaartjes zitten erin met aanwijzingen waarin bepaalde artiesten worden gezocht. En ook een QR-code waarmee je dan een muziekfragmentje tevoorschijn kunt toveren.
1: Ja.
0: Nou, je voelt hem al aankomen. Ik heb er weer zo'n kaartje uitgehaald. Ik ga dat kaartje voorlezen. En als jij thuis, aan de andere kant van de radio, een idee hebt welke artiest wij zoeken, dan kan het maar zo zijn dat jij dat spel wint.
1: Ja, en nou, dat wil je. Ja.
0: Maar helemaal nu die stormachtige herfstavond er weer aankomt.
1: Nou, echt, het wordt weer spelletjes weer.
0: Ja, ja. Een blokje kaas op tafel, een stukje worst. Ja, toch?
1: Zat er een kopje thee.
0: Ja, nou, dat kan ook. Hele vriendenclub uitnodigen of gezellig met het hele gezin. Nou ja, dat spel, dat wil je gewoon hebben. En ik denk dat de opgave van vandaag best wel te doen is. We zijn op zoek naar een singer-songwriter, zoals dat zo mooi heet. Hij werd geboren in januari 1941 in Brooklyn, New York. En hij heeft bij Barbara Streisand in de klas gezeten. Dat is een leuk studatje.
1: Ja.
0: Nou, kan nog steeds iedereen zijn.
1: Klassenfoto opzoeken.
0: Ja, dat is wel een goeie, ja. Nou, misschien maakt dit het iets makkelijker. Hij was zo voornamelijk erg actief in de jaren 70. Schreef ook veel liedjes voor anderen. Zo heeft hij een wereldhit gescoord met een liedje dat uit zijn pen kwam, maar door de Monkees de muziekgeschiedenis werd ingezongen.
1: Ah.
0: En deze man wilde ook nog wel eens een filmrolletje spelen. Zo had hij de hoofdrol in The Jazz Singer.
1: Nou,
0: oké.
1: Okay. Wat tips.
0: Ja. Maar nog steeds een beetje vaag misschien. Ik denk dat het hiermee wel goed komt. Een bekend album van hem, dat is getiteld Beautiful Noise.
1: Ja.
0: Nou, dat is ook een van zijn liedjes die zo heet. Dat is ook een grote hit geweest, dus je zou het eigenlijk al kunnen weten, denk ik. Maar om het rijtje dan maar even helemaal af te maken, dan ga ik de QR-code ook nog even inlezen. Als je dan je telefoon richt op dat kaartje, dan krijg je dit te horen. Ik vind het wel genoeg.
1: Nou, dat moet overduidelijk zijn. Ja. Ik denk dat al heel lang mensen naar hun radio aan het schreeuwen zijn met het goede antwoord.
0: Ja, nou ja, naar je radio schreeuwen is één ding, maar je moet bellen.
1: Ja.
0: Of appen, dat is nog veel belangrijker als je dat spel wilt winnen. 0592-3311-88. En wie weet spreken we je zometeen op de radio en is dat spel voor jou.

0: liedje is al uit de jaren 70, maar decennia later werd het eens gebruikt in een reclamespotje voor de Wegenwacht. En toen werd het echt een grote hit. Gino Vannelli en People Gotta Move. En daarvoor nog een van de grootste zomerhits van afgelopen zomer. Justin De Wild en Cheerio. 5:10 alweer. Heel snel kijken of we dit allemaal nog tot een goed einde kunnen brengen, Daf.
1: Vast
0: nog even iemand blij kunnen maken. Gaan schakelen met, wat was het, Nieuweroord?
1: Ja, klopt. Ja, Nieuweroord.
0: Hey, ja. Carla uit Nieuweroord.
2: Ja, klopt.
0: Hi, hoe is de Nieuweroord?
2: Nat.
0: Nat, ja, het is, laten we zeggen, een gevarieerde dag weer technisch in Drenthe vandaag.
2: Ja, klopt. Veel zon, veel nat, veel wind.
0: Kijk, je klinkt als een echte weercorrespondent.
2: Nou, nee, ik kijk alleen naar buiten.
0: Oh ja, nou ja, dat is vaak ook meer dan voldoende. Hè? Dan weet je hoe de vlag erbij staat, letterlijk en figuurlijk. Het is wel echt een lekkere dag om een beetje bij de radio te blijven. En dan hoor je dus dat spelletje voorbij komen, Carla. Met daarin, ja, die singer-songwriter die we zochten. Geboren in Brooklyn, zat in de klas bij Barbra Streisand. Schreef een grote hit voor de Monkees. Speelde hoofdrol in de film The Jazz Singer. Bekend album van hem is Beautiful Noise. En als je op dat kaartje die QR-code leest, dan hoor je dit. Ja, nou, dan weet je eigenlijk al genoeg, denk ik. Want wie zochten we?
2: Neil Diamond.
0: Ja, natuurlijk. En weet je dan heel toevallig, ja, niet dat je daar extra prijzen mee wint, maar even voor de eervolle vermelding, welke wereldhit hij schreef voor de Monkees?
2: Ja, dat weet ik, maar het komt zo niet in me op.
0: Dit is in de categorie, als je het zegt, dan zeg ik, oh ja. Hè?
2: Ja, oh jaatje. Ja, klopt.
0: I'm a believer.
2: Ja, die.
0: Then I saw her face, die. Dat is eigenlijk van Neil Diamond, ja. Ja. Hey Carla, jij krijgt dat spel van ons. En met die mooie herfstavonden die er weer aankomen, kun je lekker met de hele vriendenclub tot diep in de nacht dat leuke muziekspel gaan spelen. Leuk, hè?
2: Superleuk.
0: We gaan dat zo snel mogelijk naar je toesturen. En dan wensen we je daar heel veel plezier mee. En dank je wel voor het meedoen, hè.
2: Dank je wel.
0: Doei, Carla. Groetjes in Nieuweroord.
2: Hoi.

0: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerima.
4: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Aan tafel!
6: Zo.
7: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreidt over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
12: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Met put.

0: Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Studio Steenbergen.
4: Met René Steenbergen.

0: jaar was 1977. Toen was dit een grote hit voor John Paul Young en Love is in the Air.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 8 minuten over 5 is het op maandag 31 augustus. Toch wel een beetje de start van het normale leven weer. Hè? Nu voor iedereen. Kinderen zijn inmiddels alweer even naar school. Nou, de laatste mensen zijn denk ik ook weer een beetje terug van vakantie. En ook op de radio gaan we nu echt weer over tot de orde van de dag. Dus de afgelopen maand hebben we elke dag een legendarische augustusmaand behandeld in dit uurtje. Maar vanaf nu gaan we elke dag tussen 5 en 6 weer even kijken naar wat er zoal gebeurd is in de regio en op de radio. Nou, dat was een onstuimige dag in Drenthe. Hè? Het was ongeveer per kilometer verschillend. Per tijdstip en per weersomstandigheden, zou je kunnen zeggen. Straks om 6:30 even contact zoeken met Roland van der Zwaag om te kijken hoe zich dit verder gaat ontwikkelen en of deze herfstachtige toestanden zich een beetje door gaan zetten. Nou, dat horen we zometeen. Even na 5:30. Ander nieuws. Landbouwstaatssecretaris Erkens die ziet niks in een uitbreiding van de Nederlandse wolvenpopulatie. Hij pleit voor een gezamenlijke aanpak met Duitsland en Denemarken. De landen waarmee Nederland de wolvenpopulatie deelt. En de Norgebrug bij Assen blijft zeker tot volgend jaar dicht. Onder de brug is namelijk een nieuw nest gevonden met een broedende zwaluw, waardoor de bouw nog niet kan worden hervat. Nou, alle details daarover en nog veel meer ander nieuws, je kunt het allemaal terugvinden in de app en op rtvdrenthe.nl.

0: Taylor Swift en Opa Light. Ja, vandaag was in de rechtbank van Leeuwarden de eerste van drie dagen waarin het hoge beroep van Richard K. uit Klazineveen wordt behandeld. Vorig jaar kreeg K. een levenslange gevangenisstraf vanwege de moord op het echtpaar Sem en Ineke uit Wijteveen. Nou, Richard K. is het niet met de straf eens. Volgens hem zou het geen moord zijn, maar doodslag, en dus wil hij een kortere straf. Collega Stefan Klomp woonde de zaak vandaag bij en vertelde eerder vandaag bij Anouk dat de dag nogal opmerkelijk begon.
1: De advocaat van K. kwam met een verzoek om een geheel nieuw medisch onderzoek uit te verrichten. Omdat er meerdere, er zouden nieuwe dingen aan het licht zijn gekomen. Daar heeft het Hof zich even over gebogen. En die zegt, nee, er is geen reden om het hele medische onderzoek naar zijn mogelijke hersenschade opnieuw te doen. Dus de zaak gaat nu weer gewoon verder. En dat is eigenlijk tot dusver een beetje een herhaling van zetten in de zin. Er zijn weer beelden getoond van hoe de moord is gepleegd. En nu is K. aan het woord. Eigenlijk wordt hij bevraagd over alle gebeurtenissen.
2: Hoe is er gereageerd op toch weer die beelden zien?
1: Daar is wel even weer over gesproken. Van gaan ze die beelden nog een keer tonen of niet? Daar heeft de rechtbank zich ook weer eventjes over gebogen. Dus we gaan het toch doen. Wel is er de mogelijkheid voor mensen, want het zijn natuurlijk hele heftige beelden. Konden mensen even naar buiten lopen omdat ze die beelden niet willen laten zien? Dus dat hebben de nabestaanden ook gedaan. En na het tonen van de beelden is ook even een half uur pauze, zodat iedereen even op adem kon komen.
2: Hoe gaat dit nou verder? Want dit duurt een paar dagen, hè?
1: Er is inderdaad drie dagen hiervoor uitgetrokken. Nou, de verwachting is ook dat alle deze drie dagen hiervoor nodig zijn. De verwachting is dat morgen het Openbaar Ministerie opnieuw met een eis komt. En dat zal dezelfde zijn als de vorige uitspraak.
2: Ja. Hoe is K?
1: Hij is op dit moment erg emotioneel. Hij wordt door de rechter bevraagd wat er is gebeurd, wat er door hem heen ging, wat hij allemaal dacht. En hij zegt, hij zegt strijdbaar te zijn, maar dat hij ook van binnen een wrak is. Want hij zegt, dit is mijn laatste kans, het moet nu wel gebeuren. Hij zegt dat hij veel spijt heeft betuigd. De rechtbank geloofde hem daar eerder niet over. En dat vindt hij heel moeilijk. Mm-hmm. Dus hij heeft meerdere keren is hij best emotioneel, doet hij het woord.
0: Al dus verslaggever Stefan Klomp. Nou ja, morgen dus dag 2. Die zal beginnen met het spreekrecht. Ook zal verder de schadevergoeding ter sprake komen. En komt het OM met de eis. En uiteraard zal morgen ook weer alles te volgen zijn via RTV Drenthe.

0: muziek van Julien Clerc en Sion Chanter. En daarmee is het bijna 5:20. Het gaat goed met de kraanvogels in Drenthe. Dat zegt Hans Krol van Natuurmonumenten Zuid-Drenthe. Het gaat zelfs zo goed met de vogels dat er jongen zijn geboren op het Leggelderveld. En dat is heel bijzonder, zegt Krol.
1: Ja, dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk. Kraanvogels vestigen zich meestal niet zomaar ergens. Een gebied moet er echt op vele fronten geschikt zijn. Voldoende rust, voldoende voedsel, veiligheid en voldoende natte delen om veilig te kunnen broeden. En een territorium van zo'n kraanvogelpaar is mooi. Een nest maken is nog mooier, maar uiteindelijk draait het toch om de jongen die kunnen uitvliegen. En dat er in het allereerste broedpaar in het Leggelveld direct een jongvliegvlug is geworden. Ja, dat laat toch wel zien dat het gebied daadwerkelijk geschikt is als kraanvogelgebied. Zegt wel iets over het gebied zelf.
2: Ja, wat zegt dat dan?
1: Kijk, de kraanvogel is eigenlijk een soort van ambassadeur voor gezonde natte natuur. Dus als kraanvogels ergens gaan succesvol broeden, zegt dat veel over de kwaliteit van het gebied. En zeker als er een jong groot wordt gebracht, vlieg vlug, dat is toch een hele opgave voor dat soort ouders. Ja, dan zegt dat voldoende over dit soort natuurgebieden.
2: Ja, de afgelopen jaren ook een toename dus van die kraanvogels in Drenthe, of niet?
1: Ja, toename. Ja, en het stabiliseert zich in ieder geval. Het gaat goed eigenlijk met de kraanvogelpopulatie in Nederland. Of noemen we eigenlijk de Nederlandse en Duitse populatie. We hebben in Europa ongeveer 500.000 kraanvogels vliegen. En daar gaat het eigenlijk best wel goed mee.
2: Ja, je zei net al, het Leggelderveld, dat is dus nu een plek waar kraanvogels zitten. Dat komt mede omdat het gewoon een heel gezond natuurgebied is. Er is ook voldoende vocht. Maar goed, de laatste periode is het wel weer enorm droog geweest. Is dat ook merkbaar voor kraanvogels?
1: Ja, zeker hoor. Ik denk dat er veel. Er is wel voldoende gebroed. En die kraanvogels broeden dan vooral het liefst bijvoorbeeld op eilandjes midden in heidevennen. Want dan zijn ze een beetje veilig voor predatie, voor vorsten bijvoorbeeld. En daar beginnen ze dan mee te broeden. En op een gegeven moment in het voorjaar wordt het zo droog dat die eilandjes ook droog komen te staan. Ja, en dan ligt predatie op de loer.
2: Ja, precies. Als ik mijn wandelschoenen aantrek en ik wandel het Leggelderveld op, kan ik ze dan makkelijk spotten? Moet ik ergens rekening mee houden?
1: Nou, ze fourageren, dus ze zijn nog wel aan bezig in het Leggelderveld, dus daar eten ze af en toe. Ik zou bijvoorbeeld op de graanakkers gaan kijken. Die zijn nu geoogst en dat soort oogstresten, daar fourageren ze momenteel op om zich een beetje op te vetten voor de winter.
0: En dat zei Hans Krol van Natuurmonumenten Zuid-Drenthe eerder vandaag. Dus bij de volgende wandeling op het Leggelderveld, ogen open houden, want je kunt dus zomaar die kraanvogels tegenkomen.

0: Music to Watch Girls By van Andy Williams. Vanaf morgen kun je weer meevaren op een Drentse praam. Dat is een bijzondere boot. Je vaart dan mee over een historisch stukje van de Hoogeveense Vaart. En dan proef en beleef je de sfeer zoals Vincent van Gogh dat deed bij zijn aankomst in Hoogeveen. En dat is toch wel bijzonder. Collega Aldert Oosterhuis was daarom vanochtend vroeg bij Aldert Wolting, voorzitter van de Stichting Drentse Praam.
1: De grote Van Gogh die heeft hier over dit water varen richting het oosten van Drenthe.
2: Ja, je moet je voorstellen dat de Hoofdstraat was vroeger ook kanaal.
1: Ja.
2: En als je naar Nieuw-Amsterdam wilde, dan veur je door de Hoofdstraat in. En dan ging je op de kruising bij de Willemskade ging je rechtsaf. En dan kwam je hier langs. En dit is nou de industriehaven. En die is natuurlijk aanmerkelijk verbreed.
1: Ja.
2: Maar het is toch van oorsprong. En zo gauw hij door de brug om de oost bent, dan heb je ook het oude kanaal zoals het dus toen de graven is op die breedte.
1: Ja, ja. Ja. Dus er bent nog wel plekjes zoals het toen nog uit zag.
2: Als je dus naar Amsterdam vaart, dan heb je eigenlijk het hele beeld zoals Van Gogh dat ook gezien heeft. Dus
1: ja.
2: En dat is toch wel uniek. En vandoor dat wij dus ook tochtjes organiseert. Zeg maar, ook nog tot aan Zinden, tot aan de Driftbrug. En dat is dan een combinatie van een vaarfietstocht.
1: Ja.
2: Dus je kunt s'morgens varen en s'middags fietsen en omgekeerd.
1: Ja.
2: En in Zinden, daar hebben wij ons Drentse Praamtras. Er zit een mobiele bouwkeet met een wc erin.
1: Ja.
2: En daar hebben we een mobiele keuken. En dan bakken we weer pannenkoeken. En worm pannenkoeken.
1: Nou.
2: De Hoogeveeners die hadden vroeger de bijnaam Hoogeveense pannenkoek.
1: Oh ja.
2: Want hier op de heide, zeg maar, op die veengrond, daar kun je heel goed boekweit verbouwen. En daar bakten ze dus pannenkoeken van. Dus zij aten ontzettend veel pannenkoeken.
1: Ja, precies.
2: Nou, dus is zo, dat brengen we weer in ere, zeg maar, van we gaan weer pannenkoeken eten. En ze mag ons zo nu.
1: Dus de mensen die met je metvaart, die beleeft helemaal Van Gogh zoals wat Van Gogh wil ook doen heeft.
2: Zo is dat. En er komt nog bij dat wij een exclusief een film hebben laten maken voor ons. En dat Van Gogh aankomt met de trein in Hoogeveen. En dan stapt hij uit het moderne station.
1: Ja.
2: En even later schroeft door de oude beelden achter. En hij komt de zoektocht, zeg maar, van old en nieuw computeren.
1: Ja.
2: Nou, dat laten we dus zien op verschillende tochten.
0: Nou, hartstikke leuk. Als je een keertje mee wil, dan kun je alle details vinden op drentsepraam.nl.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
2: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Het is bijna 1 minuut over 5:30. Hier is Daphne Blanke met het Drentse nieuws.
4: Goedemiddag. De Norgerbrug bij Assen blijft langer dicht omdat er een nieuw zwaluwnest is gevonden. Een woordvoerder van provincie Drenthe laat weten dat de werkzaamheden die de vogels kunnen verstoren pas worden hervat als de nesten niet meer in gebruik zijn en de ecologische controles zijn uitgevoerd. En dat is waarschijnlijk in oktober. Voor het afmaken van de brug heeft de aannemer dan nog zo'n 8 weken nodig. De provincie verwacht daarom dat de brug op zijn vroegst aan het begin van 2027 weer open kan voor verkeer. Het wetenschappelijk advies om de wolvenpopulatie uit te breiden naar maximaal 56 roedels gaat landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens te ver. Nederland telt nu zo'n 13 roedels en meer dan 100 wolven, maar dat is te weinig voor een gezonde, genetische diverse populatie. Maar 56 roedels zouden volgens de staatssecretaris te veel zijn in een klein land als Nederland. Bovendien deelt Nederland de wolvenpopulatie met Duitsland en Denemarken. Daarom wil Erkens een gezamenlijke aanpak en een eerlijk aandeel voor Nederland. En dag 1 van het hoge beroep in de zaak Wijteveen is afgelopen. Vorig jaar kreeg Richard K. door de rechtbank in Assen een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op het echtpaar Sem en Ineke. Verslaggever Stefan Klomp was erbij in Leeuwarden, waar K. eerder vanmiddag aan het woord was.
5: Hij is op dit moment erg emotioneel. Hij wordt door de rechter bevraagd wat er is gebeurd, wat er door hem heen ging, wat hij allemaal dacht. Hij zegt strijdbaar te zijn, maar dat hij ook van binnen een wrak is. Want hij zegt, ja, dit is mijn laatste kans, het moet nu wel gebeuren. Hij zegt dat hij veel spijt heeft betuigd. Maar ja, de rechtbank geloofde hem daar eerder niet over. En dat vindt hij heel moeilijk.
4: En dag 2 morgen begint met het spreekrecht. Ook komt de schadevergoeding ter sprake en deelt het OM haar eis. Het liveblog is dan ook weer te volgen via rtvdrenthe.nl en de app.
3: Dankjewel Daphne. Meteen door naar de weer technische omstandigheden. Roland van der Zwaag, goedemiddag.
6: René, goedemiddag.
3: Gevarieerd dagje vandaag wel, hè?
6: Ik vond van ook.
3: Nou.
6: Het was van alles wat. Ja, we begonnen met in ieder geval droge condities. Er waren zonnige perioden. Er gingen stapelwolken ontstaan. En ergens in de ochtend viel er een eerste lichte bui. Maar vanmiddag waren ze wat actiever. Er is wat naar beneden gekomen. Nou, morgenochtend zijn de cijfers helemaal bekend. Want vanavond kan er ook nog een enkele bui overtrekken. Assen en Coevorden die hadden de hoofdprijs. Die hebben zo'n 9 mm gehad. Nou, morgen horen we dan wel wat de rest van de stations hebben gedaan. Op dit moment is nog een paar echo's ten westen. De westen van ons die gaan nog met de westelijke stroming overschuiven. Dus vanavond nog een enkele bui. De meeste gaan naar het oosten wegtrekken, naar Duitsland. Gevolgd door droge perioden. Maar toch, er kan ook later vanavond en vannacht nog een enkel exemplaar passeren. Nou, minimumtemperaturen komende nacht echt wel wat frisser. We zitten nu in de koele lucht. 12 graden, 13 graden. Dat zijn de minimumtemperaturen voor komende nacht. In ieder geval aan de hand. De wind gaat wat bijdraaien naar het zuidwesten. En morgen een matige wind uit het westen. Morgen ziet het er eigenlijk op de meeste plekken wel droog uit. Een flutterbuitje in het noorden van Drenthe. Maar dat is eigenlijk van helemaal niks. Dus ik hou het maar gewoon op droog weer. Met 's ochtends wolken en een doorbrekende zon. 'S middagsperiode met zon en stapelwolken. En nou, geen regen. Dus op zich morgen een prima dag, René.
3: Een flutterbuitje.
6: Een flutterbuitje. Ja. En ondertussen, René, want dat is natuurlijk wel even te... Ja, ik ben vaak buiten, dat weet jij. Ik ging eventjes op pad en ik zag namelijk een grote groep. Ik vermoed ergens wel zo'n beetje 100, 150 huiszwaluwen. Die waren met elkaar aan het kakelen. Ze waren aan het overleggen wanneer gaan we uitvliegen naar het zuiden. Dat gaat waarschijnlijk ergens de komende week gebeuren. Maar dan hebben we nog een noordelijke wind nodig. Dat gaat niet gebeuren. Dus of ze het gaan doen deze week, ik weet het niet. We houden in ieder geval de wind de komende dagen in het uit het zuidwesten. Dat betekent dus milde luchtmassa's. En daar gaan ze waarschijnlijk niet tegenin vliegen, dus ze wachten nog even. Maar met die zuidwestelijke wind krijgen wij wel 21, 22 graden in Drenthe. En we krijgen ook woensdag meest droog weer, een enkele bui. Maar de zon die blijft er ook bij.
7: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden.

0: is muziek van Foreigner. Afgelopen zomer waren ze nog te zien op het Hello Festival. Een rietplas in Emmen. Say you will. Ja, we gaan naar onze grote vriend en pelgrim Barry Gepken uit Erica. Wekenlang is hij al onderweg naar Fatima. In Portugal is dat. En dat doet hij allemaal te voet. Wekenlang trok hij door Frankrijk, daar ontmoette hij heel veel bijzondere mensen. En hij kan inmiddels Spanje al zo'n beetje ruiken, maar nu is hij aangekomen in Lourdes. En die plek, die betekent veel voor Barry.
1: Nou, dat is voor mij echt persoonlijk best wel een groot ding. Want mijn moeder ging er naartoe. Mijn oma diverse malen nadat ze onder andere mijn moeder was gestorven op jonge leeftijd. Dus ja, dat brengt heel veel emotie met zich mee. Het is een gigantische grote

0: bedevaartplek. En ik vind het mooi dat s'avonds gaan ze allemaal in processie. En met kaarsen en overal vanuit de wereld zingt men het Ave Maria. En dat is een fantastisch gevoel. Ja, dat moet je meemaken. En ja, iedereen is gewoon gelijk dan. En ja, mensen proberen, ja, die vinden hier allemaal een kracht. En het is gewoon ook een hele mooie belevenis. Ook al ben je misschien niet religieus. Het is een fantastische samenkomst hier. En ja, natuurlijk is het ook commercieel. En is een gigantische kathedraal gebouwd op een simpele grot waar Maria is aan verschenen aan een arme hettersmeisje. Maar het is wel een hele mooie atmosfeer. Voor mij is het, wat ik zeg, een grote mijlpaal. En ik enorm blij dat ik hier al ben.
1: Ja, prachtig zeg. Een mooie mijlpaal. De afgelopen week, blik eens terug. Je had volgens mij ergens een engeltje op je schouder, hè?
0: Ja, nou, ik heb wel vaker in wat dingetjes meegemaakt. Denk zo, ik had een keer een zo voor mij vol op een inslag en een blikseminslag. Nou, 2 meter voor mij, die sloeg in op zo'n elektriciteitspaal. En daarna zat ik op een bankje gewoon in een broodje erin. En toen viel er zo'n hele dikke tak van een kastanjeboom zo bam naast mij neer. En ik denk, nou, wat is dit? Ik voelde... Ik hoorde wat geluid en dat brak zo af. Maar ik keek ernaar en ik heb die grote taak met mensen aan de kant gesleept. En het was door de droogte. Ik heb Maria bij mij op mijn stok. Dus ik denk, ik ben weer ontsnapt en het gaat goed. Die verse keer natuurlijk ook die grote vuur... wat hier speelde natuurlijk. Ja, een keer was ik ook voorbij die plaats Fontainebleau. En daar heeft ook flink het vuur, veel bos kapot gemaakt. Dus ik ontsnap nog wel een beetje de dans. Ja, of hoe je dat noemen wil. Maar het gaat heel goed en ik voel me gezegend aan alle kanten.
2: Ja, na Lourdes gaat Barry nu toch echt richting Spanje. Dan moet hij daarvoor nog wel eerst een hele steile berg op... waar hij na verwachting ook weer een dag of 4 over zal doen. Nou, volgende week maandagochtend, dan horen we weer zijn actuele avonturen.

0: Bluff, samen met Nielson en Mannenharten. En daarmee is het zo'n beetje 12 minuten voor 6. Het Arboretum in Assen heeft een nieuwe pagode. Het gaat daarbij om een stalen gevaarte van 3 bij 3 meter. En Maarten Elderenbos, bestuurslid van de stichting Arboretum Assen, die ontwierp het nieuwe dak. Vandaag werd de pagode geplaatst en wie anders dan onze eigen Altijd Oosterhuis, die was erbij.
1: Bomen uit 3 werelddelen, ja. Onder andere Azië, Amerika en Europa. En elk werelddeel heeft zijn eigen landmark.
2: Ja.
1: En voor Azië is dat een pagode.
2: Een pagode. Ja. Is dat ook weer Latijn? La pagode?
1: Nee, dat is volgens mij geen Latijn.
2: Oh, oh, nou.
1: Wat het wel is, weet ik ook niet.
2: Okay. Dat lauwe midden. Maar goed, ja. Hier is een pagode laan, een pagode straat, een pagode bos. Maar een echte pagode was hier nog niet?
1: Nou, die was er wel. Alleen die is een jaar of 10, 15 geleden opgericht.
2: Ja.
1: Maar helaas ter ziele gegaan.
2: Ja. Nou is een bedrijf dak bezig om die pool neer te zetten. Dat is al zo goed als klaar. Dus we zetten het bijna aan die pagode zelf toe. Ja. Nou had ik hoop dat een dicht dak zou wezen. Maar dat is niet het geval.
1: Nee, we willen voorkomen dat het een hangplek gaat worden. Want de jeugd die vindt dat wel heel leuk.
2: Ja.
1: En gaat dan allemaal dingen doen die niet echt wenselijk zijn.
2: Hmm.
1: Dus toen heb ik, toen er een nieuwe pagode kwam, moest komen. Toen heb ik een ontwerp gemaakt wat dus transparant is.
2: Maar je hebt het zelf ontworpen?
1: Ja.
2: Ben je ontwerper?
1: Niet echt, maar ik zit meer in het groen. Maar goed, er moest een ontwerp komen.
2: Ja.
1: En het bestuur wilde dat ook graag. Nou, toen ben ik wat gaan tekenen en gaan schetsen. En toen dacht ik van nou, een tekening dat spreekt niet zo. Ik ga een maquette maken. Dus ik heb een maquette gemaakt van 20 bij 20 centimeter.
2: Ja.
1: En dat is goed ontvangen.
2: Ja.
1: Zowel door het bestuur als door de gemeente.
2: Ja, want een smid is hier nog wel even met aan het lassen west.
1: Ja, nee, zeker. Ja, ja, zeker. Ja, want wij moesten natuurlijk ook echt iemand vinden die dat kon en wilde.
2: Ja.
1: En bouwbedrijf Rinsma was genegen om dat op te nemen.
2: Precies.
1: We doen het niet elke dag, dus het was wel even puzzelen.
2: Ja.
1: Maar ik heb tekeningen aangeleverd en de pagode aangeleverd in
2: Hij is letterlijk gemaakt, hè, begrijp ik?
1: Ja, hij is precies zoals ik wilde dat hij werd.
2: Ja. En hufteproef, dat was je opdracht, min of meer.
1: Ja, zeker. Hij is hufteproef. Ja. Ik denk niet dat ze hem gaan slopen.
2: Die kan wat dingen storen.
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi, want dan kan er dus lang van die pagode worden genoten.

0: Goodbye van Raccoon. En daarmee is het 6 minuten voor 6. Ja, 31 augustus vandaag. Hè. En vroeger, in het tijdperk van Wilhelmina, was dat Koninginnedag. En daarom ging Aaldert eerder vandaag op zoek naar een mooie link tussen Drenthe en Wilhelmina. En die link die vond hij in het depot van Museumcollectie Brands in Emmen. Want daar hebben ze een bontjas in het bezit die volgens Jans Brands van de Majesteit is geweest. En Marianne Bakker van het museum die vertelt het hele verhaal erachter.
1: Het is inderdaad een hele mooie, chique mantel die hier hangt. Ja. En het verhaal is dus dat die van de koningin zou zijn. Tenminste, dat heeft Jans altijd beweerd. Ja. Hè, want die hing bij hem dan ook thuis in de boerderij. Ja. En als ze dan vroegen van, goh, is die van je moeder? Zegt hij, nee, die arme arbeiders en boeren, die hadden niet zulke jassen. Dat is van de koningin geweest. Ja. En die is dus ook best wel vaak op bezoek geweest in Drenthe.
2: Maar het is niet zo dat Jans dat nou zo legaal aankomt. Stel dat het hem is, hè, dan is ze gewoon ergens achterbleven een keer.
1: Dat is het verhaal inderdaad. Wat ik zei, de koningin is verschillende malen in Drenthe geweest. En bij een van die bezoeken zou ze haar jas op een stoel hebben neergelegd. En toen zijn vertrokken en helemaal de jas zijn vergeten. Ja. En toen via, zoals het al vaker gaat, is ze bij Jans beland.
2: En daar is ook meer bewijs van. Hè? Want hier ligt op tafel heel veel kraanenknipsels. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk foto's van Hare Majesteit in Drenthe. Stadsnieuws, Assen. Ja. Ter Schoonoord wachtte de burgemeester van Sleen, Den Stoet, op en sprak met de koningin. Hier werd het boerderijtje van K. Muskee bekeken. Nadat men bij het Oranjekanaal de burgemeester van Emmen had opgenomen, ging het tot dicht bij het Emmerschans achter de dennen. Hier werden de hutjes van Topper, Schipper en Zuidema bekeken. De koningin deed haar pelsmantel af en trad in een eenvoudig beige wandelkostuum de armelijke woningen binnen.
1: Ja.
2: Kijk. Maar goed, nou hangt het dus hier in het depot en daar hebben wij met elkaar, goed beschouwd Marianne, niks aan.
1: Ja, nu op dit moment niet inderdaad. Hij is ook wel eens in tentoonstellingen te zien geweest. Maar ja, we wisselen nogal eens. En we kunnen niet altijd alles ook in het daglicht in het museum laten zien. Nee, hè? Nee, het is hier ook een mooie, koele, donkere plek om het te bewaren. Ja. Maar ja, zoals je ziet, hè, er staat hier nog zoveel wat we ooit een keer willen laten zien. En we proberen wel heel veel te wisselen. Maar we kunnen echt nog zo lang vooruit wat dat betreft.
2: Het is eigenlijk wel te hopen dat niemand van de koninklijke familie met lust nou. Want ze zeggen, ja, heur eens hem, die hebben wij nooit schanken, die jas, die is nog van ons.
1: Dat zou wat zijn als inderdaad de koninklijke brief op de mat ligt. Ja,
0: je weet het nooit. Nou, momenteel dus buiten het zicht van het publiek, nu veilig opgeborgen in het depot, maar ongetwijfeld ooit wel weer eens te zien bij Museumcollectie Brands in Nieuw-Dordrecht. Tot zover, ik wens je een mooie avond.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey Tess.
9: Hey, leef je weer een beetje naar gisteren?
8: Pff, het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
9: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
8: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
9: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
10: Top! Jij blijft Bob. Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Radio Drenthe.
18: Muziek voor volwassenen.
6: Met Johan Derksen.

0: Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: James Morrison, dat is een Engelse singer-songwriter uit Rugby. En hij was de huisartiest in Ryan's Bar in Derby. En met deze single brak hij door. Het werd de nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland. Het nummer eigenlijk de 2 in Nederland, 4 in Zwitserland, 5 in Engeland, 7 in België en Australië, 8 in Oostenrijk en 10 in Noorwegen. James Morrison, You Gave Me Something.

James Morrison, You Gave Me Something. James Bay begon tijdens zijn studie in Brighton op te treden in plaatselijke nachtclubs en daar werd hij ontdekt door Republic Records. En plotseling had hij een grote hit. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en Ierland. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in België, 4 in Australië, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland, 8 in Nieuw-Zeeland en 12 in Nederland. James Bay, Hold Back the River.

James Bay, Hold Back the River. David Gray, dat is een ervaren Engelse singer-songwriter. Hij heeft al 18 albums afgeleverd en 19 hits. Dit was zijn grootste hit. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 5 in Engeland, 31 in Nieuw-Zeeland en Ierland, 51 in Australië, 81 in Nederland en 96 in Duitsland. David Gray, Babylon.

David Gray, Babylon. Michael David Rosenberg uit Brighton noemt zich Passenger. En zo uit het niets had hij een mega-hit. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nederland, Luxemburg, Italië, Ierland, Oostenrijk, Griekenland, Australië, Finland en Denemarken. Passenger, Let Her Go.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger, let her go. Jason Mraz, dat is een singer-songwriter uit Virginia. Hij heeft 15 albums gemaakt en de teller staat op 25 hits. Dit was nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 2 in Oostenrijk en België. 3 in Australië en Canada. 5 in Zwitserland. 6 in Amerika. 8 in Duitsland. En 9 in Nederland. Jason Mraz, I'm yours. MUZIEK

Jason Mraz, I'm Yours. Amy Winehouse uit Londen werd slechts 27 jaar. Ze had 7 albums gemaakt en 17 hits. Dit nummer eindigde 3 in Oostenrijk, 8 in Duitsland, Zwitserland en Engeland, 11 in Ierland, 15 in Frankrijk, 18 in Nederland en 56 in Australië. Amy Winehouse, Back to Black.

Amy Winehouse, Back to Black. John Paul Cooper uit Manchester komt uit de band Kid Conspiracy. En deze solo-opname van hem werd een internationale hit in Engeland, Australië, Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Nederland, Zweden en Zwitserland. J.P. Cooper, September Song.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Foxes in the Snow van Jason Isbell is het album van deze week. En Jason Isbell komt uit Green Hill in Alabama. En hij is op dit moment een van de toonaangevende singer-songwriters in Amerika. Hij speelde jaren bij de Drive-By Truckers. Hij trouwde in die periode met basgitarist Shauna Tucker. Maar na de echtscheiding werd hij uit de band gezet in verband met zijn drugsgebruik. Jason Isbell, Bury Me.
2: Bury me where the wind don't blow, where the dust won't cover me, where the tall grass grows.

Jason Isbell, Bury Me. Paolo Nutini, dat is een singer-songwriter uit Schotland. Zijn vader is Italiaans, zijn moeder is Schots. En hij begon als roadmanager bij de band Speedway. Later werkte hij in de Park Lane Studio in Glasgow. En daar begon hij demo's op te nemen van zelfgeschreven nummers. Hij stuurde een demo naar Atlantic Records. En even later had hij een hit in Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië en Schotland. Paolo Nutini, Better Man.

Paolo Nutini, Better Man. Plan B, dat is de artiestennaam van zanger Strickland Banks uit Londen. Dit is zijn tweede single en dankzij de radio airplay van BBC Radio 1 werd het een nummer 1 hit in Engeland, het nummer eindigde 2 in Ierland, 3 in Schotland, 9 in Oostenrijk, 10 in Duitsland, 13 in Frankrijk, 16 in Zwitserland, 18 in België en 20 in Denemarken. Plan B, She Said.

Plan B, She Said. De eigen compositie van Sting werd gecoverd door Eva Cassidy, Ellie Goulding, Celtic Woman, Sugar Ray, Pink en Third World. En zijn eigen versie eindigde 2 in Amerika en Canada, 6 in IJsland, 9 in Israël en Engeland, 22 in Ierland, 34 in Nieuw-Zeeland en 44 in Nederland. Sting, Fields of Gold.

Sting, Fields of Gold. Amy MacDonald, dat is een singer-songwriter uit Schotland. Als meisje van 15 jaar begon ze al op te treden in de coffeehouses in Glasgow. En toen ze 18 was, had ze een contract bij Vertigo Records. Intussen heeft ze 11 albums gemaakt en 15 hits. Dit was een nummer 1 hit in Oostenrijk, België, Nederland en Noorwegen. Het nummer eindigde 2 in Zwitserland en Duitsland, 3 in Zweden, 17 in Schotland, 28 in Engeland. Amy MacDonald, This is the Life.

Amy MacDonald, This is the Life. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Corinne Bailey Ray, dat is een singer-songwriter uit Leeds. Zij studeerde klassieke viool en ze begon de band Helen met louter vrouwelijke bandleden. Later was ze de zangeres van de New Master Sounds en in 2015 ging ze solo verder. Ze heeft intussen 7 hits en dit was een hit in Engeland, Australië, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland en Amerika. Corinne Bailey Ray, put your records on.

0: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
13: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
12: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
14: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
12: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Drenthe.
15: De avond van Drenthe.

0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: zeggen.
1: Hallo Drenthe, ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aan wat...
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
5: De avond van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993, moet ik zeggen, werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijke kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Hallo Drenthe, ik ben Anita Wits hier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.